0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens...

volgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen.

Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen.

0: bomen, de wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk weer met Frans Lubbers, die zit achter de knoppen. En die is verantwoordelijk voor de muziekkeuze. Maar daar hebben we alle vertrouwen in. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is vandaag vrijdag 11 september 2026. En dat is de 254ste dag van het jaar. En hierna nog 111 dagen. Het is buiten een beetje miserig, een beetje fris of nou, klam. Of nou, niet klam, maar ja, wat een beetje somber. We zijn natuurlijk veel meer gewend. Maar in 1986 was de minimumtemperatuur 0,2. Dat gaan we niet redden. En in 1919, was de maximumtemperatuur 32,2. En dat gaan we ook niet redden. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Het is vandaag 11 september. En het is vandaag precies 25 jaar geleden, bijna precies nu 25 jaar geleden op het uur af, dat met name in de Verenigde Staten die terroristische aanslagen op 11 september worden herdacht. Andere aanduiding is natuurlijk 9-11. In de Verenigde Staten is dat gebruikelijk om eerst de maand en dan de dag te noemen. En om enige aandacht te besteden aan dit vreselijke feit gaan we luisteren naar het nummer van Alan Jackson, die werd geïnspireerd door deze gruwelijke dag met het nummer Where Were You?

0: echte Amerikaanse vertolking van de gevoelens die leefden na die verschrikkelijke aanslagen van 11 september 2001. Dit uur, wat gaan we doen? We hebben al aan de telefoon, dus zo dadelijk gaan we spreken met Kirsten van Gortel. En zij is verantwoordelijk, medeverantwoordelijk voor een expositie in Dok Zuid. Om 14:30 komt Erwin van der Bij naar de studio. En hij gaat vertellen over de Vredesweek en in hoeverre het daar vormen wordt gegeven hier in Apeldoorn. Maar nu aan de telefoon Kirsten van Dijk. Kirsten van Gortel, sorry hoor. Kirsten van Gortel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Kirsten van Gortel, inderdaad. Hallo.
0: Ja, hallo. Ik zie dat jij jij bent een schilder, als ik me niet vergis, hè?
1: Ja.
0: En je hebt een goede vriendin en die heet Janske Blijleven.
1: Ja, dat klopt.
0: En feitelijk zijn jullie samen, hebben jullie een vorm gegeven aan een expositie.
1: Ja.
0: Ja. Jij bent schilder en Janske is dichter, denk ik, hè? Zo kort samengevat.
1: Ja, dat heb je goed samengevat, ja. Ja. Ja, we hebben onze expositie samengeraapt en met goud verguld.
0: Dat klinkt heel lyrisch, dus dat klinkt ook heel veelbelovend, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Samen.

0: opgeraapt en met goud verguld. En dat is een zin ook uit een gedicht van Janske, als ik me niet vergis, hè?
1: Ja, dat heb je direct goed begrepen.
0: Ja, het is in ieder geval heel...
1: Ik zeg steeds tegen de mensen, wanneer je komt kijken, dan vind je uit waarom dat zo mooi passend is bij deze expositie.
0: Ja, samengeraapt. Ja. Dus nou ja, dat klinkt een beetje banaal, maar dat is dat waarschijnlijk niet. Maar dat zijn jullie werken, dus gedichten en schilderijen, die zijn samengeraapt. Denk ik, hè? Zo stel ik me dat voor. En in die expositie wordt het iets moois.
1: Ja. En in het gedicht gaat het natuurlijk niet over onze werken, maar gaat het veel meer over verbroken zijn in het leven en zo.
0: Dat ik lees dat het vrij diep gaat in die zin dat het over allerlei gevoelens gaat. Van verdriet en rouw tot humor en fantasie. Die gedichten van Janske.
1: Ja, dat klopt.
0: En kun je dat ook terugvinden in jouw werk?
1: Ja, het mooie is wel, want wij hebben niet eerder geëxposeerd. Ik exposeer zelf wel vaak met schilderijen en dat doe ik eigenlijk altijd alleen.
0: Ja.
1: En het is echt door een tip van buitenaf dat wij kennen elkaar al heel lang via vrijwilligerswerk voor een natuurorganisatie. Maar het is doordat iemand tegen mij zei, die vertelde over... Ja, er komt hierna een expositie over samen gedichten en foto's waren dat, natuurfoto's. En hij zei ineens, ja, eigenlijk leent jouw werk zich daar ook heel erg mooi voor. Want in jouw schilderijen kun je ook altijd nog zoveel verhalen vinden en kan iedereen een eigen verhaal zien.
0: Ja.
1: En zou je zoiets ook niet leuk vinden om op te zetten? En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En dacht ik dus meteen aan Janske Blijleven, die ik al heel lang kende. Maar ik had dat niet uit mezelf bedacht van, hé, we gaan dit combineren. En mijn schilderijen hebben eigenlijk als belangrijkste thema vooral natuur en dieren. Maar wel op een heel fantasierijke, bijna sprookjesachtige manier.
0: Mm-hmm.
1: En ik geef altijd een heel vrije invulling aan mijn kleuren. Dus als ik een vos schilder, is die vaak... roze en mijn wolkenhemels zijn vaak mint groen. Dus een heel vrije invulling.
0: Je legt daar je eigen fantasie en je eigen gevoel in.
1: Ja. Het is eigenlijk een beetje het gevoel wat ik zelf heb als ik iets moois waarneem in de natuur. Nog veel meer dan dat ik het precies heel erg na aan het schilderen ben.
0: Ja, het is je eigen interpretatie van hoe jij dat ziet vanuit jouw perspectief.
1: Ja. En het is voor mij ook een beetje eigenlijk een loopje nemen met de werkelijkheid, maar ook een beetje een vlucht van eigenlijk wel alles wat je tegen kunt komen wat zwaar is. Je creëert je eigen ideale wereld, hè, op papier of op doek. Dat is zo heerlijk aan schilderen.
0: Ja, en dat jij zegt dat jouw werk zich ook wel kan worden gekarakteriseerd met lichtheid. Klopt dat?
1: Ja. Ik denk juist.
0: Ja?
1: Ik heb best vaak reacties gekregen van mensen die het voor het eerst zagen. Ik had een keer aan mijn vrouw, die ging echt op een stoeltje zitten van een afstand zo rondkijken. Ja? En die zei, jij schildert eigenlijk gewoon de ideale wereld. Ja.
0: En dan moet je dat vertellen op een dag als 11 september. Hè? Die wereld die helemaal niet ideaal is. Maar,
1: er was dus ook een meneer. Ik was helemaal stil van toen hij dat vertelde. Dat was een collega van u, van RTV Apeldoorn.
0: Ja.
1: En ik was gewoon helemaal stil zelf van hoe hij mijn werk omschreef. Hij zei... Dit is eigenlijk precies wat ik zoek na bijvoorbeeld een dag heel hard werken of nadat je je wordt de hele dag gebombardeerd met een zwaar wereldnieuws.
0: Mm-hmm.
1: En waardoor hij zei niet, je kunt er best somber van worden, maar zo vertaal ik het even. En hij had echt zoiets van, ja, dit is precies wat ik zoek om mij daar weer uit weg te trekken.
0: Kijk, troostend dus misschien wel.
1: Ja, heel licht inderdaad.
0: Ja.
1: En ik denk dat het mooie is, omdat we ze nu met elkaar gecombineerd hebben.
0: Ja.
1: We hebben niet los schilderijen en gedichten.

0: Maar we hebben ze echt helemaal door elkaar heen. En Jans de Blijleven heeft ook heel mooi haar gedichten als een soort kunstwerk gepresenteerd. Heel mooi op hand gezet.
1: Ja.
0: Papier met grasjes erin en zo. Het is een beetje alsof die schilderijen en gedichten met elkaar in gesprek gaan. En dat je in allebei ineens veel meer ziet dan in eerste instantie dacht.
1: Eigenlijk
0: dat is het leuke, want dat heeft ons zelf ook een beetje verrast.
1: Oh, eigenlijk zou je kunnen zeggen 1 en 1 is 3. Is dat...
0: Ja, dat is leuk. Ja. Mooi gezegd.
1: Het is niet zo dat gedicht is geïnspireerd door het schilderij, of het schilderij geïnspireerd door het gedicht, maar ze passen eigenlijk op een of andere manier passen ze goed bij elkaar.
0: Ja, het is denk ik 80% is op gevoel door ons met elkaar gecombineerd. Mm-hmm. We hebben wel heel uitgebreid bij stilgestaan van wat past dan bij welk schilderij. En dan vallen er ook dingen af. Hè. Ja. Er zijn gedichten afgevallen die Janske er graag in wilde hebben. En er zijn ook schilderijen afgevallen waar ik heel hard aan had gewerkt. En die toch op het laatst dan toch nog een streep te doorheen. De wijze van spreken. Hij kan gewoon niet mee. Er is gewoon geen match met het net.
1: Ja.
0: En er zijn, ik denk 2 of 3 schilderijen heb ik... of helemaal van begin af aan echt gemaakt bij een gedicht van haar. Of ik heb hem verder uitgewerkt zodat hij beter bij het gedicht was.
1: Oké. Maar er is dus eigenlijk een tentoonstelling ontstaan waar jullie eigenlijk best wel heel trots op zijn. Dat kan ik me zo voorstellen, omdat het zo mooi bij elkaar past.
0: Ja, zeker. Ja, het is heel... Ik was er zelf door verrast toen alles zo samenkwam.
1: Ja.
0: Want ik ben natuurlijk gewend aan mijn eigen expositie, mijn eigen schilderijen. Heel kleurrijk, sprookjesachtig, dromerig wordt er vaak van gezegd. En nu met deze gedichten er zo bij, of dat mooie papier. Het werd ineens helemaal lieflijk. Hm. Ja, ik heb er geen ander woord voor. Ja, het is heel mooi geworden. Ja, heel mooi.
1: Ja, zo dadelijk krijgen we een gast die gaat spreken over de Vredesweek. Ik weet niet of dat woord vrede misschien ook een thema is, of een gevoel is dat je erbij kan krijgen.
0: Ja. Ja, dat is een goed woord. Dat woord staat niet in een van de gedichten, maar vrede. Ja, ik denk dat ook het gevoel wat je erbij krijgt als je er naar kijkt,
1: En als je de deur achter je dicht doet en weer naar buiten gaat, dan overvalt de rauwe wereld je weer, of niet?
0: Ja.
1: Maar
0: je moet daar blijven.
1: maar het gaat al dicht 's avonds, heb ik gezien. Dus wat dat betreft moet je wel op een moment terug. Maar dan kom je de volgende dag weer terug, toch?
0: Of je koopt een schilderij, hè? En je kan zelfs ook de gedichten en dichtbundel van Janske kopen. Dat kun je dan in huis halen en dan elke dag bij wegdromen of een vredig gevoel van krijgen.
1: Nou, als je dat helpt, moet je dat zeker doen, hè? Denk ik.
0: Ja. Maar het is inderdaad, het is wel elke dag open. Echt, Coda Doc Zuiden zet elke werkdag open van 8 tot 6.
1: Ja.
0: En maandagavond zelfs ook nog helemaal tot 9. Dus
1: heb je een hele werkdag om daar op je in te laten werken. Maar dat
0: is
1: niet veel
0: mensen. Ja, dat is gewoon wel heel fijn dat zoveel mensen dat kunnen, het kunnen bezoeken op die manier. Hè. Ja. Het is niet alleen van 4 tot 5 op vrijdag, zeg maar.
1: Nee, en het is van 7 september, dus het is al afgelopen maandag was dat, hè, is het geopend.
0: Ja.
1: En het duurt tot en met 16 oktober, dus dat is best wel nog eventjes.
0: Ja. Vanaf nu nog 5 weken.
1: Ja, kijk al, dat is prachtig. Nou, ik word er zelf een beetje nieuwsgierig van. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen zijn die misschien ook in deze wat ruige tijd daar best wel behoefte aan hebben. En misschien dat alleen al als aanleiding zien om deze expositie te gaan bezoeken. Dus dat is heel mooi. Dat is in Dok Zuid, Eerste Wormerseweg 460 hier in Apeldoorn. En de expositie is, zoals je al zei, elke werkdag geopend. Maandag van 8 ochtends tot 9 avonds. En dinsdag tot en met vrijdag van 8 ochtends tot en met 6 uur 's avonds.

0: Dat klopt, hè?
1: Ja, mooi samengevat.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat denk ik van nou, ik wens je heel veel bezoekers toe. En dat die bezoekers zich maar mogen laven aan deze mooie, heerlijke sfeer die jullie hebben kunnen creëren. En nou, veel succes. En tot wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, dank u wel.
0: Okay, dank je wel, hoor. Oké.
1: Okay. Ja, dag.

0: Rutger Kot met Vrede. Nou, Erwin, dat moet je aanspreken, denk ik. Hè?
1: Zeker, zeker. Ja. Nee, dat. Zeker in deze tijd.
0: Ja, en we hebben gememoreerd 11 september. Hè. Dat is natuurlijk ook een moment geweest dat de vrede echt verschrikkelijk werd verstoord. En die nog steeds de gevolgen daarvan merkbaar zijn. Hè. Ja. Toevallig de vorige gast door de telefoon, die had een expositie waarin het eigenlijk ook dat je kunt samenvatten met vrede. Dus het thema vandaag is vrede.
1: Nou, heel mooi. Ja. Dat spreekt mij wel aan.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja, ja. En we hebben twee blokken van een minuut of acht om het te hebben over de Vredesweek in Apeldoorn. En die gaat beginnen. Even kijken hoor, dat is
1: 19 september.
0: 19 september en die duurt tot en met 27 september.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Dus het is volgende week.
1: Ja.
0: En eens maar eens kijken, die Vredesweek. Ja, dat is nodig, denk ik, of niet?
1: Ja. Ja, ja dat. Kijk, het bestaat al jaren, Vredesweek. Hè? Dat is ooit IKV Pax Christi is ermee begonnen.
0: Ja.
1: IKV Pax Christi is nu Pax geworden. Maar dat is al jaren, zeg maar. En sinds 2009 doen we in Apeldoorn mee aan de Vredesweek. En de bedoeling van de Vredesweek is om, voor mij is het in ieder geval mensen bij elkaar brengen. Mensen die normaal gesproken elkaar niet direct zouden ontmoeten, bij elkaar brengen, maar ook een stukje bewustwording van, ja, er zijn nog heel veel conflicten in de wereld. Ja. Daar ook bij stilstaan. Maar ook wat dichterbij halen. Dus, je hebt natuurlijk je hoeft het journaal maar aan te zetten en je ziet genoeg conflicten. Maar ook in Nederland of lokaal, polarisatie die plaatsvindt.
0: Ja, ja.
1: Dat zien we om ons heen.
0: Het is dan dus vrede met niet al te veel geweld, maar het is toch een onbehagelijk gevoel.
1: Onbehagelijk, dus ja. Daar willen we ook iets tegenover zetten.
0: Ja.
1: Dus mensen bij elkaar te brengen. En een Vredesweek is één week in het jaar waar alle activiteiten geconcentreerd in die week rond ontmoeting en verbindingen maken is. En ook in Apeldoorn, maar er zijn om meerdere steden in Nederland gebeurt dit. En sinds 2011 heeft Pax het concept van ambassades en ambassadeurs van vrede ingesteld. En wat houdt in? Al die werkgroepjes die plaatselijk bezig zijn, zijn in feite ambassades. En je kunt ook een fysieke plek aankoppelen. En je hebt ook elk jaar proberen ook een ambassadeur van de vrede te hebben.
0: En wie is dit jaar de ambassadeur?
1: Een ambassadeur van dit jaar is Ronald Dashorst.
0: Ja.
1: Die is hier wel bekend. Hij is de voorzitter van Sant'Egidio in Apeldoorn. Ook jaar pastor geweest in de Rooms-Katholieke parochie. En hij is betrokken al jaren bij de vredeswandeling die op 1 januari plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: Dus elk jaar dan gaan we langs kerk, moskee, synagogen en dan toespraken en dan lopen we met fakkels en bord door de stad. Dus dat is iets wat vanuit Sant'Egidio die heeft daar een initiatief voor genomen. Dus ik persoonlijk doe dan ook mee aan de organisatie.
0: Ja.
1: Ik heb mijn eigen stichting Pieces the Way. Dus

0: Dus ik ben daar ook bij betrokken. En de ambassade van de vrede, dat is in feite nu het Apostolisch Genootschap.
1: Dit jaar?
0: Dit jaar, maar ook sinds 2023. Dus, Apostolisch Genootschap, de ambassade. En, zo zeg het, en de fysieke plek zou ik kunnen zeggen, dat is het gebouw van het Apostolisch Genootschap.
1: Zullen we het even hebben over wat er zoal wordt georganiseerd in het algemeen? Hè? Straks gaan we kijken naar wat hier plaatselijk wordt georganiseerd. Ja. Maar wat doen jullie om het begrip vrede wat dichter bij de mensen te brengen en mensen wat dichter bij elkaar te brengen?
0: Nou, ja, dat zijn heel veel verschillende manieren. Ja. Hè? Dus, heel belangrijk vind ik altijd dialoogsessies. Ja. Mensen echt wat dieper ingaan, naar elkaar luisteren, begrip voor elkaar krijgen. Maar het zit ook in de vredesmaaltijden hebben gehad. En, vredesconcerten. Lezingen. Nou.
1: Ik denk dan altijd, daar komen mensen op af die eigenlijk zelf al geïnspireerd zijn door het begrip. Maar komen er ook mensen op af die waarvan je denkt van, hé, die ken ik niet en misschien is die nieuw en misschien kan ik mensen mobiliseren die we normaal gesproken niet tegenkomen. Of is dat een beetje lastig?
0: Ja, dat is wel lastig. Je bedoelt mensen die dan niet direct zo, met die gedachten zich uitspreken in de samenleving. Ja. Die ze soms wat polariserend bezig zijn. Ja. Dat is wel een hele lastige.
1: Ja.
0: We merken een beetje ook op mensen die daar echt die daar echt voor die gedachten zijn, maar ook een beetje de middengroep die niet zozeer aan de ene kant of aan de andere kant staan, maar wel open staat voor deze gedachten.
1: En dat zijn dan vaak mensen die lid zijn of belangstelling hebben voor bijvoorbeeld een kerkelijk genootschap of een humanistische.
0: Dat zou kunnen, ja. Kerkgenootschap, maar dat kan ook van humanist zijn of heel andere bewegingen. Ja. Dus dat is, het publiek is heel breed, zeg maar. Het is ook misverstand dat Frederik, dat het alleen maar met kerken te maken heeft of religies, dat is niet zo. Het is echt, alle organisaties zijn welkom. We hebben ook heel veel verschillende organisaties in het verleden gehad die dan meewerkten. De Humanistische Verbond is een levensbehoudelijke situatie, maar ook. We hebben dit jaar ook Amnesty, jongeren van Amnesty die meewerken, andere jongeren. We hebben ook gewoon mensen, gewoon particulier, die in een werkgroep, daar willen wij voor ons inzetten. Dus het is heel divers. Dus ook geloof, niet gelovig.
1: En dus jullie inspireren elkaar dan, hè, denk ik.
0: Ja,
1: daarin.
0: Ook. Ja, ja.
1: Beetje een rare vraag, maar werpt het ook vruchten af? Heb je het gevoel dat het ook de vrede, alles alleen maar plaatselijk, een beetje stimuleert?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Alleen de dingen zijn natuurlijk moeilijk meetbaar. Hoeveel mensen heb je nu meer bereikt?
1: Ja.
0: Maar gevoel uit de feedback die we krijgen en reacties op datgene wat na die tijd gebeurt, denk ik, dan hebben we toch wel iets in beweging gezet. Mensen mee verder kunnen.
1: Ja.
0: Dus dat gevoel hebben we wel. Alleen, ik kan er geen getal aan koppelen.
1: Nee.
0: En het is ook niet dat denk ik duizenden Apeldoorns in één keer. Nee. Dat is natuurlijk ook niet de werkelijkheid. Nee. Maar we hebben wel gevoel dat het effect heeft, zeg maar.
1: Ja, het is niet meetbaar, maar misschien.
0: Het is niet meetbaar, maar
1: het wel een klein gevoel, beetje.
0: Ja.
1: En die mensen die geïnspireerd zijn, die kunnen misschien weer andere mensen die jullie normaal nooit kunnen bereiken, ook weer inspireren.
0: In Apeldoorn hebben we dit jaar ook 3 inspiratiesessies gehad als voorbereiding.
1: Ja.
0: Dus dan gaan we ideeën inbrengen, spuien en mensen op elkaar reageren. En als je dan kijkt, ook met name dit jaar, hoe dat verloop is, dan heeft dat zich. Mensen weten elkaar te vinden en hebben ook elkaar geïnspireerd om met een bepaalde activiteit aan de gang te gaan.
1: Ja.
0: En dat vond ik heel mooi om te zien. Dus je ziet het al in de voorbereiding. Zie je al dingen, verbindingen ontstaan. Ja. Mensen die elkaar inspireren. Dus dat is fantastisch om dat mee te maken.
1: Ja. Ja, maar je zegt, het zijn er geen duizenden in Apeldoorn. Het
0: zijn er geen duizenden.
1: Enkele honderden misschien.
0: Ja, misschien enkele honderden. Je weet natuurlijk nooit wat je Ja, het is niet meetbaar. Dus het kan, een steen die in het water ploot, dat kan heel ver. Ik weet niet hoe ver die invloed gaat. Hè. Je weet alleen wat je direct invloed is en hoe dat dan verder uitbreidt. Geen idee.
1: En je moet ook ergens beginnen.
0: Hè? En je moet ergens beginnen.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Ja.
1: Oké, dankjewel Erwin. En ik denk dat het tijd is om even een nummer te draaien. En dan hebben we het over Boom Clap, denk ik, hè, van Charlie XCX.

0: Ja, dit was Boom Clap van Charlie XCX. En bij ons zit nog steeds Erwin van der Bij. Erwin, we hebben het eerst uur blokje gesproken over de Vredesweken. Wat die Vredesweek beoogt. Mensen bij elkaar brengen, nadenken, elkaar inspireren. En in Apeldoorn gaat het nodige gebeuren op het gebied van vrede. En misschien zou je eens willen vertellen welke bijeenkomsten en welke dingen er zoal te wachten staan hier de komende week, Vredesweek.
1: Nou ja, ik weet niet of die 8 minuten al voldoende zijn, maar dat is heel wat. Maar ik zal hier wat, grotere activiteiten voor uitleggen. We beginnen met de opening op 19 september, zaterdag 19 september, 's morgens rond hier of 10. En dan hebben we, in ieder geval een opening worden woord gedaan door Ronald Dashoff, de ambassadeur van de vrede, zoals ik noem, en door de wethouder Mirte Kuipen.
0: Ja.
1: En daarnaast,
0: waar is dat?
1: Dat is bij, dat is aan de Marktstraat in Apeldoorn. Tussen Bijotterie en Café Nova. En dus dat het ook geloof waar die dat aapje is pas onthuld. Een watertappunt. En daar zal ook een heel programma met allerlei kunstzinnige uitingen plaatsvinden. Muziek, dans, poëzie. Het zal allemaal plaatsvinden van 10 tot 1 uur.
0: Van 10 tot 1 uur?
1: Dus een heel programma is daar.
0: Aan de Marktstraat in Apeldoorn.
1: Aan de Marktstraat

0: in Apeldoorn.
1: Iedereen welkom.
0: Iedereen welkom, ja. Uitgenodigd, niet of niet aan te melden.
1: Het is buiten.
0: Het is buiten, hè. Dus we hopen dat het een beetje goed weer is. We hebben in ieder geval wat voorbereidingsmaatregelen, dat we wat tenten opzetten.
1: Ja.
0: Dus en dan ook gelegenheid. We hebben dan ook aandacht besteed aan de Vredesboom. Dat is nu nog even een fictieve boom.
1: Ja.
0: Waar mensen een vredeswens aan kunnen hangen, okay, zeg maar. In een takje. Bedoel ik dat eind november een formele boom geplant gaat worden in Park Zuidbroek. Dus er zal een bordje bij komen. En als, zeg maar, als introductie hebben we nu een soort fictieve vredesboom waar we wensen in kunnen hangen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen degenen die er langs op die kunnen daar wensen in de boom hangen.
1: Ja, en uiteindelijk komt die boom in de wijk Zuidbroek.
0: Wijk Zuidbroek, met de gemeente overleg. En dat is, geloof ik, dat daar geplaatst wordt. Dus dat is een van de grotere, belangrijke activiteiten ook. Die daar plaats gaat vinden.
1: Ik zie ook dat er een draaiorgelman komt.
0: Ja,
1: is dat ook de draaiorgelman die elke weekend in Apeldoorn...
0: Ja, Robin Hendricks. Zeker.
1: Ja.
0: En dat klopt. Ja. Dus dat doe ik. De Vredesweek ook nog, is nooit zo divers geweest. Ook, dat de draaiorgelman ook meedoet in de hele Vredesweek. Dat is natuurlijk nieuw. Ook de stadsbeierdier Boudewijn Zwart gaat vredeslieden spelen in de week. Ook nieuw, nooit gehad.
1: Ik vind het niet zo gek, hoor. Altijd als ik die draaiorgelman zie, dan vind ik het zo leuk en zo lekker. En vrede komt dan heel dichtbij, hoor, vind ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat en wat ook heel bijzonder is, bijvoorbeeld boekwinkels ook meedoen. Dus we gaan een hoekje inrichten met bijvoorbeeld boeken over vrede.
1: Ja.
0: Dus ook een heel ander invalshoek.
1: En ook een lezing zie ik van Lee Ann Poa. Ja, ik weet niet
0: Lee Ann Poa, dus die benadert aspect vrede vanuit een heel ander aspect. Zij is voor drinkbare rivieren. Dat is haar passie.
1: Oh, ja,
0: dus dan moet je denken aan vrede met de natuur, met de rivieren.
1: Ja, ja.
0: Maar zij brengt ook mensen bij elkaar in het belang van die rivieren, zeg maar. Dus ze probeert mensen bij elkaar te krijgen om dat ideaal wat zij heeft, en ook vele mensen met haar, om dat te bereiken. En daar gaat zij een lezing over houden.
1: Ik krijg het gevoel dat zij uit Azië komt. Vast wel in de buurt van de rivieren.
0: Dat denk ik ook. Maar ik ken haar niet persoonlijk, dus ik heb geen idee. Dus,
1: maar bij die rivieren in Azië zijn de IJssel en de Rijn, zeg maar, heel schoven gelukkig. Ja, dus dat is op zaterdag 19 september. Heel laagdrempelig. Je kunt er naartoe en denk je van
0: Geweest,
1: dan ga je ergens anders. Ga je weer weg.
0: Ja, ja, ja.
1: En op 20 september, dat is dan op een zondag.
0: Ja, dan gaat er een picknick plaatsvinden in het Matenpark. Ook heel laagdrempelig.
1: Ja.
0: Dus weinig, voor degene die het organiseren, of weinig organisatie nodig. Je brengt je eigen kleedje met je eigen eten, een stoeltje en je gaat daar zitten. En dan samen mooie momenten maken, met elkaar praten. Dus dan heb je ook weer mensen die elkaar wellicht niet zo vaak ontmoeten, daar samen gaan komen.
1: Dan ga je samen komen. Dus elke Apeldoorner is dan welkom.
0: Elke Apeldoorner is welkom. Ja,
1: ja. Maar het thema, het overstijgende thema is vrede natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het is een
0: opdracht.
1: En dat is, hoe laat is dat?
0: Als ik het goed heb, van 12 tot 3.
1: Van 12 tot 3. Oh, dat wordt een flinke picknick.
0: Nou ja, als je gezellig bij elkaar zit, dan kan het ook wel even duren, denk ik. Hè?
1: Dus, zeker. Ja. En je mag natuurlijk iets meenemen. Je mag ook uitdelen aan de ander. De ander deel aan jou.
0: Ja.
1: Vrede is ook delen, samen delen. Hè,
0: precies,
1: denk ik, hè?
0: Ja.
1: 21 september. Oh ja, op zondag 20 september ook nog in de kerken vindt er natuurlijk is aandacht voor.
0: En waarschijnlijk ook in die zondag daarna.
1: Ja. 21 september. Ronald Dashorst, dat is dus de ambassadeur van dit jaar. Hè?
0: Ja, die gaat een lezing houden bij de Odd Fellows. Dat is in het wijkcentrum De Stolp.
1: En die houdt een lezing.
0: Die houdt een lezing, ja.
1: Het thema zal vrede zijn, denk ik.
0: Thema, vrede. Misschien een bepaalde invalshoek. Maar,
1: ik zie nog een heel verhaal van Franciscus van Assisi. Misschien dat het dat
0: zou kunnen, want dat is wel. Dat ligt. Dat is één.

0: een van zijn grote inspiratiebronnen. Ook, van de, ja. ook van de Sant'Egidio-beweging. Dus ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja.
1: Zou me niet verbazen als
0: het voorwoord van het programmaboekje ja. heeft hij daar ook over geschreven. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, 23 september een filmavond bij Gigant.
0: Daar ben ik ook heel blij mee. Dus de echte jongeren van Amnesty in dit geval georganiseerd. No Good Man, als ik het goed heb onthouden. Het is een stukje de film zelf, maar er is ook een gesprek achteraf over die film.
1: Okay.
0: Dus daar ben ik heel... ik kijk ernaar uit, die filmavond en het gesprek.
1: Jongeren, maar je mag...
0: het is door jongeren georganiseerd, maar iedereen is welkom. Ja. Ja, zelfs wij mogen...
1: Goed zo, hij is rolstoel toegankelijk. Zo
0: dat
1: geldt niet voor ons, maar misschien wel voor andere mensen. Ja. En dan hebben we donderdag 24 september. Ja, we moeten er wel een beetje snel doorgaan, want ja, 8 minuten, die zijn er bijna voorbij. Spontaan gesprek. Ik weet niet waar dat zou kunnen zijn.
0: Gaat in Oranjepark.
1: Oranjepark.
0: Ik ga samen met Nerissa Machena ga ik daar in het park zitten. Dat is even onder voorbehoud, want ja, als je daar gaat zitten, moet niet met de bakken naar beneden komen. Nee. Want dan gaan we daar niet zitten. Maar dus als het goed weer is, zitten we daar. Dus kijken we. En dan gaan we spontaan gesprek. Dan hebben we een set op bord neer. Gratis koffie, thee. En een gesprek.
1: Ja,
0: en meer niet. Dus het is heel.
1: Zo ontstaan de mooiste gesprekken vaak.
0: Ja, precies.
1: En hoe laat is dat dan de hele dag?
0: Nou ja, we willen wel één dagdeel doen. Beginnen 1 uur 's middags, dat is nu streven. Dus dat we in de middag daar zitten. Zeg maar van 1 tot 5 ongeveer. Ja.
1: Dan ben je wel
0: en dan, als je wilt, kunt u heel dag kletsen.
1: Nou, dan hebben we vrijdag 25 een rondje zachtheid. Lezing door Vita Kovalenko. Waarheid onder vuur. Een gebed in vrede. En je gaat weer in gesprek in vrede.
0: Ja, dat is een volle dag inderdaad. Rondje zachtheid. Dat is Michel, een initiatief door mijn vriend Boudewijn Betsema, die dat begonnen is in Deventer, maar inmiddels meer dan 30 plaatsen in Nederland en België plaatsvindt.
1: Ja.
0: Dat is lopen en elkaar voor jezelf in eerste instantie, maar ook om mensen tot zachtheid te stimuleren, zeg maar.
1: Ja.
0: De lezing via Kovalenko, dat gaat over een boek. Ze heeft een boek geschreven, ze is een auteur. Ze is Oekraïense. Die gaan ze haar ervaring over vertellen.
1: Ja.
0: En dan dus in de kerk, onze lieve vrouwenkerk. En daarna heb je dan een gebed voor de vrede. Dat is vanuit Sant'Egidio met name georganiseerd. Dat zou ook Ronald Dassos bij betrokken zijn. Ja. En dan s'avonds, kom mooi in het café, Lighthouse Café, is dan een gespreksavond over. Nou, thema met vrede. En
1: ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraars de draad in binnen een beetje kwijt beginnen te raken. Maar dat is niet zo verwonderlijk, want het is ontzettend veel.
0: Ja.
1: Dit programma is ook wel weer terug te vinden, denk ik, hè, op internet.
0: Ja, dus terug te vinden op internet. Dat is geen korte...
1: Nee, ik zie je facebook.com.
0: Als je Facebook op Facebook Vredesweek Apeldoorn, dan kom je er vanzelf.
1: Okay.
0: Dat is de snelste manier om het even te zeggen.
1: Ja. Want ik kan natuurlijk wel doorgaan, maar ik denk dat we ongeveer wel heel veel hebben genoemd. Maar het komt er in ieder geval op neer dat er de hele week bol staat van de activiteiten.
0: Maar is maar één activiteit.
1: Jazeker.
0: Één activiteit wel echt wel even nog goed benadrukt. Dat is het ontbijt op de zaterdag 26e in de Grote Kerk. Waar we proberen 150 Apeldoorners aan tafel te krijgen met het ontbijt.
1: Ja.
0: En dat zit, tussendoor zitten dan wat toespraakjes wezen tijdens het ontbijt. En na die tijd is er nog een programma. Maar ik zeg, mensen kunnen ze daarvoor opgeven. Je moet je daarvoor opgeven. Dus dat zou mooi wezen als daar nog een hoop mensen op gaan inschrijven.
1: De Grote Kerk, en dat is het ontbijt om 10 uur 's ochtends?
0: 9 uur.
1: 9 uur al, kijk.
0: Ja, 9 uur is ontbijt.
1: Ja.
0: En dan hopen we daar de tafel vol te krijgen. Dus we hebben tot maximaal 150 Apeldoorners.
1: 150 Apeldoorners, van diverse pluimage bij voorkeur. Van diverse pluimage.
0: Van diverse pluimage, ja. Je hoeft dus niet kerkelijk te wezen. Dus iedereen is welkom. We hopen dat ook vol te krijgen, ja.
1: Kijk aan. Nou, een heel ambitieus programma.
0: Heel ambitieus programma en ook heel divers. En ook ben ik blij dat de jongeren ook hierin betrokken zijn. Ook wat dingen organiseren. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Ja. Nou, het is een heel uitgebreid verhaal.
0: Ja.
1: En je hebt ontzettend je best gedaan om dit voor elkaar te krijgen, denk ik. Hè? Samen met anderen.
0: Ja, samen met anderen, ja. Ja. Ja.
1: En nou, dat is heel mooi. En ik denk, ik wens je een hele vredige, maar ook succesvolle Vredesweek toe.
0: Ja, dankjewel.
1: En bedankt dat je wilde komen.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké. Okay.

We zijn dan weer bijna aan het einde van het eerste uur van de matinée van vandaag, 11 september 2026 gekomen. Eigenlijk stond het allemaal een beetje in het teken van vrede. In ieder geval het streven naar vrede en de ellende die er ook kan worden, de wereld kan treffen, waardoor de vrede weer wat verder weg is. We hadden dus zojuist in de studio Erwin van der Bij over de Vredesweek. En eerder om 14:15 hadden we aan de telefoon Kirsten van Gortel, die samen met haar vriendin Janske Blijleven een hele mooie tentoonstelling organiseert waar je blij en gelukkig van wordt. Nou, bedankt voor het luisteren het eerste uur. We gaan eruit zo dadelijk met de afsluiter. En we zien elkaar terug in het tweede uur over een minuutje of 7.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk met Frans Lubbers, die de muziek heeft gekozen. Beste luisteraars, welkom bij het tweede uur van de matinée van vrijdag 11 september 2026. Dit uur weer een volle bak. We gaan over een minuutje of zeven, denk ik, of tien, al spreken weer met Roel Wilsing van Apeldoorn Partners. En hij wordt vervolgens, gaan wij ontvangen in de studio, Lodewijk Klossen. En hij is de nieuwe voorzitter van Apeldoorn Partners. Om 4:10 komt Stefan Lens. Hij is van RTV Apeldoorn. En hij komt vertellen, nee, hij is niet van RTV Apeldoorn. Hij is van de Topolino, via Topolino Oldtimer Club. En hij gaat organiseren een oldtimer tourrit van die oude Fiat 500 Topolino's. En dat zijn hele leuke autootjes om te zien. Dus je kunt je hart ophalen. Om 4:10 komt hij erover vertellen. En om 4:15, dus 5 minuten later, kan ook 7 minuten later zijn, komt Gert Mulder. Hij is presentator hier bij RTV Apeldoorn. En hij vertelt eventjes wat morgenmiddag bij de zaterdagmiddagmix, wat er in de uitzending zit. Nu even niks, onze mond houden, zwijgen van het goede doel.

0: Aan de telefoon, Roel Welsing. Je bent oud-voorzitter van Apeldoorn Partners. Welkom in de uitzending, Roel.
1: Dankjewel. Ik ben het overigens officieel nog steeds.
0: Oké. Maar dat doet niet lang meer, hè?
1: Nee, op 12 oktober geef ik het stokje over aan Lodewijk Klossen.
0: Okay. Dan mag je nog ongeveer een maand genieten van die mooie functie.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is langzamerhand wel een beetje afbouwen, denk ik. Hè? 8 jaar voorzitter geweest, denk ik. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En Apeldoorn Partners, zou je kunnen vertellen wat dat voor een organisatie is?
1: Ja, het is de organisatie die er eigenlijk voor zorgt dat Apeldoorn goed bekend staat in Nederland. Ja. Een aantrekkelijke plek is om naartoe te komen, om daar te wonen, om daar te werken. Ja. Dus het gaat echt over de promotie van de stad.
0: Ja. Is dat nodig? Is dat nodig geweest? Is het nog steeds nodig, denk je? Of,
1: Ja, dat is nog steeds heel hard nodig. Als je in Apeldoorn woont en werkt, dan heb je dat misschien niet altijd even door. Maar niet iedereen is even bekend bij alle mogelijkheden die er zijn. En daar zorgt Apeldoorn Partners voor. Ja. Ja.
0: Je staat soms versteld van wat er allemaal gebeurt, hè, in zo'n plaats als Apeldoorn, die een beetje landelijk, van oudsher in ieder geval een beetje als suf te boek staat. Hè, maar daar is geen sprake meer van, hè, denk ik.
1: Nee, ik denk dat we als Apeldoorners ontzettend trots mogen zijn. Ja. En best wel iets minder bescheiden. Misschien heb je wel gemerkt dat we een tijd lang gewerkt hebben aan de nieuwe manier van onszelf neerzetten. Hè? Als de groene hoofdstad van de Veluwe.
0: Ja.
1: De groene en royale hoofdstad van de Veluwe, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Want dat lijkt toch echt wel heel goed te werken. Toen ik begon in deze rol, hebben we eigenlijk een aantal organisaties samengevoegd. Tot één organisatie, Apeldoorn Partners, onder de bezielende leiding van een goede directeur, Claudi.
0: Mm-hmm.
1: En die werken heel hard om dat noem je dan met zo'n marketingterm, positionering eigenlijk van de gemeente, om die goed in te vullen.
0: Ja, want je kunt niet concurreren met Deventer, hè, want dat is bij voorbaat verloren als je om mooie historische stad wil weergeven. Dat kan niet, maar je kunt je wel op een hele andere manier heel goed onderscheiden als Apeldoorn. En dat is goed gelukt, denk ik, hè?
1: Ja, ik denk dat je vooral van je eigen kracht moet uitgaan.
0: Ja, ja.
1: En de ruimte die we hebben in Apeldoorn en het groene karakter van de gemeente, dat is natuurlijk uniek in Nederland.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou overkomt, maar het klopt, hè, intuïtief, als je dat zo zegt. En daarnaast zitten we op de Veluwe natuurlijk. En dat is een heel sterk merk. Dus als je daaraan kan verbinden als gemeente, dan is dat alleen maar heel slim.
0: Ja, het is natuurlijk geweldig, want er zijn maar weinig plaatsen die zo prachtig gelegen zijn. Hè, aan de westkant van Apeldoorn, daar woon ik zelf ook. Ik denk van je loopt een bos in en dan kun je uren lopen.
1: Huh? Ja,
0: waar kan dat wel? Waar kan dat verder nog? Er zijn vast wel plaatsen waar het kan, maar Apeldoorn is daar toch wel in vrij uniek. Hè? Zeker als een vrij grote stad.
1: Ja, en ik denk dat we ook de economische power van Apeldoorn niet moeten onderschatten. Hè. Er is toch heel veel van oudsher ook maakindustrie. Hè, met hele mooie bedrijven. En daarnaast positioneren we ons steeds meer ook rondom het thema veiligheid.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dat voelt denk ik ook wel heel natuurlijk. We hebben de politieacademie natuurlijk.

0: En nou, volgens mij komen de mariniers ook binnen afzienbare tijd onze kant op. Dus ook op dat thema, veiligheid als economische identiteit, valt er nog heel veel te winnen.
1: Ja, ja. En ook de binnenstad, die wordt denk ik toch ook wel een beetje vergroend en op leuker en aantrekkelijker gemaakt, hè?
0: Dat is wel
1: wat je ziet gebeuren.
0: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt. Want we proberen natuurlijk het groene karakter ook terug te brengen naar de binnenstad. Dat is nog best wel een zoektocht af en toe. En daar zijn we nog lang niet klaar. Want het centrum verdient echt nog wel aandacht. Dat hoor je ook al terug van de ondernemers die daar actief zijn. En dat blijft nog wel een speerpunt en een uitdaging.
1: Ja, maar toch, er zit beweging in, denk ik. Hè? Dat kunnen we wel zeggen. Ja.
0: Zeker.
1: Je bent 8 jaar voorzitter geweest, heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Kun je terugzien op een mooie 8 jaar?
0: Ja, dat moet je misschien niet aan mij vragen, maar een andere. Ja, ik denk dat. Ja, ik ben er wel trots op wat we hebben neer weten te zetten. Hè. Dat doe ik natuurlijk. Ik heb maar een hele bescheiden rol daarin als toezichthouder. Het team zelf heeft natuurlijk eigenlijk heel hard gewerkt om de afgelopen 8 jaar daar invulling aan te geven. En ja, ik kijk daar ook met veel plezier en ook, ja, misschien ook wel een beetje met weemoed aan terug. We hebben wel hele leuke bijeenkomsten. Het is natuurlijk voor mij heel leuk om op die manier ook betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de stad. Je weet het misschien dat ik in het dagelijks leven directeur ben van Apenhul. Dus dit was voor mij ook een hele leuke manier om echt me ook op een andere manier nog in te zetten voor Apeldoorn. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus
1: ja,
0: dat,
1: en in die 8 jaar is er toch best wel veel gebeurd in Apeldoorn. Hè?
0: Zeker.
1: Ja, dus
0: zeker.
1: Ik snap natuurlijk dat je niet zo ijdel bent dat je alle eer naar je toe wilt trekken. Hè? Maar je hebt er wel een rol in gespeeld in die positionering van Apeldoorn.
0: Nou, daar heb ik wel mijn bijdrage aan mogen leveren. Nou, en dat is ook erg leuk om te doen, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn beroerdere functies te verzinnen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Maar je gaat er zo over een maandje mee stoppen.
0: Ja.
1: En dan komt, even kijken, dan komt...
0: Lodewijk Klossen.
1: Lodewijk Klossen. En die, als het goed is, komt hij zo dadelijk. Misschien is hij er al wel, maar zal alleen zo dadelijk in de studio binnenkomen.
0: Ja.
1: En dan gaat hij vertellen misschien wat hij nog verder van plan is. Ik weet het niet, maar daar zijn we heel benieuwd naar. Hij neemt het stokje over eigenlijk.
0: Ja.
1: Hè? En hij zal proberen natuurlijk die trend die is ingezet voor te zetten, denk ik. En misschien heeft hij ook weer zijn eigen frisse ideeën. Dus ik hoop dat je met vertrouwen die overdracht van het voorzitterschap tegemoet kunt zien.
0: Zeker, zeker. Ik heb alle vertrouwen in het team en alle vertrouwen in Lodewijk. Er zit een goede raad van toezicht. Er zit... een goed team, dus dat moet helemaal goed komen.
1: Ja.
0: En ik ga dat met heel veel plezier van een wat iets verder afstand bekijken.
1: Ja, kijk al. Maar je blijft directeur bij de Apenhul.
0: Zeker,
1: dus
0: ja.
1: Je blijft een
0: dat
1: echte...
0: is leuk.
1: Ja, leuk. Ja, dat kan me voorstellen. Er zijn beroerdere plekken om te werken, denk ik. Hè. Het is,
0: absoluut.
1: Mensen komen er naartoe voor een leuke dag.
0: Zo is het.
1: Ja. Die Apeldoorn Partners, is dat alleen het bedrijfsleven dat erin betrokken is? Of ook de gemeente die doet ook mee?
0: Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk eigenlijk een verlengstuk van de gemeente. Hè. Ja. Daar wordt natuurlijk de gemeente is ook belangrijkste financierder. Dus subsidie vanuit de gemeente.
1: Ja.
0: En daar vindt natuurlijk heel veel afstemming plaats.
1: Ja.
0: Ik denk dat echt alle bloedgroepen wel goed vertegenwoordigd zijn. Hè. Dus ondernemers, gemeente, bewoners.
1: Ja.
0: Al die perspectieven die zijn belangrijk.
1: Ja,
0: absoluut.
1: De gemeente is niet zo eigenwijs. Ze denken wij kunnen het alleen wel opknappen. Ze zijn ze schakelen natuurlijk ook de andere stakeholders, om dat zo te noemen, schakelen ze in om Apeldoorn een nieuw gezicht, een fris gezicht te geven.
0: Nou, ik denk dat iedereen daar inderdaad in zijn eigen kwaliteit een bijdrage aan levert.
1: Ja.
0: En die samenwerking verloopt heel goed. Er mag goed college zitten met een enthousiaste burgemeester.
1: Ja.
0: Dus daar mogen we als Apeldoorn ook wel heel blij mee zijn, denk ik.
1: Het is ook fijn dat die burgemeester ook een echte Apeldoorner is. Hè? Dat
0: absoluut.
1: Dat hij het kent, hè? Van binnenuit. En dat hij niet van buitenaf wordt ingevlogen. En denkt van nou, dit is ook weer een stap in mijn carrière. Maar ik denk dat Ton Heerts het wel prima vindt hier in Apeldoorn.
0: Zeer betrokken en gemotiveerd. En dat proef je in alles. Dat vind je in alles. Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, fijn dat je weer aan de telefoon hebt gehad.
0: Graag gedaan.
1: Ik denk dat we even een plaatje draaien en ik denk dat we daarna...

0: heel snel onze nieuwe gast verwelkomen. Maar we wachten even af of hij al gearriveerd is, maar we zien wel. In ieder geval, heel bedankt. En nou, geniet van je afscheid over een maand, zo ongeveer. En nou, blijf ook lekker genieten bij de Apenhul. Want,
1: zeker.
0: Daar is het alleen maar genieten. Hè?
1: Zo is het.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hey, bedankt. Dankjewel. En wie weet, tot ziens.
1: Tot ziens. Dag.

0: Ry Cooder met He'll Have to Go. Nou, dat geldt niet voor Lodewijk Klossel, je bent nieuw. Dat zou die best wezen.
1: Nee.
0: Maar jij bent de nieuwe voorzitter van de Apeldoorn Partners.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En je volgt Roel Welsing op. Die hebben we net op de telefoon.
1: Ja, ik hoorde het.
0: Dus die heeft even teruggekeken op zijn laatste 8 jaar.
1: Ja.
0: Waarin Apeldoorn toch behoorlijk op de kaart is gezet.
1: Absoluut, ja.
0: En jij bent degene die natuurlijk niet alleen, maar wel... belangrijk in deze organisatie, waarin Apeldoorn zich verder gaat ontwikkelen, althans in de markt wordt gezet.
1: Ja, gelukkig niet alleen. Dan weet ik niet of ik het gedaan had. Maar, maar inderdaad, ja.
0: Je hebt een horeca-achtergrond.
1: Ja.
0: Je werkt bij, je bent directeur bij een groot restaurant aan de Amersfoortseweg.
1: Klopt.
0: We mogen de naam niet noemen. Maar ik denk dat dat wel overkomt nu, denk ik.
1: Het zou kunnen. Ja.
0: Ja. Je bent de nieuwe voorzitter van Apeldoorn Partners. En vertel, hoe zie jij die komende jaren?
1: Nou, het kwam net in het gesprekje met Roel natuurlijk ook al naar voren. Dat ik denk dat er de afgelopen jaren, en zo heb ik dat vanuit ons familiebedrijf ook echt meegemaakt. Want ik werk al jaren heel fijn met Apeldoorn Partners ook samen.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon dat er de afgelopen jaren enorme stappen zijn gezet in inderdaad dat verhaal rond groen en royaal. En het echt op de kaart willen zetten van Apeldoorn. Ik denk dat dat echt een bewuste keuze is geweest die ik... Van de zijlijn weliswaar, maar ook als horecabedrijf hier in de regio echt van dichtbij heb gezien. En dat is een beweging die zal nooit af zijn. Want je moet altijd weer... het ging al even over mijn achtergrond. Maar ik mag dagelijks leiding geven aan een derde generatie familiebedrijf. We bestaan 71 jaar dit jaar. En dat doe je ook steeds in deze regio door... Niet per se jezelf helemaal opnieuw uit te vinden, maar je moet wel opnieuw invulling geven op een dagelijkse, eigenzinnige, eigentijdse manier aan een visie. En ik denk dat Apeldoorn daar ook heel duidelijk mee bezig is. En dat is ook wel wat mij trok in deze functie. Ik ben in mijn dagelijkse werk bezig om strategisch te kijken naar hoe wij met ons verhaal, met onze geschiedenis en met die mooie bouwstenen die we hebben, hoe we nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken en naar ons toe kunnen trekken. En daar is Apeldoorn Partners ook mee bezig. En daar trekken we ook heel fijn al jaren samen in op. En om daar nu op een misschien meer officiële manier een bijdrage aan te leveren, dat leek me leuk.
0: Ja.
1: En dankbaar.
0: Ja.
1: Het vergroot je blik ook wel iets. Want ik ben natuurlijk alleen maar inderdaad vooral op die muren van de Amersfoortseweg gefocust. Ja. En om nu naar Apeldoorn breed te kijken. En naar kijken hoe kunnen we ook echt de regio nog verder versterken.
0: En dat groene royaal, hè, dat is een beetje het handelsmerk moet dat worden van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Een beetje.
1: Ja.
0: Daar kun je helemaal achter staan.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, ja zeker.
0: Heb jij vast denk ik wel ideeën hoe dat... zich verder zou kunnen ontwikkelen. Want dat is voor de Apeldoorners zelf ook al heel belangrijk. Hè? Niet voor degene die we ontvangen, maar dat je als stad, als bewoner, je ook deel voelt van die groene en royale gemeente waar het zo goed toeven is.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Kijk, iedereen die in Apeldoorn woont, werkt, in mijn geval woont, werkt en onderneemt, dan heb je altijd een gevoel bij de stad waar je woont, de omgeving, wat je hier mooi vindt aan evenementen, wat je vrienden vertelt over hoe het hier is of als je ze hier uitnodigt. En ik denk dat iedereen daar een bepaald idee en gevoel bij heeft. Ben overigens niet, want daar begon ik ook mee. Ik denk dat er de beweging die is ingezet, de trend werd net genoemd.
0: Ja.
1: Daar sta ik volledig achter. En dat is vooral iets om op voor te bouwen. En ik kom nieuw in de Raad van Toezicht. En er is een Raad van Toezicht die al heel lang en heel goed en heel fijn met elkaar functioneert. Dus ik kom niet om de boel te veranderen of te zeggen we gaan het nu eens helemaal anders doen. Maar het is natuurlijk wel

0: Het centrum mag misschien best wat aantrekkelijker worden om te ondernemen ook.
1: Ben je tevreden over hoe het zich ontwikkelt, het centrum? Of denk je van nou, is nog wel het nodige te doen?
0: Ik denk, wat je natuurlijk veelal van hoort, Roel refereerde daar ook aan. Recent hebben een aantal Apeldoornse ondernemers zich ook expliciet uitgesproken over bijvoorbeeld veiligheid in de binnenstad.
1: Ja,
0: ja, ik denk dat altijd een proces is wat lopende is. Ja. En waar je bepaalde aandachtspunten hebt en waar het ook heel goed is dat via de Stichting Centrum Management dat daar ook een stem is die dat duidelijk laat horen. Ik onderneem persoonlijk natuurlijk niet in de binnenstad.
1: Nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet naar kijk of dat ik daar niemand spreek. En veel vrienden van mij ondernemen weer wel in de binnenstad. Dus dat daar is constant werk aan de winkel.
1: Ja, en dat moet gewoon wat aan gebeuren.
0: Ja.
1: Dat heeft aandacht nodig.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, ja, ja. En daar maken jullie ook sterk voor.
0: Zeker. Ja. En zo merk ik natuurlijk ook zelf als ondernemer in een van de buitengebieden van Apeldoorn, dat de samenwerking en wisselwerking, en daar werkt Apeldoorn Partners dus ook al een paar jaar aan, maar ook dat kan altijd nog meer, het meer betrekken van die wijd verspreide buitengebieden. Of het nou Loenen is of Hoogsoeren of Uddel, bij wijze van spreken. Ja. Dat kan je er allemaal wel bij betrekken. En dat wil je op een actieve manier doen.
1: Ja, dat is nog te weinig het gevoel dat je echt bij de gemeente Apeldoorn hoort. Of...
0: Nou, ik voel me wel echt... ik woon sinds een jaar nu zelf in Hoogsoeren. En ik voel me wel echt de Apeldoorner. Het is niet dat Apeldoorn nu minder als mijn stad voelt, zeg maar. En dus gemeente ook. De rechtstreekse betrokkenheid bij wat er zich in het centrum afspeelt. En dat je ook, nou ja, in mijn geval als ondernemer trekken wij gasten naar ons horecabedrijf aan de Amersfoortseweg. Maar ik ben er ook mee bezig hoe wij kunnen zorgen. En dat communiceren we ook actief met de activiteiten die bijvoorbeeld in het centrum van Apeldoorn in een weekend plaatsvinden. Om hun weekend te verlengen.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat is natuurlijk een wisselwerking die je ook echt wil.
1: Het zou ook mooi zijn als je bijvoorbeeld bij een festival of iets dat in de binnenstad plaatsvindt, dat er misschien ook eens een keer op een dag in Hoogsoeren ook iets daarvan terug.
0: Precies,
1: is.
0: Precies. Dus dat is echt een wisselwerking, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat zijn leuke ideeën en plannen. En misschien wordt Apeldoorn nog net een stukje leuker door. Denk ik, hè?
0: Nou, laten we het hopen. Dat is uiteindelijk het doel waarom we dat allemaal doen.
1: Ja,
0: en nogmaals, ik absoluut niet alleen. Ik heb een dankbare nieuwe rol erbij. En daar zal ik me helemaal voor inzetten. Maar er zitten gelukkig allemaal hele mooie, kundige mensen die daar al heel goed en mooi mee bezig zijn.
1: Ja, maar jij vanuit jouw beroep en het geslacht waaruit jij komt, hebben natuurlijk altijd weer ideeën en een inbreng die zo'n organisatie als Apeldoorn Partners kan gebruiken, denk ik. Hè?
0: Ja, anders zou ik ook niet. Anders had ik me ook niet aangemeld. Nee, anders had ik niet gesolliciteerd voor deze rol. Dat ik dacht dat ik iets zou kunnen bijdragen. Ja. Dus absoluut.
1: Nou, ik hoop dat je heel veel werken gaat hebben.
0: Dankjewel, ja.
1: Dus niet om jou te zorgen dat je een burn-out krijgt, maar gewoon dat er lekker veel te beleven valt, veel te doen valt, en dat we die vooruitgang die we eigenlijk al toch wel een aantal jaren al zien, dat die zich voortzet. En de dingen waar we last van hebben, en dan heb je het over veiligheid bijvoorbeeld, dat er ook aandacht aan komt.
0: Absoluut, ja. Daar zet ik mij volledig voor in.
1: Nou, vertel, Lodewijk, heb je nog meer? Heb je nog iets te vertellen?
0: Nee, nou, ik heb geen uitspraaks voor dit moment. Dus
1: nee.
0: We gaan het zien. Ik hoop dat de verandering, dat de trend zich merkbaar voort gaat zetten.
1: Nou, laten we het daarop houden en daar hebben we gewoon alle vertrouwen in.
0: Dankjewel.
1: Oké, nou Frans, dan gaan we nu luisteren naar, even kijken, Kurt Nielsen, hè, met She's So High.

0: Aan de telefoon Stefan de Lens. Goedemiddag, Stefan.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij bent van de Fiat 500 Topolino Club.
1: Dat is correct, ja. De Topolino Club Nederland.
0: Ja, ik zie ze tegenwoordig steeds meer, hè, de Topolino's.
1: Ja, er is een nieuwe elektrische variant, ja.
0: Oh, dat is niet de variant waar jij graag in gezien wordt, denk ik, hè?
1: Nee. Wij rijden in de originele Fiat 500 Topolino. Dat is een oldtimer model dat door Fiat is gemaakt vanaf 1936 tot 1955.
0: Ja, en dat zijn van die hele schattige kleine autootjes. Hè?
1: Het zijn hele schattige kleine autootjes.
0: Soms met een wat houtere buitenkant heb ik gezien.
1: Ja hoor, die zijn er ook bij. Er zijn verschillende modellen.
0: Ja. Echt lekker rijden is misschien wel heel veel gezegd. Maar wel heel leuk om erin te zitten en dan naar te kijken, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker. Het is leuk. Het is ook leuk rijden hoor. Ja, maar je moet er een beetje van houden, van dat oldtimer rijden. Hè? Dus wel een beetje een aparte manier van rijden.
0: Ja, maar het is een 500. Dus het is ook een 500 cc motortje dat zit erin.
1: Het is om en nabij 500 cc, ietsje meer.
0: Dus echt scheurijzers zijn het niet, denk ik, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, ze hebben 13 tot 16 pk. Ja,
0: kijk eens al, nou.
1: Dat gaat niet heel erg hard.
0: Daar haal je hoogzoren niet mee, denk ik, hè?
1: Ze zijn toch gemaakt voor de Italiaanse bergen
0: toch
1: natuurlijk.
0: Wel?
1: Dus.
0: Jazeker,
1: ja. Okay, dus, okay. Maar je moet wel wat geduld hebben.
0: Je moet weer terug in zijn één, denk ik, hè?
1: Dat zou maar zo kunnen.
0: Ja, dubbel gieren en zo natuurlijk, dubbele klutsen.
1: Ook dat hoort erbij in deze versnellingen, jazeker.
0: Dus het vereist wel de nodige vaardigheden, wil je zo'n auto goed kunnen besturen, denk ik, hè?
1: Ja. Dus iedereen kan het leren natuurlijk. Het is ook weer niet zo verschillend van een moderne auto, maar ja, de techniek is natuurlijk wel een stuk ouder.
0: En jij bent natuurlijk ook trots bezitter van zo'n ding, mag ik hopen?
1: Ja, dat klopt, inderdaad, ja.
0: En hoe oud is die van jou?
1: Die van mij is een van de laatste modellen uit 1954. Van mijn vader geweest. Ja. Die is er helaas niet meer. Maar ik heb de hobby overgenomen. En zo houden we de auto in de familie. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Veel werk om de dingen een beetje in goede staat te houden?
1: Het vereist wat sleutelwerk natuurlijk. Ja. Zo hier en daar. Ja. Ja. Er is gelukkig wel heel veel enthousiaste mensen in de club die altijd bereid zijn om even te helpen. Dus ook hier in de buurt in Apeldoorn. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. En de onderdelen zijn er wel verkrijgbaar?
1: Dat wordt wel eens wat moeilijker. Ja. Maar er is nog wel het een en ander. Vooral slijtagedelen zijn nog wel verkrijgbaar over het algemeen.
0: Soms moet je wel afreizen naar Italië misschien om daar wat op te halen. Denk ik.
1: Ja, gelukkig hebben we internet tegenwoordig. Dus dan wordt het allemaal iets makkelijker. Ja. Maar
0: je gaat er niet met je Topolino naartoe, neem ik aan.
1: Nou, er zijn er die het doen. Maar dat is maar iets te ver, hoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Er komen er morgen een stuk of 24, hè, naar Apeldoorn.
1: Ja, correct. 24 auto's. We starten bij dorpshuis Uggels Belang in Uggelen.
0: Ja.
1: En dan gaan we vanuit daaruit gaan we een toerrit maken. Een deel in de ochtend en een deel in de middag. Dat
0: en
1: is het plan.
0: Jullie ook door Apeldoorn?
1: Wij komen niet echt door Apeldoorn. Nee, dat eigenlijk niet.
0: Wat jammer, want ik zie jullie al zo door de Loraan rijden richting Paleis en zo.
1: Er zijn al ideeën voor een volgende toertochtje. Okay, misschien dat we het daar wel in meenemen. Ja, we hebben nu echt gedacht om wat meer de auto's rijden niet zo heel erg hard. Dus we proberen zoveel mogelijk 60 weggetjes in het buitengebied op te zoeken die niet al te druk zijn. Zodat we ook niet het overige verkeer te veel in de weg zitten. Hè. Ja. Omdat het allemaal, 80 kunnen ze wel, maar... Nou, in de praktijk rijden ze dat meestal niet.
0: Nee.
1: Dus
0: 60 is wel een mooie kruissnelheid, zeg maar. Voor
1: 60 is een prachtige snelheid voor het Topolinootje. Jazeker.
0: Hartstikke leuk. En dat gaat morgen gebeuren?
1: Ja, dat gaat morgen gebeuren, ja.
0: En dat begint bij, je zegt, Uggels Belang. Hè? Hoe laat kunnen mensen die dat interessant vinden komen kijken bij de verzameling Topolino's morgen? Hoe laat begint het?
1: Tussen 10 en 11 verzamelen we morgenochtend bij Uggels Belang. Dus dan zetten we de autootjes daar neer. Dan drinken we een bak koffie. En dan hopen we rond 11 uur te vertrekken. Ja.
0: En de tocht gaat langs de IJssel?
1: Ja, in de ochtend hebben we een route over Klarenbeek en Voorst richting de IJssel. Ja. En dan rijden we daar een stukje rond. En dan lunchen we in de buurt van Brummen, Hoeken. En dan hebben we het tweede gedeelte, gaan we via Eerbeek, Hoenderloo zo die kant op. maken we een ommetje. En dan komen we weer terug in Uggelen in de loop van de middag.
0: Nou, dat is een hele ambitieuze route, hè, voor zo'n topolinootje, denk ik, of niet? Of ze halen
1: maar in. Maar het is goed behapbaar. Ja. We moeten dat goed kunnen redden. We hebben het alles uitvoerig getest. We werden nog wel even geconfronteerd met wat wegwerkzaamheden in het eerste deel van de route afgelopen week. Dus dat vereiste nog even wat aanpassing.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal gelukt. Dus dat hebben we gisteren nog gecontroleerd. En nou, zelfs vanavond controleren we nog even het laatste stukje.
0: Okay. En de politie staat met flitscamera's langs de weg, denk je? Of is dat niet nodig?
1: Nou, ik denk niet dat het nodig is, nee. De meesten gaan niet voor een snelheidsrecord in de club.
0: Nee. Hartstikke leuk. Ja, het lijkt me hartstikke leuk. Echt waar. Dus ik ga jullie gaan een mooie dag beleven, denk ik. Huh?
1: Ja.
0: En hoop op veel toeschouwers langs de weg die met de Italiaanse vlaggen staan te wapperen. Dan wordt het helemaal gezellig.
1: Ja, heel leuk als mensen komen kijken. We vragen wel om liever niet met de stoet mee te rijden. Dat wordt vaak wat chaotisch. Maar als mensen komen kijken of langs de weg staan, ja, hartstikke leuk.
0: Ja, nou. Dit is zeker niet de enige toerrit die jullie in een jaar, die de Topolino's maken in een jaar. Of.
1: Nee, er worden eigenlijk 3 keer per jaar toerritten als deze georganiseerd.
0: Ja, ja.
1: We proberen natuurlijk een beetje te spreiden over het land. Ja. En telkens wordt er een clublid gevraagd of iemand biedt dat aan.

0: die dat wel wil organiseren. En dan, ja, zo hebben we in ieder geval 3 keer per jaar een ritje. En ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die lokaal elkaar opzoeken om zelf in de buurt een ritje te organiseren.
1: Zeker, ja. Hartstikke leuk. Nou, over 3 jaar zijn jullie misschien weer in de buurt, hè? Of over jaren 5, om weer een rit te organiseren.
0: Wie weet, ja, er is geen vast schema voor. Dus.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen. En kom veilig thuis, zou ik zeggen.
0: Fantastisch, daar gaan we voor.
1: Dat gaat zeker lukken. Nou, heel veel plezier. En wie weet, tot de volgende keer.
0: Ja, dank u wel en een fijne uitzending. Ja,
1: dank je wel hoor. Dag.
0: Oké, dag.

0: Nou, dit was een stukje van Greenfield & Cook, Only Lies. Aan de telefoon hebben we Gert Mulder. Goedemiddag, Gert.
1: Goedemiddag, Maarten en alle luisteraars. Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, jij bent de presentator van de zaterdagmiddagmix morgen, denk ik, hè?
1: Ja, niet alleen. Ik doe het samen met Wiebe. We hebben bij de zaterdagmiddagmix elke week twee presentatoren.
0: Ja.
1: Ja, morgen zijn Wiebe en ik aan de beurt.
0: En dat wordt een leuke uitzending, denk je?
1: Ja, dat weet ik zeker. Absoluut. Zaterdagmiddagmix is altijd leuk.
0: Is altijd leuk. Nou, kijk,
1: Hanno. Altijd
0: dat
1: leuk,
0: is,
1: ja.
0: Dat is toch hartstikke mooi dat je dat kunt organiseren. Iets wat elke dag altijd leuk is.
1: Ja.
0: Vertel, hoe ziet zo'n zaterdagmiddagmix eruit?
1: Nou, we hebben uitzending van 1 tot 3.
0: Ja.
1: En daarin hebben wij twee vaste items. Om 1:30 hebben wij het weerbericht van onze eigen weerman.
0: Okay.
1: Christian Versloot. Die bellen we altijd even. En om 2:30 hebben we altijd een interview met Gerry Verbrugge. Bij een boel mensen denk ik wel bekend. Maar ja. Gerry doet altijd alle uittips bij elkaar verzamelen. En die komt dan bij ons in de uitzending ook even vertellen wat er allemaal in en rondom Apeldoorn te doen is.
0: En dan vooral leuke dingen, muziek en cultuur en dat soort dingen.
1: Van alles wat,
0: van
1: zeker.
0: Alles wat. En ze weet er veel van. Ik heb daar ook een keer meegemaakt, dus ik weet dat zij er veel van af weet.
1: Ja, dat weet ze zeker.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn de twee vaste onderwerpen. Ja. En daaromheen doen wij als presentatoren de rest invullen, zeg maar, tussen 1 en 3. En we hebben elk uur 3 onderwerpen. En morgen beginnen wij om 1:15 met de kinderburgemeester van Apeldoorn. Die is gisteravond geïnstalleerd.
0: Ja.
1: Ik kom morgenmiddag bij ons in de studio vertellen wat er allemaal gaat gebeuren als je kinderburgemeester bent.
0: Wat zij, of een hij, is een hij of een zij, weet je dat al?
1: Is een hij. Dus
0: wat er allemaal voor plan is met de gemeente Apeldoorn?
1: Ja, misschien kunnen we hem een beetje sturen dat hij wat dingetjes oppakt.
0: Ja,
1: je weet het niet.
0: Hij moet natuurlijk niet denken dat hij meteen de baas is, hè?
1: Nee.
0: Dus maar goed, dat moet je wel duidelijk maken morgen, denk ik, hè?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Ja, goed zo.
1: Ja. Die hebben we dus om 1:15 komt hier in de studio. Leuk. Dan hebben wij om 1:15 een interview over het Mystery Monument Diner.
0: Ja, daar heb ik een paar weken geleden het ook over gehad hier in de uitzending.
1: Oh.
0: Ja.
1: Kijk eens aan. Nou, dan wordt het nu wat actueler, want het is volgens mij morgenavond al. Maar misschien dat we kunnen ontfrutselen waar het is. Waar, want het is natuurlijk een mysterie.
0: Ja, maar de mysterie moet natuurlijk op enig moment wel worden bekendgemaakt. Want anders gaan mensen zich afvragen waar ze dat eten kunnen.

0: we krijgen. Dus dat moet toch wel op enig moment gebeuren.
1: Heb je al morgenmiddag kwart voor twee luisteren.
0: Heb je al een vermoeden of...
1: Nee, absoluut niet. Nee. Wij gaan er ook helemaal blanco in.
0: Ik denk dat bij de echoput is, eerlijk gezegd.
1: Dat kan maar zo. Ja, je weet het niet. Ja. Dan is het een duur grapje. Ja, dat is toch voor de mystery portemonnee, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan gaan wij om kwart over twee hebben we een interview. We weten nog niet precies met wie, maar omdat het morgen en zondag ook Open Monumentendag is, gaan we daar om kwart over twee nog even wat aandacht aan besteden.
0: Ja, klopt. Heel veel mooie heel monumenten veel zijn er te zien dit weekend. Dus we kunnen ons hard ophalen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En dan om kwart voor drie tenslotte komt Lex Moen in de studio. En Lex Moen is een Apeldoornse zanger die een beetje aandacht nodig heeft, zullen we maar zeggen. sommige zangers hebben dat gewoon nodig. Die gaan wij Lex morgenmiddag geven. En die komt bij ons ook live in de studio een nummer zingen.
0: En wat voor genre doet hij? Is hij een volkszanger? Of,
1: Nee, van alles wat. Van Frank Sinatra tot modern. En hij schrijft ook eigen nummers. Oh. Het is echt heel gevarieerd.
0: Ja, kijk aan. Dus... wat hij morgen gaat zingen, dat blijft ook nog even een mysterie.
1: Ja, sommige dingen zijn inderdaad nog een mysterie.
0: Ja, maar dat houdt het ook interessant. Zeker.
1: Ja, zeker. Dus zo ziet het programma er morgenmiddag uit. Vanaf 1 uur tot 3 uur is iedereen van harte uitgenodigd om te luisteren.
0: Ja, is er uitgenodigd om te luisteren, maar ze kunnen niet bij de uitzending aanwezig zijn.
1: Nee, het is in de studio waar jij nu ook zit. Er komt 300 man, dan wordt het vervelend.
0: Ja, ik heb ook wel zo'n zaterdagmiddag mix op locatie gehad. En daar kon je er wel bij zijn. Maar het is hier gewoon in de studio.
1: Ja.
0: Ik zal zorgen dat het een beetje netjes eruit ziet morgen.
1: Helemaal goed.
0: Ja, anders houdt Frans maar wel in de gaten.
1: Ja, nee, komt dat goed. Komt goed.
0: Ja, dus een gezellige uitzending morgen. We zullen niet al te lang over onszelf hebben. Maar in ieder geval leuk morgen dat het weer een volle bak wordt. Met mysteries en mooie dingen. En gezelligheid. Ja. En noem maar op. Hartstikke leuk. Gert.
1: Helemaal goed, dankjewel voor de aandacht.
0: Ja, en ik zou zo zeggen een prettige uitzending morgen. En veel succes.
1: Dankjewel en een goed weekend iedereen.
0: Ja, best hoor.
1: Jojo.

Linda van Frank Boeijer. Het Beer and Blues Festival is een gratis muziekfestival morgen. Nee, vandaag al en morgen. 11 en 12 september 2026 bij Stadstrand Soap in Apeldoorn. Je kunt genieten van blues, soul, rhythm and blues, funk, jazz en fusion. En natuurlijk een goed glas bier en lekker eten. 8 topbands uit Apeldoorn en omstreken zorgen voor 2 gezellige avonden vol live muziek in een ontspannen festivalsfeer. 2 avonden live muziek dus bij Beer and Blues Festival op het Stadstrand Soap. En je kunt dus vrijdag 11 en 12 september je hart ophalen. Geniet van een afwisselend programma met blues, soul, rhythm and blues en jazz natuurlijk. En 8 sterke live bands zorgen 2 avonden lang voor een heerlijke festivalsfeer. Terwijl je op het Stadstrand kunt genieten van bier, lekker eten en vooral veel goede muziek. En het mooie is, de toegang is gratis. Neem vrienden, familie en buren mee en beleef samen een muzikaal weekend. Daar vanavond en morgen op het Stadstrand Soap. En dat is aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. Aanvang 17:30 en de toegang, nogmaals, is gratis. Ja, beste luisteraars, dit was alweer het einde van het tweede uur van de matinée van vrijdag 11 september 2026. We hebben uiteindelijk een heel druk programma gehad dit uur. We hebben gesproken met de scheidend en aankomend voorzitter van Apeldoorn Partners. We hebben met Stefan Lens gesproken, die dus een oldtimer tourrit organiseert van die leuke, lieve Fiatjes 500 Topolino. En we hebben zojuist gesproken met, even kijken, dan moet ik wel heel even goed kijken, met Gert Mulder. En hij is presentator van RTW Apeldoorn. En hij vertelde wat er morgen komt bij de zaterdagmiddagmix. Beste luisteraars, Frans en ik nemen afscheid van u. En we draaien het laatste nummer. En dat is Not Just a Flower in Your Hair van After Tea. Tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Kom.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Het is alweer zaterdag de 12e september.

Zeg maar, het is weer tijd voor Mix Music Hour, zaterdagmiddagmix en natuurlijk Apeldoorn Sport, daar beginnen we dus weer mee. Dus weer een lekkere zaterdag natuurlijk. Ja, ik zat me net te bedenken van, ik doe natuurlijk ook Apeldoorn Sport, van was het nou voor zaterdag of zondag dat ik moest zijn, maar dan weet ik het weer, ik moet zondag aanwezig zijn bij TK, dus vandaar ook even in de war was. Maar goed, het is zaterdag en we gaan weer een bepaalde datum in de spotlight zetten. Ja, ik wou bijna zeggen, een aanleiding hiervan is dat op Trevor Oakes zeg maar, geboren werd op 9 september 1946. Trevor die was inderdaad lid van de groep Show Waddy Waddy. Ik dacht eigenlijk dat dat altijd een Belgische groep was, maar dat blijkt toch een Britse groep te zijn. Vanaf 1973 tot 1980. Under the Mood of Love, dat was inderdaad zeg maar een van de grootste hits die ze hadden. When was het ook, en Three Steps to Heaven. Maar dat zijn eigenlijk allemaal covers die zij op dat moment helemaal hebben uitgebracht. 1980 was hun laatste Why Lovers Breakdown en daarna viel de groep uit elkaar. Trevor was zeg maar de gitarist van de band en ja, ik zei het al, hij is al helaas alweer overleden op 79-jarige leeftijd. De volgende die zeg maar gaan draaien, dat is Nick van der Wal. Nick van der Wal, natuurlijk kennen we die beter als Afrojack uit Spijkenisse, uit Rotterdam, daar een beetje in de buurt. De Nederlandse discjockey en muziekproducent, hij stond in 2019 op nummer 9 in de top 100 lijst van de Britse tijdschrift DJ Magazine. Daar hebben we al eens een keer een paar uitzendingen van gemaakt. Voor hem maakt het niks uit waar hij maar staat. Als hij maar in staat, vindt hij dat al zeg maar heel knap. En de grootste hit die hij heeft gedraaid, dat is ook weer samenwerking. Dat doet hij heel vaak. Ik denk dat er ook weinig nummers zijn dat hij echt heel solo heeft gewacht. Ja, Anyway With You, dat is misschien de enige die ik heel snel gezien. Daar zijn allemaal samenwerkingen, bijvoorbeeld met Snoop Doggy Dogg, met D-Wayne, met The Party Squad. Dat is een hit die ze al mee begonnen zijn. En de grootste hit die hij heeft gehad, dat was zelfs de nummer 1, was de samenwerking met Afrojack, Nature en Nejo. Zeg maar. Mondvol, 4 mannen, die gaven het nummer Give Me Everything. En dat was inderdaad, zoals ik al zei, voor Nick van der Wal, geboren op 9 september, zijn verjaardag, het grootste hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Ja, hier hoor je duidelijk zeg maar, de stem van, inderdaad, van ik wou bijna zeggen, van Afrojack, van Nejo. Nature, dat is inderdaad. En Pitbull, ja, natuurlijk. Die zocht ik eigenlijk. Pitbull, dat is duidelijk de stem. Een goede gast trouwens, die ook zeg maar, pas geleden in Arnhem is opgetreden. Dan gebeurt het niet zo heel vaak, maar er zijn wel degelijk twee leden zeg maar, op dezelfde datum jarig. De ene in 1961, de andere in 1962. Die van 61, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want dat zijn twee IJslanders, is Eybjörg Gunnarsson en Gunnar Brim. Hopelijk zeg ik het inderdaad goed op zijn IJslands. Gunnar is degene die drum zit, en Eybjörg is degene die aan de keyboards zit. En dat is, dan hebben we het over de IJslandse groep Mezzo Forte. Het is een instrumentale funk-function groep afkomstig uit IJsland. En natuurlijk de grootste hit, dat lijkt wel een eendagsvlieg, maar ze hebben wel degelijk heel veel studioalbums gehad. Maar natuurlijk met kop en schouders bovenuit is natuurlijk de hit Garden Party. Die gaan we ook draaien, dat is een nummer inderdaad, volgens mij uit 1983, inderdaad, zo'n beetje rond die tijd. Ik wou zeggen, ik had er een lange versie van, maar die gaan we nou niet draaien, want ik zei al nogmaals vaak van, als ik een lange versie draai, moet het een beetje een aanvulling zijn. En dit vind ik nou een voorbeeld van dat er een heel stuk instrumentaal 3 minuten is in de herhaling valt, en dat is, nee. Ik vind het niet helemaal geslaagd, maar de korte versie, des te meer. Mezzo Forte met Garden Party.

Ja, naast verjaardag en overlijden op 9 september... waren er ook wel gebeurtenissen op 9 september. En dat was in 1956 gebeurde dat in de Ed Sullivan Show op CBS in Amerika. Want daar kwam Elvis Presley. En Elvis Presley breekt met dit optreden een record. Want ongeveer 60 miljoen kijkers, dus 82,6% van de Amerikaanse huishoudens met de televisie. Met ongeveer 33 van de totale Amerikaanse bevolking. Is op dat moment het best bekeken programma in de nog jonge televisiehistorie. Ja. Dat klopt natuurlijk wel, want ja, je had eigenlijk maar 1 of 2 zenders. Moet je kijken hoeveel zenders je nou hebt. Aanvankelijk had presentator Ed Sullivan gezegd dat hij Elvis nooit in zijn show zou uitnodigen. Hij dacht dat zijn optredens vies en vulgair waren. En zeker niet geschikt voor een familieprogramma zoals de zijne. Op 1 juli had hij de populaire rock'n'rollstal echter opgetreden in de Steve Allen Show van concurrerende zender NBC. Daardoor had Steve Allen Ed Sullivan geslagen in de kijkcijfers. Dat zat helemaal niet lekker. En besloot hij om Elvis dan toch naar zijn show te halen. Elvis tekende een contract voor 3 shows voor $50.000. Was toen de tijd toch wel behoorlijke geld. Tijdens de eerste optreden zingt Elvis het nummer Don't Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy en korte versie van Hound Dog. Het verhaal gaat dan alleen over het bovenlichaam van Elvis in beeld. Gebracht om zo de kijkers niet te choqueren met gewaagde heupbewegingen van de zanger. Dit is echter niet juist. Alleen bij het derde en laatste optreden van Elvis op 6 januari 1957 moet Elvis heupen gecensureerd. Maar na de laatste optreden bedankt de zanger en noemt hij Elvis een nette, aardige man. Hoe kan het ook verkeren? Later verklaart hij terugkomend op zijn eerste negatieve uitspraak over Elvis dat hij nog nooit beelden van hem had gezien. Nadat hij die wel had gezien, begreep hij niet waarom de mensen zo druk om maken. Nou ja, goed. Toen de tijd was het gewoon een grote ster. Dan draaien we een nummer van Elvis en dat is het nummer Always On My Mind. MUZIEK

Kurt Cobain hoorde je natuurlijk met Nirvana. Maar het ging niet om Kurt, maar het ging om de bassist Chris Novoselic. Dat is de bassist van die groep. Want Nirvana treedt dan op tijdens de MTV Music Awards, zeg maar, op de tv. Aan het eind van de nummer gooit bassist Chris Novoselic zijn gitaar hoog de lucht in. Maar het opvang mislukt. Hij krijgt het instrument op zijn hoofd, valt neer en strompelend vervolgens duizelig het podium af. Dat allemaal op 9 september 1992. Dan zeg maar ook een gebeurtenis op 9 september 2007... tijdens het optreden van Alicia Keys, ook bij diezelfde MTV Video Music Awards, gaan Kid Rock en Motor Crew drummer Tommy Lee, die kennen we natuurlijk wel, bijna met elkaar op de vuist. Beide ex-mannen van Pamela Anderson, ja, toevallig wel, hebben in het verleden al eens een agressief gedrag vertoond. Volgens ooggetuigen heeft Kid Rock Tommy Lee geslagen, maar voordat Tommy iets terug kan doen, worden de twee uit elkaar getrokken. Nou ja, goed. Dat is dus de ex van Pamela Anderson, zullen we dan maar zeggen. Waar nog wel eens, wel gekscherend af en toe gezegd wordt dat Pamela Anderson een relatie had met Tommy Lee, omdat hij een hele grote had. Ja, dat wordt er wel eens gefluisterd. Maar goed, of dat waar is, dan kunnen wij niet over oordelen. Nou, laten we dan nog wel voor de zekerheid dan ook een nummer van Kid Rock draaien. En dat natuurlijk het nummer All Summer Long.

Of dan moet ik nog eens denken aan die Nederlandse versie, zeg maar, over de George Baker selectie toen de tijd. Maar goed, dat even terzijde. Wat stond er op nummer 1? Nou, we hebben zeg maar op 9 september 1967, die hebben we al een keer gedraaid. San Francisco, Scott McKenzie, maar die stond er ook weer 5 weken. En volgens mij 2 weken geleden draaien we de popcorn. Het is wel frappant, er zijn 3 versies op nummer 1, dus die snap ik even niet helemaal. Je hebt die van Anders System, Hot Butter. Volgens mij die laatste, die is volgens mij de meest bekende. En de Popcorn Makers. Nou, kan wel in ieder geval. Straks draaien we die van 1978. Ja hoor, Patty, José en Marga natuurlijk. Van Love met You're the Greatest Lover. Die gaan we natuurlijk draaien. 2 weken op nummer 1. Maar voordat we die gaan draaien, gaan we eerst die van 2017. Dat is ja, toch alweer bijna 9 jaar geleden. Of bijna, het is 9 jaar geleden. Magento van J Balvin en Willie William. Nou, dan moest ik wel even nadenken van, ken ik dat nummer wel? Maar toen ik hem hoorde, denk ik, oh ja, dat is nou een typisch nummer die eigenlijk die we heel graag weer horen. Maar je hoort ze dan naar weinig of niets meer. Dus gaan we hem in ieder geval draaien. Straks Love, maar is J Balvin met Willie William met het nummer Magento.

Ja, de volgende gebeurtenis was ook al behoorlijk schokkend. In eerste instantie was op 25 augustus 2013 Wrecking Ball uitgebracht door Miley Cyrus. Maar de release van de veelbesproken videoclip op 9 september 2013 steeg een nummer pas naar de eerste plaats en scoorde Miley haar eerste nummer 1 hit. Nederland maakte de 20-jarige zangeres dankzij Wrecking Ball haar top 40 debuut. Daarvoor had ze al met 5 nummers in de tipperaden gestaan, maar Wrecking Ball breekt bij ons op de 11e plaats. Maar goed, wat was er nou zo speciaal aan? Nou ja, goed, als je het nog wel weet, zeg maar, in de eerste minuut is er nog niet veel te zien in de videoclip. Daarin is Miley Cyrus vooral zingend close-up in beeld. Maar daarna is ze zittend in haar ondergoed met rondvliegende sloopkogel te zien. In een latere shot heeft ze enkel haar laarzen nog aan. Dit beeld van de naakte Miley Cyrus op een sloopkogel groeide uit tot de meest iconische beelden in de jaren 10. En daarnaast trok ook een shoot waarin ze aan met een voorhamer likt met op de aandacht. De videoclip werd de eerste 24 uur zeg maar 19 miljoen keer bekeken, wat op dat moment nog een record was. En kwamen natuurlijk ook veel reacties op de controversiële clip van Miley Cyrus, die jarenlang de rol vertolkte van de zoetsappige Hannah Montana in de gelijkzinnige serie Disney. Nou ja, goed, kritiek was er, maar ook wel waardering. En zo won Wrecking Ball de prijs voor de beste video bij MTV Europe Music Awards 2013. Je kan hem inderdaad nog steeds zien. Je ziet eigenlijk niks, maar ja goed, naakte Cyrus is toch wel leuk om al te zien. Wrecking Ball van Miley Cyrus.

0: not hear me.
1: Britney, bitch.
0: Ja, dit had ook te maken ook met een feitje wat gebeurd was. Over met Britney Spears. Overigens zong ze dit nummer niet alleen. Zong ze met Well I Am, inderdaad. Tijdens het optreden... Britney Spears gaf tijdens een belabberde optreden... zo moet ik zeggen... tijdens weer de MTV Video Music Awards. Ze danst slecht, vergeet hele stukken op haar nieuwe single... Give Me More te playbacken. Het optreden leidde toen tot vernietigende kritiek... in de media en de teleurstellende onder fans. Dat op 9 september 2007. Nou ja, daarom draai ik ook dit nummer ook. Ja, dit vind ik dan toch een van de volwassen nummers van Britney Spears. Dan beter dan Hit Me One More Time. Dat ze met dat gekreun, toch hits scoorde. Dan even weer een verjaardag. En de verjaardag is dan iemand van de Doobie Brothers. En dat is een van de artiesten, John McPhee. En John McPhee, als ik die even heel snel kan vinden... die was inderdaad

een van de oud-leden inderdaad. Oud-leed, hij is nog steeds lid. Ah, dat is inderdaad een verhaal apart, moet ik wel bij je zeggen. Want je had de Doobie Brothers, die zeg maar toen met Listen to Music toen begon. Dat was al eigenlijk in 1975, 76 was bij hun grote hit. Maar de vermoeidheid van een van de zangers was op een gegeven moment zeg maar dusdanig ook dat Baxter, want dat was John Baxter van de zanger van hem, werd even vervangen tijdelijk door Michael McDonald. Die werd als invaller. Michael McDonald nam dan inderdaad de zang inderdaad over. Maar ja, goed, vanaf 1976 tot 1988 wordt die groep toch wel zeg maar de Michael McDonald's jaren genoemd, omdat Michael McDonald steeds meer naar ze toe trok. Hij was even weg weer, maar toen de zang weer oververmoeid was, kwam hij weer terug. En ja, toen stond op een gegeven moment in 1978 een dusdanige conflict dat Michael McDonald zegt van ik wil dan de groep gaan leiden en ook de nummers schrijven. Dat heeft geleid dat er een aantal mensen van de Doobie Brothers inderdaad gaan stoppen met de groep. Dat gebeurde allemaal op 27 januari 1979. Bobby Langstedt, Baxter en Chet McCain, die waren allemaal weg. En de Doobies, gingen dan verder met een gitarist, een saxofonist en natuurlijk Michael McDonald. En eigenlijk is dat toch wel de grootste succes geweest met de Full Belize. Want die is zelfs twee keer uitgebracht. Eén keer origineel en één keer met een remixversie. Dat heeft toch geleid inderdaad dat Michael McDonald toch wel een hele grote hit heeft geschreven voor de Doobie Brothers. Maar in 1982 was er even een afscheidstournee. Maar schijnbaar is die groep er toch wel weer. Nadat Michael McDonald een tijdje solo heeft gedaan, heeft hij toch weer de groep bij elkaar gekregen. Dan gaan we inderdaad draaien met John McVie inderdaad als eerste lid. Lid van de eerste groep, Doobie Brothers. Hij bleef in ieder geval. Gaan we draaien het nummer Listen to the Music.

Ja, het laatste nummer die we gaan draaien is ter nagedachtenis zeg maar van Otis Redding. Hij was geboren op 9 september 1941, maar overleed al medicijn op 10 december 1967. Dat is inderdaad een apart verhaal. Want in 1967 speelde hij op het Montreal Popfestival en nam op 8 december Sitting on the Dock of Bay op. 2 dagen na het opnemen van zijn grootste hit zou worden, kwam hij om bij een vliegtuigongeluk met Twin Peaks in Lake Morana Medicine. Samen met 4 van de 6 leden van zijn band, de Barkees. Mede-bandlid Ben Colley overleefde het ongeluk en James Alexander zat in een andere vliegtuig. Sitting on, zullen we het dan maar zeggen. De Dock of the Bay, Sitting Dock of the Bay, werd een maand later postuum uitgebracht als single uitgegeven. En 1981 kreeg hij postuum opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. Nou ja, dan draaien we dus inderdaad tot aan het nieuws van 12 uur. De laatste nummer van Otis Redding. Sitting on the Dock of Bay. En wat mij betreft weer tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroet

0: in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Protovol.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: In het volgende uur kan je luisteren naar de Protovol. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
4: Ja, goedemiddag, luisteraars. Je bent weer bij de Proto. Het is vandaag 12 september. En ik heb hier twee gasten bij mij aan de tafel zitten. Ik zal ze zo even introduceren. Maar die kunt niet zo goed ons Apeldoornse dialect. Maar ze draagt ons wel een goed hart toe. En ze probeert het ook wel, maar het lukt ze nog niet zo erg best. En de ene is hier, die bij mij zit, Paul Dix. En een andere meneer, dat is John van Gils. Ze doet hun best en ik praat nog wel een beetje dialect. Ik ben Gerard Lindhorst. Maar wie heb je nog een man? We zitten achter het glas. Dat is Jan Rabelink. Die bedient de knopjes en die zorgt dat jullie het kunt horen. Ja, wie gaat er maar beginnen eigenlijk met... Ik heb van de week wat gelezen en dat gaat over een labradoedel. Ik weet niet, jullie kent die hond wel, denk ik.
5: Ja.
4: Er is een rage. Het is ook maar een gewone hond. Het is een kruising tussen een labrador en een poedel. En er worden er jaarlijks ongeveer 2000 van die honden worden geboren. Dus je ziet ze nu overal lopen. Eigenlijk een beetje te vullen. Je hebt daar ook wel eens rage gehad met, hoe heet die andere honden? Ook met gewone poedels. En met bouviers. En met golden retrievers. Maar nu bent labradoodles bent weer erg in. Ze zijn niet gevolgd. Ze zijn wel kalme honden, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of jullie er nog iets aan wil toe wil voegen.
5: Nou, ja, ik heb er wel een beetje mening over. Het is, ik heb de laatste jaren een beetje het gevoel dat de hondenrassen de mensen een beetje aan het overnemen zijn. Wij komen nou recent van de camping af. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, goh, wat opvallend. Wij zijn bijna de enigen die geen hond hebben. En ik heb wel eens gekscherend tegen de buren gezegd van de camping. Goh, dat kind van jou is best af en toe vervelend, hè? Zei ze, dat valt wel mee.
4: Ja.
5: Maar als ik dat over het hondje zou zeggen, dan kreeg ik wel een echte reactie van...
4: Maar dat is een tweede kindje, hè?
5: Dat wordt een tweede kindje. Ja. Het wordt soms een beetje verheven boven wat mensen kunnen en wat mensen doen.
4: Ja.
5: En
4: ja,
5: dat vind ik wel heel bijzonder.
4: Ja. Ja,
5: en dat sluit een beetje aan wat jij zegt. En dan heb je dus de verschillende rassen die zijn intrede doet.
4: Ja, en dan, maar het is allemaal tijdelijk. Hè. Het is vandaag en over een hutje is dat weer over. En dan komt er weer een andere hond. Er is ook een hele tiedewis. Ik weet niet of... Je zult het wel meemaken, maar Paul misschien niet. Dat er van die pinstertjes waren. Die pinsterhondjes, die bibberhondjes.
6: Die kleintjes ben daar.
4: Ja, die zien we bijna niet meer.
6: Nee, maar het is ook wel een beetje overbliefsel uit de coronatijd, hè? Dat er zoveel honden zijn.
4: Ja, ze moesten toch een vriendje tussen hebben waar ze wat mee konden doen, hè? En in coronatijd mocht en kon je eigenlijk niks. Dus in de coronatijd is er van alles gebeurd natuurlijk. En en of het dan goed of niet goed is,
5: Nee, maar goed, dat is een tijdsverschijnsel. En dat gaat dan wel over. Maar de hondjes die blijven natuurlijk. Het is iets anders wat maar een associatie van mij is. Dan zeg ik, in nood leert me bidden. Het volk ontkerkt. Maar als de situatie, de wereld verandert, dat het allemaal wat beangstigender is en wat ingewikkelder is, dan willen mensen zich ook weer wel toch weer wel eens wat gerichter. Ja. Zich weer wat bezighouden met het geloof. Je mag het niet met elkaar vergelijken, maar mensen zoeken toch een stukje compensatie.
4: Ja.
5: In de situatie als het buiten dingen gebeuren die je niet zelf onder controle hebt. En één kan ervan zijn, het nemen van een hondje, zegt ook iets over de mensen relaties met elkaar hebben. De nabijheid van mensen met elkaar. En het compenseert zich makkelijk door een hondje aan te halen, te liefkozen, op schoot te nemen.

0: Het is vaak zo, John, als je een hondje hebt, en zeker als je een heel druk gezin hebt, of je hebt zelf een heel druk leven, dan kun je alle overtollige energie of agressie, of hoe je het ook maar noemen wilt, kun je wel kwijt bij een hond, hè? Of bij een kat. Hè? Dus als je een huisdier hebt, ja, dan kun je alles bij kwijt.
1: Ja, ja, dan kun je alles kwijt. Die reageert niet. Ja. En die hoort wel je stemming. En afhankelijk van je stemming reageert die meestal ook wel.
0: Juist. En ja. dan weet je gauw genoeg of je op de goede weg zit. Of
1: ja,
0: niet.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Als het niet goed is, dan bitten we.
1: Ja.
0: Of krijg je krap toe. Ja.
2: Goed. En hoe?
0: En hoe, ja. Ja, dan moet je naar een dokter toe, moet je wel laten verbinden. Goed, even een ander punt. Oh, ik heb te lezen iets over Lumido. Dat wordt weer, dat komt weer terug, hè. Voor één dag, geloof ik. Als ik het goed heb. 1 of 2 dagen. En dat wordt door meneer Laponder wordt dat georganiseerd. Het licht- en muziekspel. Ik geloof dat het achterin deze maand is. Dus ja, luisteraars, kijk hem op internet. Dan vind je dat wel, Lumido. En dan gooi door naar een lekker dagje. Ja, een romantiek beleven of oude herinneringen ophalen. Zal wel heel leuk zijn.
1: Dat is ook de bedoeling, dat het eenmalig, één avond...
0: Ja. Ja, misschien wel voor de toekomst, maar... Ja, ja. Laponder heeft dat nu uit eigen initiatief heeft dat nu zo georganiseerd.
1: Ja, ja, ja.
0: Omdat
1: ja.
0: Hij ook vond van, ja, dat was toen heel gezellig... en ik wil dat toch in ieder geval voor 1 keer nog weer terug hebben.
1: Ja.
0: Ja, misschien is het wel zo, springt het wel op groen... dat je zegt van, ja, de gemeente moet ook toestemming voor geven natuurlijk... En dat zal ook wel weer geld kosten.
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk of daar de jeugd daar warm voor zou kunnen krijgen. Ik denk de senioren uit Apeldoorn die herkennen dat
0: maar
1: allemaal.
0: Ja, in iedere generatie heb je ook romantiek. Hè?
1: Romantiek. Daar spreekt me ook wel positief over. Als het bij mooi weer een mooie avond dan was het ook best heel gezellig.
0: Ja, een hele leuke avond.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: En
1: ja.
0: Van het een komt vaak het ander. Hè?
1: Ja. Ik wist hier niet van het bestaan dat er nu ging gebeuren.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Op zich is het een heel goed initiatief.
0: Ja.
1: Om te kijken van wat voor belangstelling...
0: Ja, ik ben in het verleden wel vaker geweest. En ik wil niet zeggen dat ik mijn meisje dorp leren ken, dat niet. Maar er is wel altijd wel heel veel romantiek.
1: Ja.
0: En je kunt je wel voorstellen als er zo'n gondelier achter u staat... en je zit er met z'n tweeën in zo'n bootje, minder op zo'n meer... en je hebt mooi licht en je hebt heel mooie muziek. Ja, dat maakt gevoelens los, hè. En als het heel romantisch wordt, dan sluit een keel maar van de bodem af en dan ben je mooi alleen. Ja, toch?
2: Ja. Je gaat goed nou met de stokken en dan zal
0: niet,
2: hoppa.
0: Dat zal niet de bedoeling zijn, maar dat is het idee van mij. Goed, ik heb nog 1 puntje en dan geef ik u zo meteen het woord. Centraal beheer, het pand. Dat is al heel vaker besproken geweest, maar er wordt nu voor een deel wordt dat gesloopt. Het pakhoed, de pakhoedtorens, die 2 torens die erbij staan, die gaat verdwijnen. En dat wordt een belevingscentrum over hoe de politie werkt. En dat mag weer een paar cent kosten. En nou, als ik het nog goed heb, anders lieg ik in commune. Maar ik geloof dat het 100 miljoen gaat kosten.
1: Oh, dat moet kunnen. Hè. Dat zijn tegenwoordig maar een paar centen. Maar ik had niet begrepen dat het al definitief was.
0: Ja.
1: Dat die invulling, wel wat het kostte.
0: Ja.
1: Maar ik vind wel dat er een Apel de vlag uit mag. Dat er nu eigenlijk initiatief genomen wordt om te zeggen van... de prikkeldraad bij binnenkomst in Apeldoorn... die wordt door veel mensen besproken en gezien. En dat langzamerhand gaat verwijderd worden. En dat er dan iets anders in de plaats komt.
0: De vorige eigenaar is erop verhierd gelopen. Die is vierde gewoon, dus daarom heeft het heel lang leeg gestaan. En nu pakt gelukkig toch iemand het weer op en zegt... jongens, dat gaat nu gebeuren. En in overleg met de gemeente natuurlijk allemaal. Dus dat is wel mooi. En dan is dat oorlogsgebied is dat dan ook weer achter.
1: Wat mij wel verbaast is eigenlijk dat... jij noemt dat ook zomaar in 1 zin, dat kost dan 100 miljoen kosten... dat daar niet burgerlijk daar wat op gereageerd wordt van... 100 miljoen is een gigantisch bedrag.
0: Ja.
1: In een wereld waar zoveel gaande is. Waar zoveel doelen liggen die nog gehaald moeten. Die ook geld kosten.
0: Ja.
1: En we hebben hier een politiemuseum gehad in Apeldoorn. Het is toen verplaatst. Het komt nu terug. De motivatie om het terug. Ik begrijp wel dat het historisch, de historie van de politie. Dat het heel belangrijk is omdat het zichtbaar blijft.
0: Ja.
1: Maar hier zou je ook af kunnen vragen. Mag daar zo'n prijskaartje op komen?
0: Ja, daar zullen de geleerden denk ik wel over een praat hebben. En die zullen ook wat bij elkaar zitten hebben om te zeggen van jongens, wat voor budget kunnen we ervoor uittrekken? Alleen ja, of door de bevolking in gekend is. Er is al heel vaak over gesproken. Ik zal niet veel zeggen, maar misschien wel 100 keer. En de kranten hebben er ook helemaal bol van de staan. En nu las ik van de week las ik dan dit stukje van wat er dan gaat gebeuren nu. En ja, de vorige keel die de eigenaar van was, die is er ook failliet verklaard. Dus die kon er niet bolwerken wat allemaal wil. Ja. En want zou hem ook eerst woningen inkomen en zo allemaal. En ja, wat er nu gaat gebeuren, precies weet ik ook niet. Maar dat stukje wat ik nu al lezen heb in de kranten. Ja, dan gaat die pakhoedtoons, die gaat verdwijnen, die gaat weg. En dan de politie die met het museum komt er weer in. En die geeft dan ook uitleg over hoe de politie dan werkt hier in Nederland. En die heeft ook gezegd dat het dan inderdaad 100 miljoen gaat kosten.
1: Uitgaande dat soort projecten altijd overschreden gaan worden, moet je dan rekenen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: dat
0: ja,
1: 130 miljoen wel zal gaan kosten.
0: Maar ik ben wel blij dat inderdaad dan dat aangezicht van Apeldoorn door, want alle treinen die er langskomt, die ziet dat oorlogsgebied door, want het is allemaal kapot en het zit er echt als een woestenij uit. Dat allemaal weer mooi glad is. Goed. Paul, je wil nog wat vertellen, dacht ik.
2: Ja, ik wou een aankondiging doen eigenlijk meer. En dat gaat erom dat het Dialecto Apeldoorn heeft donderdag 24 september van 7 tot 9 een inloopavond betreft een repetitie.
0: Ja, nou, dat heb je goed onthouden, Paul. Inderdaad, het is een open avond. Iedere Apeldoorner is welkom. En die kan dan bij ons eens even de smaak proeven van hoe we in elkaar zitten met zingen. En wat ons repertoire is. En ja, en dan kan hij beleven of we het leuk vinden of niet. We willen natuurlijk nog wel een aantal koorleden. En daarnaast ook een aantal muzikanten. Met het liefst accordeonisten. Maar goed, ik hoop dat ze op die avond de 24e bij ons komt. En dan eens even kijken van, is dat wat ik zoek?
1: En voor hetgeen denk ik dat misschien de drempel wat hoger is om zomaar te komen kijken, is misschien ook wel goed te weten dat we 26 september een optreden hebben aan de Koninginnenlaan.
0: Ja.
1: De buurtfeest daar zo, dat we op 3 locaties geloof ik optreden. Dus dan kun je op afstand eens kijken van.
0: Maar dat is net na de 24e. Dus
1: dat is de 24e, ja, ja, maar goed, en aansluitend daarop ja. Dat van mensen
0: dus
1: die daar niet
0: eerst
1: kunnen.
0: Eerst
1: komen.
0: Bij ons komt kijken en dan ja. Even door kan kijken hoe we optreden.
1: Dus gewoon te kijken.
0: Ja, dat is wel een goeie. Dus in ieder geval 2 dagen later, dan kun je kijken op de Koninginnenlaan. Ongeveer midden in zo'n beetje door. En daar treden we op en dat is voor de buurtvereniging daar. Dus kom maar eens kijken door. Dankjewel, Paul.
2: Graag gedaan.
0: John, heb jij nog een punt?
1: Nou ja, ik weet niet, dat is ook een beetje een nationaal punt. Dat iedereen, de mensen die momenteel een beetje in de mineurstemming zijn. Want het televisieprogramma Bed & Breakfast is afgelopen. En
0: ja.
1: Dat hebben we wekenlang hebben we daar wel of niet van kunnen genieten. Daar hebben we heel veel kunnen zien
0: ja.
1: Hoe dat soort programma's in elkaar steken. En hoe we genieten van mensen die nu een beetje uitgemaakt worden van. Goh, wat ben je seksistisch, wat ben je vrouw onvriendelijk. En dan denk ik, ja, hoe fatsoenlijk is zo'n programma nou eigenlijk? Hè? Want er gebeuren wel dingetjes waar je heel verschillend over kunt denken. En mensen die naar voren schuift, die dan. Ja, dames die zich melden om mogelijk misschien een relatie op te kunnen bouwen.
0: Ja, ja.
1: Wat is in regie gezet? Wat komt spontaan van de mensen? Ja, het is.
0: Ja, ik denk John, inderdaad, en Paul, bij zo'n programma moet niet u gewoon dat het allemaal echt serieus is. Meteen. Er is heel veel comedy bij en heel veel wordt van de veurten worden besproken. En er zal er inderdaad eens een tussendeur springen die zegt van ho, ik kan me daar niet bij aansluiten. Ik doe het op mijn eigen manier. En daar steekt de kranten dan ook vol van die ene man. Hè.
1: Dus ja, van die ene man. Het is ook een beetje sensatie. En sensatie, dat scoort klaarblijkelijk. En
0: dat is zo.
1: Dat is genieten.
0: Dat is zo. Hé, maar ik denk dat ik Jan even moet vragen of we nog een mooi plaatje voor ons wilden rijden.

0: Ja, luisteraars, dit was Het leven is te kort. Het Achterhoek, o Achterhoek in de Heuberg van de Maal. Goed, wie gaat weer even rap verder. Waar zou ik dat zeggen over hem dan? De Open Monumentendag, dat is van 12 tot en met 13 september. Er zijn 30 monumenten opengesteld. En als je wilt weten hoe en wat en waar, dan moet je even in de stedendriehoek kijken. Daar staat allemaal netjes in aangegeven waar je dan heen kunt. De meesten zijn allemaal gratis. Dus je mag er gratis in. Dan moet je normaal geld voor betalen, hoeven vragen niet te doen.
1: Goed. Ja, en voor deze, deze gelegenheid was de Vondelkerk in, die was ook weer even opengesteld voor publiek.
0: Klopt, want die is al jaren dicht, hè, na die brand.
1: Klopt,
0: hè?
1: Inderdaad.
0: En nu heb ze hem speciaal voor die Open Monumentendagen, heb ze hem opengesteld en mag je ook gratis in.
1: Ja, twee dagen, geloof ik.
0: Ja, klopt. De 12e en de 13e. Nee, dat is wel een mooi initiatief, moet ik zeggen. En op 14 en 18 september, dan kun je in Apeldoorn last ondervinden, mogelijk, hoeft niet, van militaire oefeningen. Ze hebben nog niet gezegd waar het in Apeldoorn is. Het kan zelfs in het centrum wezen, maar ook in de randgebieden. Dus wees erop voorbereid, 14 tot en met 18 september, heeft Apeldoorn waarschijnlijk wat overlast van militaire oefeningen. En dan kun je zeggen, is dat nodig? Ja, ik denk wel dat dat een keer nodig is, want... Ze kunt in oorlogstijd kunnen ze ook in zo'n dorp komen als Apeldoorn. En dan moet je toch weten van hoe je moet handelen met mensen en hoe je er mee mag.

0: wordt voorzichtig of wat ruwer.
1: Zeker gezien de situatie die in de wereld die er nu gaande is. Ja. Met al die gekkigheid.
0: Dat is zeker belangrijk. En ze moeten inderdaad moeten ze wel weten van hoe moet ik handelen en wat moet ik gaan doen als er dit of dat gebeurt.
1: Absoluut.
0: En dat willen als burgers er wat overlast van hebben. Nou ja, goed, dat is dan maar even zo. Ze zullen ons niet gewoon slaan en ze zullen ons niet gewoon schuppen. Dan mag ik hopen dat dat niet gebeurt. En schieten is er sowieso niet bij, denk ik. Dus dat is even iets anders dan oorlog. Dus laat maar hopen dat dat allemaal rustig verloopt. Goed. En jullie hebben er verder niks op te zeggen, denk ik.
2: Het beeld dat langzamerhand ontstaan. Hè. Wij zijn tachtigers, wij hebben nooit geen oorlog meegemaakt.
0: Gelukkig niet.
2: En daar zijn we altijd heel trots op geweest.
0: En ik wou dat ook wel houden zo.
2: Ja, zouden we graag willen houden. En ja, wat Paul ook zegt, de ontwikkelingen zijn zo dat u zegt... Ja, er zijn best wel momenten dat je eigen zorgen kunt maken. Waar gaat die wereld nou toe? En als je kijkt, Trump, even gekke fratsen, dat je uithaalt... dan denk ik, hij zorgt ervoor dat het actueel wordt weer. Dus ja, het is goed om langzamerhand wel een beetje te wennen... in de hoop dat er nooit iets ergs zal gebeuren.
0: Ja.
2: Want daar zijn we niet meer tegen opgewassen, denk ik. Want onze generatie is er niet meer grootgebracht.
0: Nee, dat klopt.
2: We hebben altijd vrede gekend. We hebben geen oorlogsdreiging gehad.
0: We hebben vaak
2: het gevoel gehad van... dat bestaat eigenlijk niet meer voor ons.
0: Wie kent het alleen maar van de televisie en van films, ja.
2: Ja.
0: Nou, ik zou vertellen, mijn vader, mijn moeder leeft niet meer. Maar mijn vader heeft ooit gezegd... Ik hoor zeggen bij de eerste generatie zeggen die geen oorlog meer maakt. Ja. Nou, ik hoop dat ik gelijk kreeg.
2: Ja.
0: Tot dusver. Ja. Dus laat het maar hopen dat het zo blijft voor ons allemaal, jongens.
2: Ja.
0: Maar je wordt er niet blij van als er een nadigheid ontstaat.
2: Nee.
0: John, jij nog iets over een woontoren?
2: Nou ja, ik woon zelf aan het kanaal in Apeldoorn. En wij hebben al 5 jaar is er melding gemaakt... dat er naast het verpleeghuis Klein Geluk een appartement...
0: Tot hoek bij de kanaal door? Aan de
2: bij het kanaal, daar zo op de kruispunt bij de Lidl en Dirk van den Broek.
0: Ja.
2: En daar zijn heel veel bezwaarschriften tegen ingediend... van overlast van inkijk tot zon dit het wegneemt.
0: Ja.
2: Nu hebben al die bezwaarschriften hebben geleid dat het 4 jaar uitgesteld is. Wat ik begrepen heb. Dus nu hebben ze... Van de week zijn de eerste activiteiten hebben plaatsgevonden. En het lijkt er nu op dat ze gaan bouwen.
0: Oké. Okay.
2: En ik ben wel heel benieuwd wat het gaat worden. Maar ook hoe de mensen daarin gaan wonen. Want wat ik ervan begrepen heb, dat het een autoluwe omgeving moet worden. Dus mensen daar geen... auto mogen parkeren, dat er wel andere voorzieningen voor getroffen worden. Maar het is toch een beetje de nieuwe vorm van wonen, autolu. En op een andere manier je mobiel zien te maken binnen een stad. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja.
0: Maar dat is een woontoren die dan bij Klein Geluk hoort.
2: Hij staat pal achter, hij staat aan de kant van de Molenstraat. Pal achter het verpleeghuis Klein Geluk.
0: Dus er komt allemaal hulpbehoevende mensen in?
2: Nee. Dat is gewoon,
1: zijn appartementen die ze gaan bouwen.
2: Ja, appartementen voor starters en
0: dus iedereen kan er gewoon in? Oké, dan zit je wel met een probleem met auto's natuurlijk.
2: Stad. Toevallig, net achter dat verpleeghuis, daar ligt al jaren 5, 6, daar ligt dat braak, die grond. En,
0: maar het heeft dus eigenlijk niks met het zorgcentrum te maken.
2: Nee, is dat los van, maar het is een oriëntatiepunt. Hè. Ja. Heel Apeldoorn kent daar de Lidl en de van de Broek
0: het
2: verpleeghuis.
0: Dat is mooi,
2: Dus dat is dan...
0: Ja, dan moeten ze de auto maar allemaal bij Lidl neerzetten of bij Dirk van de Broek.
2: Ik denk dat ze zich daar wel zorgen over maken.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat gaat ook wel gebeuren. En zeker als er wat status komt wonen. En die heeft soms 1 en ook vaker wel 2 auto's.
2: Gezinnen met jonge kinderen zich daarvoor in willen laten schrijven. Dus
0: dat is het volgende probleem.
2: Ja.
0: Dan kunnen ze er weer goed over nadenken. Even.
2: Nou, dan, alle punt wat ik wel aandacht voor wil vragen... is denk ik wat vanmorgen ook in de krant stond... is van dat er dus een nieuwe initiatief ontwikkeld is... door middel van dat mensen de mogelijkheid hebben om... restante voedsel voor de huisdieren daar kunnen deponeren. En dat dan
0: is een heel goed
2: wordt.
0: Initiatief.
2: Dat is een soort voedselbank, heb ik begrepen, voor de dieren in Apeldoorn. Maar ook denk ik voor
0: mensen. Er zijn steeds meer mensen die het niet kunnen betalen.
2: Ja, mensen,
0: wel een huisdier hebt, maar kunnen niet betalen.
2: Kunnen niet betalen, dat daar een stukje aan tegemoet
0: En dat ze het dan door kunnen brengen allemaal. Ja. En als ik het goed heb begrepen, is het een soort container. Zoals we dat allemaal kennen voor groen en rood en blauw.
2: Ja.
0: En dit is er eentje met een roze klep, als ik het goed heb begrepen.
2: Oranje-roos, dacht ik, ja.
0: En door kunnen ze dan het voedsel, dierenvoedsel, wat ze niet zelf willen gebruiken, kunnen ze door doneren. Weet je ook woord steeds?
2: Nee, ik heb begrepen dat mensen het eigen, dat er eigen initiatief kan zijn om zo'n container aan te schaffen. En dat er wordt rondgereden. En met kunnen op afstand kun je dan zien dat er een container is met voedsel.
0: Stond dat vandaag
2: voor dierenvoedsel
0: in de krant?
2: Dat stond vanmorgen in de krant.
0: Oké,
2: ja.
0: Dus mensen, lees de kranten vandaag even. En heb je dierenvoedsel over, schroom niet en breng het naar zo'n roze container. Dat is niet alweer een goed doel en dan gaat het niet verloren.
2: Ja.
0: Ik vind het wel een heel goed initiatief.
1: Ik heb nog wel wat.
0: Nou, Paul,
1: en dat is de bouw van het nieuwe zwembad van Waddenavond doorgekomen.
0: Aan de Vleisseweg.
1: Dat heeft van afgelopen week heeft dat het hoogste punt bereikt.
0: Ja.
1: En
0: wat betekent dat? Als het hoogste
1: punt, dat is de nok van.
0: Ja, maar wat betekent dat nog meer?
2: Pannenbier.
1: Ja, pannenbier. Dat vragen we ook altijd.
0: Ja, pannenbier. Kijk,
1: ja.
0: Kijk, maar dan weet je ook wat dialect is. Hè?
1: Ja,
0: zeker. En uw vader en uw ooms, die kennen dat ook heel goed.
1: Mijn vader en mijn ooms ook altijd.
0: Ja, die hadden ook altijd...
1: Of aan het eind van de steiger een krantbier.
2: Ik denk dat niet meer bestaat, hè. De pandemie wel.
0: Maar het bestaat wel.
2: Ja, het bestaat wel, maar symbolisch. Maar niet meer, denk ik, dat het gevierd wordt. Ik zie nergens een vlag hangen. Vroeger was dat.
0: Nou,
2: maar
0: ik spreek nog wel eens Lu uit de bouw. En dan hoor ik die verhaal nog wel eens dat ze het hoogste punt bereikt hebben. En dan de rest van de dag gebeurt er niks meer, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Ja, niet anders als... en vroeger was dat alleen maar grols. Ja. Maar tegenwoordig is dat geen grols meer.
1: Maar om op het zwembad terug te komen... Het is ook het eerste en het enige zwembad in Apeldoorn... wat een overdek 50 meter bad... wat echt een 50 meter wedstrijdbad wordt.
0: Ja. Maar dan trek je weer belangrijke wedstrijden mee naar Apeldoorn, hè?
1: Ja. Dat was ook de opzet om dat zwembad te maken, ja. En,
0: okay. Dat is schuin tegenover de Zwitserfabriek, hè?
1: Ja.
0: Ja. En kun je ook auto's goed kwijt?
1: Ja, er wordt de parkeergelegenheid omheen gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Okay. Dus de infrastructuur die zit er allemaal al wel.
0: Oké. Okay. En dan gaat dan het zwembad aan de... in Zeulenhuizen gaat dat dan dicht.
1: Die gaat helemaal weg.
0: En wat doet ze door mee dan? Weet je dat?
1: Weet ik niet. Daar ben ik nog niet achter.
0: Oké, dus dat kun je nog huren. Of
1: ik denk het niet meer. Die is te oud.
0: Ik denk wel dat er gesloopt wordt. En
1: gaat helemaal weg tegen de vlakte aan.
0: Het zou voor woningbouw worden. Nou ja, hartstikke mooi jongens. En weet je ook al wanneer het opbreekt?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Ik ga dat in de gaten houden. Dat wordt vervolgd.
0: Oké. Okay. Hou ik aan en mag je dat de volgende keer vertellen. Ik heb ook nog een punt over zwijn. Zwin. Die ben de red van de kogel. In het stadspark. Daar lopen eigenlijk wilde zwinnen. Ik ben niet meer wild, maar zo neemt ze dat dan nog wel. En die zullen eigenlijk de kogel creëren, want dan loopt het te vullen. En nu heeft de gemeente... door middel op leunen en proberen die dingen toch te redden. En nu gaat er, ik weet niet precies hoeveel, maar wel heel veel gaat er nu naar Veldhoven in Brabant. Door gaat de zwinnen, dus je bent de red van de kogel. Nou, dat vind ik wel heel mooi, dat je door naartoe gaat.
2: Ga niet dan naar een dierenpark? Of
0: ga dan naar een dierenpark. Een dierenpark, ja. Dus daar ben ik wel heel blij om. En Harry Vos van de Partij voor de Dieren, die heeft zich door sterk voor te maken.
2: Ja, ja.
0: Ja. Dus Harry Vos, compliment namens ons.
1: Ja, dan kreeg de kerel een pluim.
0: Ja, ja.
2: Niet specifiek Apeldoorn aangaat, maar vanmorgen ook in de krant stond dat meneer Paternotte van D66 zich populair heeft gaan maken. Dat je vindt dat we allemaal 90 jaar moeten kunnen worden.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi.
1: Als hij dat kan redden, dan...
0: Hij kan het niet redden. Hij kan alleen maar redden als hij zelf al gratis medicijnen en vaccinaties krijgt. Ja, en door de ouder wordt.
2: Ja. Nou, ik denk, als je zegt van ik wil politiek bedrijven en ik wil problemen oplossen voor de toekomst. Die kennen we onderhand wel, die problemen als ze opgelost worden. Het gaat erom, welke problemen kun je nu oplossen, wil je nu oplossen. En niet als afgeleide van, we weten het niet meer, het is allemaal zo complex geworden.
0: Ja.
2: Dat we dat langzamerhand maar gewoon toe moeten geven dat we het niet weten eigenlijk, zonder heel erg somber te zijn. Om dan met zo'n item te komen, als we genoeg doen van, kijk, als we allemaal 90 worden en krijgen een gratis prik als we te dik zijn. en dat soort dingen.

0: Ja, beste luisteraars, dit was Normaal met Achterhoek, o Achterhoek in de Heuberg. Nou, een geweldig mooi liedje, toch? Goed, wie gaat nog even naar John? Want John die had het verhaal nog niet helemaal af.
1: Nou ja, wat ik dus net ook zei, dat het een item is wat dan groot uitgesmeerd wordt in de krant. Waarvan ik, zoals ik het lees, meer een zwaktebod is van om je eigen populair te houden in de situaties waar genoeg vraag is om dat er problemen opgelost worden. En dan hier een aantal populaire stellingen neer te gooien, dat is waar we naartoe leven.
0: Ja.
1: Het is maar de vraag of dat gewetensvol, dat dat de streven kan zijn, mag zijn, dat mensen 90 of mensen 100 moeten worden. Ik denk dat we langzamerhand ook zeker onze generatie af en toe eens moeten denken van, moeten we ook nu een klein beetje rekening houden wat achter ons komt. En onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, die willen graag ook nog een beetje meesnoepen.
0: Ja, ja.
1: En wij zijn toch de generatie, ik ben zelf ook 80. We hebben denk ik nog wel het een en het ander uit onze aarde meegegeten in een tijd van vrede, in een tijd van welzijn, in een tijd van saamhorigheid. Dan misschien, ik moet zeggen, laten we nou niet eerst allemaal zelf denken, maar ook eens kijken van, wat kunnen we nog nalaten voor
0: oh ja,
1: achter maar ons.
0: Dat is ook zeker belangrijk.
1: En dan, maar dan stuit mij dat tegen de borst. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? Wat wil je nou eigenlijk precies vertellen met zo'n item?
0: Ja, nou, het is wel zo.

0: ik wil ook best wel 90 worden en ik wil nog wel 100 worden ook. Maar dan moet dat nog wel iets betekenis hebben. Je moet wel, het leven moet wel de moeite waard zijn.
1: Dat is ook een beetje het uitgangspunt.
0: En als je op een gegeven moment de 90 haalt en je moet de hele dag achter de rollator lopen en je moet nog helpen worden met eten of wat ook. Ja jongens, is dat nog wel wat je wil?
1: Nee, dat is niet wat ik wil. Dat is, want anders zou je kunnen bijna zeggen dat ik levensmoe ben, want ik ben 80 geweest. Heb ik niet.
0: Ja.
1: Nee, het gaat er mij om. Wat draagt dat erbij dat je zegt, wij willen voor de toekomst, want we zijn nu zo ver in onze medische wereld en medische wetenschap, dat we dat verder mee kunnen. Wat mij omgaat, we zitten in een politieke, ingewikkelde, crisisvolle situatie, waar geen echte probleem opgelost worden, alleen schijnproblemen opgelost worden of voorspeld worden of waaraan gewerkt wordt, is, zou daar niet wat meer aandacht aan.
0: Maar John, wie laat het ook wel iets aan onze kinderen nou? Want stel, deur wat Pater Norton nu wil, die wil dus alle vaccinaties gratis doen en heel veel medicijnen gratis doen, zodat je een gezonder leven kunt hebben en daardoor ook de 90 en misschien wel 100 wordt. Dat laten we ook nou aan onze kinderen. Hè? Dus de kinderen hebben goed voorbeeld.
1: Ik ga ervan uit, als je vandaag niet weet hoe je een huis moet bouwen, dat het geen zin heeft om te zeggen, we gaan in 2038 gewoon beginnen met mooie huizen bouwen. Ik ga ervan uit, laat zien dat je een huis kunt bouwen, dat je kunt beginnen met de fundering, zodat er later een schoorsteen opkomt en erin kunt wonen. Dan heb je een strak omschreven plan en dan heb je nu ga je dus gedachten uitspreken over de nabije toekomst.
0: Ja.
1: En waarvan ik denk van, dit kun je niet oplossen wat er hier ligt. Dan ga je stappen vooruit maken. Ik zal dan nu op elkaar spelen. Ik ben ook 15 kilo te zwaar. Ik vind dat ik voor 95% zelf daar verantwoordelijk voor ben.
0: Ja.
1: Ik ben degene die daar wat aan moet doen of niet wat moet doen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid.
0: Dat ben ik met u
1: eens. Al die spuiten en alles wat erin kunt zijn allemaal schijnoplossingen. Want als de mens niet bereid is zich te veranderen om daar zelf mee bezig te zijn, dan durf ik te voorspellen, gezien ook het verleden, dat je er weinig van kunt verwachten.
0: Ja.
1: Dan zijn we 90, dus kunnen mensen nog 10 jaar langer te dik blijven.
0: Ja, nee, dat
1: geldt voor alcohol, dat geldt voor roken. Ik vind dat we wat cynischer om moeten gaan met, als je kijkt, de rookvrije generatie. Daar hebben ze 20 jaar geleden over gehad.
0: Ja.
1: Wat komt er van terecht? Nee, de industrie kan het zo voor elkaar krijgen dat ze die vapes creëren. Dat alle smaken zo dicht mogelijk liggen bij de nicotine. Zodat de jeugd zo snel mogelijk over kan stappen naar de nicotine.
0: Ja.
1: Hoe huichelachtig kun je met elkaar omgaan?
0: Dat is een hele slechte ontwikkeling.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, nee,
1: dan vind ik dit ook een frats van Pater Notte. En
0: die vapes die moesten ze 10 keer zo duur maken.
1: Nee. Dat hebben we geleerd. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat 90% van Apeldoorn die rookt zijn sigaret en zijn cheque in Duitsland gaat kopen.
0: Ja.
1: Met andere woorden, de regering naast zich een oor aan.
0: Ja.
1: Ja, want waarschijnlijk wat voor belasting dat ze ontlopen. Dus dat.
0: Nee.
1: Dat is niet. Het gaat erom. En mensen zelf, daar moet meer op gewezen. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doen laat.
0: Altijd.
1: Als jij gekozen hebt om te roken, dan kun je zeggen, ja, ik ben verslaafd, ik kan er nooit meer afkomen. Dat neemt niet weg dat je verantwoordelijkheid houdt.
0: Altijd.
1: En een klein voorbeeldje. Ik moest er een hartinfarct voor krijgen van 43 jaar geleden of 39 jaar geleden. Toen ben ik gestopt met roken. Het hartinfarct heb ik niet voor gekozen, maar het was waarschijnlijk wel een gevolg van mijn rookgedrag onder andere.
0: Je hebt eerst een signaaltje moeten hebben voordat je tot inzicht kwam van, hey, ik moet stoppen met roken.
1: Ik moet stoppen met roken.
0: Ja, nou ja, belangrijk. Maar ja, ik gun niet dat iedereen zo'n signaal moet hebben. Maar het lichaam vertelt u wel.
1: Ik kan het nog sterker vertellen in mijn situatie. Ik denk niet al te veel aan sport, ik denk niet al te veel aan bewegen. Ik was toen nog niet te dik, ik had maar wel wat rugklachten. Ik kreeg mijn hartinfarct en ik heb me er zelfs een aantal keer in betrapt. Dat ze zeiden van, goh, als je je leven over zou kunnen of mogen doen, hoe zou je dat doen? Toen heb ik gezegd, zoals ik het geleefd heb, inclusief mijn hartinfarct.
0: Ja.
1: Dat heeft me zoveel goeds gebracht aan bewegen, aan sporten, aan vrijwilligerswerk, al die dingen meer.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, het is een onderdeel van mijn leven geweest. Maar ik durf nu te zeggen, mijn hartinfarct heeft me een toegevoegde waarde gegeven.
0: Ja, de ogen binnen uw open gegaan.
1: Open gaan, ik heb een bonustijd gekregen, daar heb ik van genoten. Maar ik heb er ook bewust dingen voor gedaan die ik eerder liet.
0: Ja,
1: dus.
0: Nee, nou, dan ben je zeker op de goede weg, moet ik zeggen. En ik gun hem toe dat hij zeker de 90 gaat halen. En na 90 kijkt hij gewoon verder naar de 100.
1: Dat doet best wel. Maar dan is dit geen oplossing, vind ik. Dit gewoon papierverslindende opmerkingen. Kijk, het is zo leuk om te zeggen, als je mij nou in de regering zet, dan beloof ik iedereen, zoals nu Trump doet, van, als je op mij stemt, dan krijg je €5.000 of $5.000.
0: Dat is toch ongekend. Dat kan toch heel niet.
1: Belachelijk kun je het maken.
0: Dat kan toch niet. Nee, dat is echt te gek voor woorden. Maar ja, dat doet Trump met heel veel dingen. Dus, maar dat geeft Apeldoorn nog niet zozeer aan. Ik heb nog een ander punt, jongens. En dat was van de week. Er zijn honderden kinderen van de week in de Julianatoren geweest die kanker hebben. Ik ben toen in de achtbaan geweest. En die hadden ook allemaal begeleiders en ouders en weet ik veel. Er waren 1400 mensen waren in de Julianatoren. En die hebben allemaal iets gemeen en dat was kanker. En als je dan die gezichtjes ziet van die kinderen, hoe blij ze waren dat ze een dagje hebben. Dat is eigenlijk alles wat je kunt doen, zo. Ja. Tot zover als dat mogelijk is. Ja. Nou, dit was toch geweldig?
1: Ja.
0: Wat een initiatief.
1: Ja.
0: In de Juliana.
1: Ja, heel mooi. Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Ik vond dat geweldig.
1: Nee, maar dat maakt het, dat zie je ook steeds weer. Hè, van hoe ingewikkeld het allemaal lijkt. Dat er toch gewoon initiatieven genomen worden die gewoon hartverwarmend zijn. En dat je gewoon dus bij stil mag staan. Dat je zegt, dat gebeurt ook nog. Hè, want het is niet allemaal alleen kommer en kwel. En ik vind ook als je zo'n kinderschade met in die situatie. Ja, dan zie je echt nog wat blije gezichtjes teweeg kunnen brengen. Eigenlijk ondanks de pijnen die ze moeten lijden.
0: Ja.
1: En het verdriet dat ze van hebben. Dat ze dan toch ook. En ja, omdat. Dus dat is een pluim waard. Ja,
0: zeker weten, ja. Nee, dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja.
0: Nou, nu ga ik naar een iets minder mooi onderwerp. En dat hebben jullie allemaal wel van gehoord en gelezen en gezien. Het busongeluk in Zwitserland. Nou, jullie weten dat er 5 doden te betreuren bent. En 40 gewonden en zwaar gewonden. Ja.
1: Ja, wat kun je er eigenlijk van zeggen? Ik kan zeggen, hoeveel pech kun je hebben in het leven dat je op zo'n moment in een situatie bent, terechtkomt, waar je dus waarschijnlijk wat nu op lijkt, een uitwijking hebt moeten maken. Een ervaren buschauffeur, die de wegen kent, die het land kent, die alles kent.
0: Ja.
1: Er is niks in het spel wat niet kan. En dat door zo'n simpele uitwijking mogelijk, dat daardoor zo'n verschrikkelijk ongeluk gebeurt.
0: Hè, ja.
1: Waardoor er te betreuren zijn en gewonnen zijn. Dat is...
0: Ja, dat was niet mooi dit.
1: Ja.
0: Die man die heeft echt alle pech van de wereld gehad.
2: Of al die mensen plek, hebben dat. Verkeerde tijd.
0: Ja. Maar ze hadden een meerdaagse reis of excursie. Door vanuit Oostenrijk naar overal naartoe.
1: Nee, maar als je de situatie zag, van het is gewoon een rechtgaande weg.
0: Ja, gewoon een rechtgaande weg.
1: Er was geen haarspelbootje, er was niks.
0: Nee.
1: Alleen er waren wat bouwwerkzaamheden. En waarschijnlijk, wat men nu nou denkt, is dat er misschien een rotsblok toch op de weg is gekomen.
0: Ja.
1: Misschien een kleine schrikreactie, trek je even aan het stuur. Ja, en dat kan fataal zijn.
0: En dan ga je over de relingen.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon een stom ongeluk dat je dan overkomen is met z'n allen.
0: Vreselijk. Ik vind het voor al die mensen echt heel erg vreselijk.
1: Ja.
0: Goed, nou ben ik toch met de nare dingen bezig. Er stond ook in de kranten. Onze binnenstad hier in Apeldoorn, dat die onveilig is. Alle middenstanders die binnen het allemaal zat. En die hebben al hekken bij hun winkels en overal neergezet. En nu is de gemeente een beetje wakker geschud door de deur. En nu wil ze toch wat gaan ondernemen. Hey, want de politie en de handhavers en wie er ook allemaal loopt. Die heeft ze beloofd, er zullen er meer komen, maar dat komt niet van de grond. Dus nu heeft ze beloofd, god ze wat doen. Dus ik hoop dat helpt.
1: Ja, maar kijk, dat is denk ik, nu heeft men beloofd, ik geloof er allemaal niks van. Dat zijn allemaal weer zo'n loze kreet. Dus, kijk, het woord onacceptabel hoor je overal. He, als je kijkt, dan hebben we misschien ook nog wel even over het vuurwerk.
2: Het heeft in eigen handen genomen, dat mag ook weer niet. En dan hebben de winkeliers het gedaan om de rust te gaan bewaren. En dan krijgt de winkelier onder uit de zak. En die krijgt op zijn falie omdat ze geen rechter hebben mogen spelen.
0: Ik kan u vertellen, Paul. Die medestanders die hebben al heel vaker bij de gemeente aan de kaart. Heel vaker.
2: Ja, nou dat bedoel ik dus te zeggen.
0: En dan krijgen ze de mooiste plannen te horen. En dan zeggen ze ook weer, wie gaat er nog meer politieagenten bij inzetten? Of handhavers? Of beveiligers? En als je dan kijkt op de straten, er is niemand.
2: Nee, maar als, en als ze dan beveiligd staan, dan gaan ze, staan ze met de handen in de zakken toe te kijken. En, ja. En dat doen ze ook niks.
0: Ja, ja. Nee, nou, maar... ja goed, dat bleef dus achterwege. En door bent de middenstanders zat. Want de fietsen en de elektrische fietsen en de fatbikes, die roosten door de straat heen.

0: dat het winkelend publiek niet meer de winkel in of uit kan lopen. Nou, daar ben ze dus heel erg boos over. En ik geef ze nog een keer gelijk ook.
1: Ja, maar
0: en dit is alleen maar een ogenopener. Daar staat de gemeente nu wat moet doen. En ik denk, als ze nu hebben ze door die hekken wanneer ze zit, haalt ze
2: het
0: wel weer weg.
2: Dan moet ik je misschien wel teleurstellen. Want in de situatie waar ik dan in de omgeving waar ik woon, is er drie weken tijd op drie verschillende momenten zijn de fiets gestolen. En er wordt contact opgenomen met de politie om te kijken of ze dat kunnen doen. En zeggen, ja, luister, dit heeft geen prioriteit, daar kunnen we niks aan doen. Dan belt iemand die zijn fiets gestolen heeft, die heeft zo'n trekker erop zitten, om eventueel die fiets te volgen. En dan krijgen ze te horen van, ja, luister, dat heeft geen prioriteit, dat is jammer, maar we kunnen wij niks van doen.
0: Erg,
2: als we dit soort situaties, de gewone burger constateert dat we overlast krijgen van bepaalde situaties, gewoon in het onderwinkelend publiek weten we allemaal een beetje naar de oplossing, hè, hoe we dat aan moeten pakken. Maar of er een gemeenschap voor wordt, of er is geen geld voor, dan kun je zeggen, het is onacceptabel. Dat is gewoon een dooddoener.
0: Ja.
2: Kijk, als je tegenwoordig iemand belt van de overheid of wat dan ook, hè, en je moppert wat over dat iets niet goed gelopen is, het eerste wat ze zeggen, ik heb helemaal begrip voor uw situatie. Dan zeg ik een dooddoenertje. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, ik weet geen antwoord, en dan noem ik het begrip, en daar doe je het dan maar mee. Dit is precies hetzelfde.
0: Ja.
2: Ja? Ja. Iedere burger in Apeldoorn kan, durf ik bijna te beweren, ziet 5, 6 situaties per dag dat je zegt, poeh, Wat hebben we geluk gehad, die jonge fatbike-rijder en maar ook het publiek, dat hier niet wat gebeurd is. Gisteren heb ik nog gezien, een jongetje van denk 11, 12 jaar, telefoon in zijn linkerhand, rechterhand aan het stuur en een kind achterop, door de Molenstraat. Ik durf te garanderen 40. Als die harder was.
0: Dat is niet normaal.
2: Dat
1: heb ik gezien.
2: Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja.
2: En dat zien we allemaal.
0: Nou, kijk, nu even het over het centrum, maar ook in de buitenwijken van Apeldoorn. Tuurlijk. Ik woon in de Moorden. En bij ons door de straat, ik zit gewoon achter thuis en dan hoor ik al waar een fatbike aan komt. En dan doe ik wel staan. Wacht ik even. Ik denk, oh, dan rijdt het ongeveer door, dan rijdt het door. En dan is het er gelijk al voorbij. Ja. Dat gaat zo donders hard. Echt hoor, dat is niet normaal. Nee, ik vind wel dat er iets aan gebeuren mag. Ja. Wie mogen ze al die dingen verbieden?
2: Ja, nee, kijk, dan begrijp je weer. Maar over 2 jaar komt er weer een nieuw soort vervoermiddel. Daar hebben we weer niet over nagedacht. Weten we weer niet of we misschien een helm moeten hebben of kniebeschermers moeten hebben. Ja. Moeten we weer zeggen, ja, de wet voorziet er niet. Hebben we weer een probleem erbij.
0: Ja.
2: We zijn begonnen met
1: het probleem dat ligt er al. Dat is die e-step, is dat? Dat is die e-step. Die elektrische step.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, officieel mag die nog niet op de weg.
1: Nee, maar ze zijn er wel.
0: Ja, maar die mag officieel nog niet op de weg. Als ze hem ziet, dan wordt hij in beslag genomen.
2: Maar wat is er nou zo ingewikkeld aan als je dus een wet maakt, of een verordening maakt, of een artikel maakt, dat je zegt van, zodra dat een nieuw vervoermiddel is, moet er voldaan worden eer dat vervoermiddel op de weg komt. Zolang verbieden wij dat, net zo goed dat wij verbieden dat niet door het rode licht mag rijden, doen we dit ook. Is vervelend voor de industrie, maar de industrie bepaalt, die drukken dat door. En dan gaan we pas kijken hoe kunnen we de wetgeving erop aanpassen. En dan weet je al bij voorbaat weer een misgelopen koers.
0: Ja, ze hebben het gewoon van de vuur gewoon niet goed uit de zorg.
2: Nee. Want je weet, als je nu kijkt, van in 1800 hebben ze de fietsenpaden aangelegd. Dat was alleen bedoeld voor de fiets.
0: Ja.
2: Er zijn inmiddels 7, 8, 9 soorten vervoermiddelen die allemaal van het fietspad gebruik moeten maken. Steeds is het probleem aan de orde geweest. Steeds is gezegd, hier krijgen we een probleem mee.
0: Ja,
2: steeds hebben we gezegd, het is onacceptabel. Ja, dat zeggen we over 20 jaar nog. Dan hebben we 30 voertuigen op de fietspad.
0: Ja, bleef ook zo. Dat verandert dus gewoon
2: niet. Wat een gemopper, hè?
0: Ja, nee, maar kijk, je bent wel punten die je dagelijks bezig houdt. En dan kun je wel zeggen van, ja, ik wil me er niet meer druk om maken. Maar je dreigt hem en dan kun je weer zo'n fatbike aan.
2: Het gaat er niet alleen om dat je er druk over maakt. Je ziet zoveel beangstigende situaties dat je zegt, ook voor dat kind dat op die fatbike zit.
0: Ja,
2: ik denk, het zal mijn kind of mijn kleinkind maar zijn. Dan denk ik, potverdorie, het is levensgevaarlijk wat er gebeurt.
0: Ja.
2: En we doen het af met, het is onacceptabel.
0: Als
2: we volgende week zeggen, we gaan 30 politieagenten inschakelen, die kun je best vrijmaken wereldwijd. Ja? En we gaan beginnen met Apeldoorn. We gaan al die opgevoerde fatbikes er alvast uithalen. Alle overtredingen die we zien. Dan krijg je ook een psycholoog aspect dat mensen zeggen, hey, we nu moeten voorzichtig zijn, we moeten oppassen, want de pakkans is groot.
0: Ja.
2: Dan kunnen ze, hebben we geen mensen voor. Nee, waar kies je voor?
0: Juist.
2: En daar kies je duidelijk niet voor. Omdat waarschijnlijk economische, andere financiële belangen zijn.
0: Ja, zeggen dat, juist dat.
2: Dus,
0: en dan zegt ze gewoon, ze verschuilt zich er heel mooi achter dat ze zegt van, ach, jullie hebben toch geen mensen.

0: Ik ben onderbezet.
1: Nou, dat is makkelijk.
0: Dat durven ze ook nog te zeggen zo, hè?
2: Ik zeg voor de ook altijd, mooiste excuus die je kunt bedenken, dat je zegt, ik was druk.
0: Ja, ja.
2: Sorry, maar ik was druk, terwijl ik niks had te doen.
0: Dat ben je allemaal, iedere dag, hè?
2: Ja.
0: ADHD, alle dagen hartstikke druk. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, nou goed, dat punt, dat bleef ons toch bezig houden. Onze burgemeester, die schreef vandaag in de kranten, hij maakt jacht, en dat gaat de opvoerende jacht, naar de criminelen in de zorg.
2: Vermeende criminelen, denk ik, dat voor stuk
0: is. Dat stond er niet zo bij, maar...
2: Nee, dat is... Maar ik denk dat dat een groot zorgpunt is. En ik denk dat ook heel veel mensen dat die zorg kunnen delen, denk ik. Want als je nu kijkt hoe vaak zorginstellingen zich opbouwen door een zorg te gaan verlenen, maar een mens ook al gaan werken waar ook in die krant stond. We gaan met onderaannemers werken, die ook op een andere manier weer schimmig bezig zijn. Dus je krijgt allemaal hele ingewikkelde situaties.
0: Constructies, ja. Maar goed, en ook declareren voor dingen die ze niet gedaan hebben. En dan gooi je een keer nat, jongens. En dat is al veel te vaker gebeurd. Dus ja, dat is echt criminaliteit. En ik vind heup dat ze die zo snel mogelijk aanpakken. Want door deur betalen willen mensen al veel te vullen aan de premie.
2: Ja. En ook de mensen ook een beetje dat papier aan te geven van als ze melden, ook in het klein. Hè, want het gaat ook vaak van declaraties van uren en zo, die dan gemaakt zijn in het zorgverleden, maar die niet gemaakt zijn. Om daar ook gewoon melding van te maken, zodat dus degenen die dat uit kunnen zoeken ook een beetje handvaten krijgen. En zeggen, nou, het is best een reden om je er heel erg veel zorgen om te maken.
0: Ja. Ik ben het wel helemaal.
2: Ik vond het een goed artikel in die zin van. Ja, hier komen problemen, hier zijn al problemen. Dat moeten we goed in het oog houden.
0: Ja. Goed, heb je nog een punt, Paul?
3: Nee, vandaag niet meer.
0: Is John nog één?
2: Ik heb verder niet zo.
0: Nou, ik heb er nog wel één. En het stond ook vandaag in de kranten, maar is ook niet iets heel nieuws. In Klarenbeek sneed Keels, die sneed door de zeilen van de vrachtwagens. Voor diefstal. Nou, dat is niet nieuw. Dat doet ze hier in Apeldoorn, maar dat doet ze buiten Apeldoorn ook al heel veel. En nu kan ik wel zeggen, dat doet al die buitenlanders, dat doet er ook wel veel. Maar ik denk nu ook dat het ook wel onze eigen Nederlanders wel bent. En dat doet ze dan s'nachts, dat willen met z'n allen godslaan. En wat moet je eraan doen?
3: Camera toezicht. Dat ligt eraan waar die auto's staan. Anders zou je camera toezicht...
0: Alsof er zo geen zeil meer op die vrachtwagens. Maak je maar gewoon harde ziekanten van.
3: Ja.
0: En hij al een heel probleem over.
2: Ja, het is maar een klein deel van het hele grote probleem die je in de wereld hebt. Is hè, van, kijk, vroeger... mijn eigen jeugd, zeiden ze van ja, als je wat centjes wou hebben, dan moet je er ook voor werken.
0: Ja,
2: ja ook dat is allemaal een beetje opgeschoven. Men ziet eigenlijk dat bovenaan in de ladder van de maatschappij heel veel mensen zich makkelijk weer kunnen verrijken op een of andere manier. En ja, die jeugd wil dat ook een beetje kopiëren. Zeggen, we kiezen ook een beetje voor het snelle geld. Dat zijn dan allemaal onderdelen van wat is er makkelijker misschien als een vrachtwagen opsnijden waar 100 televisies in staan.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, nee, als televisie ontstaan, nou, als ik daar 90 van mee kan nemen, dan heb ik handel. En dat is dan het snelle geld. Ja. Wat ga je er dan doen? Ja, ik zou bijna zeggen, is tot hervorming van denken in de maatschappij. En,
0: meer blauw op straat.
2: Ja, daar ben je denk ik misschien al een beetje te laat.
0: Ja, ik denk ook wel te laat ben, maar beter laat is nooit, hè. Dus laat dan die politie maar eens even iets meer doen, want daar wordt ze ook voor betaald. Hoe dan ook. En als ze te laat zijn met nieuwe...
2: Ik ben het er niet mee. Ik vind, we zijn te makkelijk om af te wenden op dit van de politie. Als je kijkt nu het voetbal, heel kort even. Hè, nu hebben ze bedacht van, nou, als jij nou een vuurpijl afsteekt en die komt op het veld, dan gaan we de wedstrijd staken. Ik durf door een glas bier om te verwedden. Dat gaat niet door. He, want de belangen zijn veel te groot. En ze gaan niet op één vuurpijl. Nee, het is weer een dreigement. Een loos dreigement. Wat ze al 40 jaar doen. Ja. Onacceptabel. Dit accepteert hem niet. Het neemt steeds toe.
0: Ja.
2: En nu hebben ze bedacht, nu mag er geen vuurpijl afgegoten worden. Geloof er niks van.
0: Nou, ik denk, het eerste wedstrijd wordt het nu weer gebeurd.
2: Dat het
0: hele stadion dan meteen een leeg moet lopen. Ja, dan ben en sponsors en al die mensen die ervoor betaald hebben. Die ben wel lelijk in de bodem. Ja.
2: Dus zeggen die ook onacceptabel.
0: Ja.
2: Als een vuurpijl, je moet er een beetje door de vingers kijken. Ja, wat is een vuurpijl?
0: Ze moeten ook wel een voorbeeld stellen, denk ik. Want anders krijg je het volgens mij nooit onder de duim.
2: Nou ja, ik denk dat er zoveel middelen zijn, dat die raddraaiers die er zijn, die heb je allemaal in beeld.
0: Ja.
2: En als zodra dat je daar wat gerichte acties op gaat ondernemen, dat je die tijdelijk niet naar het voetballen kunt laten gaan, dat soort dingen. Ja, dan denk ik dat je dus al een goede stap op de goede weg bent.
0: Ja, ja. Ik denk dat we aan het einde van ons programma bent, luisteraars. Ik zou jullie graag willen vragen van, als je nog wat nieuws hebt, breng het maar een keer naar ons toe en bel ons maar, dat is ook prima. Alleen vandaag gaat dat niet meer en jullie komen volgende week weer terug, weer van 12 tot 1. Bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot volgende week. John, bedankt voor de medewerking. John, ook Paul ook bedankt.
3: Okay.
0: En Jan Rabelink ook bedankt. En tot volgende week allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.
3: Radio.

0: En een hele goede middag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaterdagmiddagmix. Het is vandaag 12 september 2026. Oh, en die spanning. Aflevering 990 alweer. Nog 10 weken en dan gaan we naar de 1000ste.
1: Het gaat zo snel, het is niet normaal.
0: Niet normaal. En wat gaan we de komende 2 uur doen, Wiebe?
1: Volgens mij hebben we echt een topprogramma. We hebben sowieso 2 gasten in de uitzending.
0: Ja.
1: Namelijk... Lex Moen, zeg je dat zo goed?
0: Lex Moen.
1: Gewoon kijk, Moen. Moen, zo kan het ook.
0: Lekker doen.
1: Die Moen komt hier een liedje spelen, toch?
0: Ja, die gaat, we gaan hem even interviewen en dan gaat hij een nummer spelen. Ja.
1: Dit wordt mijn allereerste live optreden hier, dus ik kijk er echt heel erg naar uit.
0: Ja, hij ook.
1: Gelukkig maar, ja, dat snap ik wel, hè.
0: Ja,
1: het is wel
0: zeker.
1: De enige echte RTV Apeldoorn.

0: Ja, zeker. En wat ook leuk is, dat we zo meteen om 12:15 visite krijgen van de Apeldoornse jeugdburgemeester.
1: Ja, daar heb ik ook heel erg veel zin in.
0: Kinderburgemeester.
1: Kinderburgemeester, inderdaad. En ik heb al wat mooie vragen voorbereid, dus ik hoop dat hij een beetje zin in heeft.
0: Dat heeft hij zeker. En verder hebben we uiteraard het weer. Gerrie, die gaat ons vertellen wat er allemaal te doen is. En het is dit weekend monumenten, open monumentendag.
1: Open monumentendag, inderdaad. En we gaan een hele mooie locatie die open is dit weekend even bellen. En dan vragen wat ze daar allemaal gaan doen.
0: Nou, helemaal goed. Techniek in de vertrouwde handen van Jasper Iking. Naast mij Wieberen.
1: Jeetje.
0: Ja,
1: mijn allereerste uitzending met jou en dan nu, dit is toch wel een beetje een soort mesteken hoor. Jongen. Het begint gelijk goed.
0: Ja, zeker. Maar we hebben ook lekkere muziek en daar zorgt Jasper.

0: zeggen, bij de radio, dat is lekker makkelijk. Dat hoef je niet zo ingewikkeld te doen. We hebben nu al 3 camera's staan.
1: Ja, dat is zo,
0: ja, ik hoor helemaal niks, Jasper. Ik hoor niks. We zijn wel op zender. Oké, okay, nou, helemaal goed. Want wij hebben inmiddels visite in de studio. Wiebe?
2: Ja, en niet de minste, inderdaad.
0: Nee.
2: Levi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En Levi, jij bent de nieuwe kinderburgemeester van Apeldoorn.
3: Ja.
0: En dan gaan we zo meteen even vragen aan jou hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat. Maar wanneer was het nou bij jou...

0: moment dat je dacht, ik wil wel kinderburgemeester worden?
1: Eigenlijk toen ik bij een opening van Donald Duck stond. Ik ben heel erg fan van Donald Duck.
0: Ja.
1: En toen zag ik Madalie dat lint knippen. En toen dacht ik, ik wil dat ook.
0: Ja.
1: Maakt me gewoon niks uit, ik wil dat ook.
0: Ja, oké. Okay. En Madalie was dat de vorige kinderburgemeester?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, en toen?
1: Ja, we gingen een filmpje opnemen.
0: Ja.
1: En toen waren we in de top 3. En toen gingen we stemmen en toen had ik gewonnen.
2: Nou, dat klinkt heel simpel daar, maar ja. Er moet vast meer zijn.
1: Ja.
2: En je bent het sinds deze week, klopt dat?
1: Ja.
2: En hoe voelen de eerste dagen als kinderburgemeester? Voelt het al heel erg bijzonder?
1: Het voelt wel raar.
2: Voelt het al raar? Loop je al overal mee? Heb je al een ambtsketting?
1: Ja.
2: En ga je die nu ook overal omdoen straks? Als je naar school gaat, dat je dan...
1: Nee, dat mag niet.
2: Dat mag niet. Oh, dat
1: zou wel leuk zijn, dat je ook op kan scheppen.
2: Ja, dat dacht ik dus ook. Dat was het eerste wat ik heb opgeschreven. Zou je hem ook... Doe je hem al allemaal naar school? Maar...
1: Dat mag niet.
2: Dat hebben ze vast niet door, toch?
0: Dat mag alleen met officiële gelegenheden, denk ik.
1: Ja. Ja. Mag alleen als ik in dienst ga.
0: Ja. Bam.
2: Ja, dit is al professionele taal. Dit belooft veel goeds dit jaar. En voor hoe lang ben je een kinderburgemeester?
1: Een jaartje.
2: Een jaartje, kijk. Dat is ook al een hele mooie tijd.
1: Ja.
2: Heb je al iets wat je, los van het lintje knippen, heb je iets wat je op de planning hebt staan voor dit jaar? Heb je al iets, dat wil ik heel graag gaan doen.
1: Ik heb sowieso de dodenherdenking, Sinterklaas. Ik heb ook een boekenbus. Die ga ik binnenkort openen.
0: Oh.
1: En er staan denk ik veel meer op de planning.
2: Dit zijn al hele mooie dingen. En heb je eentje in specifiek waar je echt heel erg naar uitkijkt?
1: Sinterklaas.
2: Dat snap ik wel, inderdaad. Dat is
0: en dat is leuk, want dan staan wij ook altijd op locatie in het Oranjepark. En dan vaste prik, dan komt altijd de echte burgemeester loopt dan met jou mee.
1: Ja.
0: Ja, en die, zo hoort dat ook, die loopt met jou mee. Want jij bent dan de kinderburgemeester.
1: Ja.
0: En dan ga je overal kijken en dan doen we bij ons altijd even een interview. Dat is leuk, hoor. En Koningsdag lopen we... De burgemeester en de kinderburgemeester ook altijd een rondje te Apeldoorn. En dat zijn de mooie momenten, want dan loop je heel stoer met je ketting.
1: Ja, mijn ketting.
0: Ja, en blijft lachen.
2: En heb je al de burgemeester al een paar keer gesproken inmiddels van Apeldoorn?
1: Ja, ik heb wel toen ik donderdag werd geïnstalleerd. Toen had ik hem wel afgesproken.
2: En hoe vond je dat?
1: Ik vond het wel raar, want normaal zie je... Normaal zie je hem bij openingen en nu ben ik een beetje zijn kind of zo.
0: Nou,
2: professionele collega zou ik zeggen hoor. Ja.
0: Ja. Ja, het is wel lief dat je het zo zegt, maar je bent gewoon een collega.
1: Ja, ik ben gewoon een collega.
0: Ja, voor de kinderen in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ja. En heb je ook veel leuke reacties gehad van je klasgenoten of van andere mensen al?
1: Heel veel.
0: Ja?
1: Heel veel snoep. En maar dan voel ik me een beetje schuldig. Gezonde Apeldoorn.
0: Ja.
1: En ik zelf...
0: 3 kilo snoep mee. Dat kan niet.
2: Ja, wie doet nou zoiets, Gert?
0: Ja, pak maar hoor. En gewoon doen ook. Ja, helemaal lekker man. Ja,
2: heel
0: dat
2: goed.
0: Kan gewoon.
2: En dan ben ik toch wel een beetje benieuwd. Want je moet natuurlijk best wel veel doen. Ben je daar veel tijd mee kwijt dan straks?
1: Ik denk het wel. Maar... Ja, we zullen zien.
2: En krijg je dan ook vrij van school?
1: Ja.
2: Kijk.
0: Oh.
2: Als ik dit had geweten toen ik dacht, wat is de maximale leeftijd voor een kinderburgemeester?
0: Jij gaat dat niet redden, Wiebeb.
2: Nee,
1: ik
2: jammer.
1: Denk dat jij... Nee.
2: Nee? Ah,
0: heel goed, Levi.
2: Dit is echt professioneel. Dit is geen gunfactor. Nou ja, dat is alleen maar goed. Nee, ja, dit klinkt inderdaad wel super. Dus dan heb je en leuk ding mag doen en dan heb je vrij van school.
1: Ja.
2: En dan krijg je snoep van iedereen. Nou, hey. Win.
0: Helemaal goed. En hoe was het in het gemeentehuis? Want daar ben je dan ook voor de eerste keer geweest. Want ik heb volgens mij wel iets voorbij zien komen. Dan sta je op een podium. En toen moest je, maar heb je ook een toespraak gehouden.
1: Ja, dat was eerst heel eng. Maar uiteindelijk ging het wel lekker.
0: Oké. Okay. En heb je die zelf geschreven of met AI? Want dat is tegenwoordig doet de minister-president het ook. Dus dat kan de kinderburgemeester ook natuurlijk.
1: Wel met AI, maar we hebben wel gecheckt.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt hem wel even nagelopen.
1: Ja,
0: oké. Okay. Ja, nou dat is toch prima. Waarom zou je dat niet doen?
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Als het werkt, dan werkt het inderdaad.
0: Ja. En heb je nog andere hobby's? Want ik kan me voorstellen dat je misschien nog voetbal zat of ergens anders op.
1: Nee, volleybal.
0: Oké, okay, volleybal. Maar daar hou je wel tijd voor? Of moet je dat wat minder?
1: Als ik echt wel moet openen of zo, dan ga ik wel vrij van volleybal. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk nog te volleyballen.
0: Ja. En waar volleybal je?
1: Dynamo.
0: Oh, kijk eens aan. Dus je binnenkort ook naar het eerste, dat duurt nog even...

0: Ja. Leuk.
1: Nou ben ik ook nog wel benieuwd. Want we hebben natuurlijk best een hippe burgemeester ook. En die maakt altijd heel veel filmpjes voor social media. Ga jij dat dan dit jaar ook doen?
2: Ik denk mijn moeder. Kijk, die, ja, die kan die dat, doet ook. Ja, die maakt reels. Dus check haar vooral even op Kidsproof.
1: Kijk.
0: Bam. Heel goed. Ja.
1: Dit is top.
0: Hier houden we van.
1: Dit is echt... Ik heb in tijden hier niet iemand zo professioneel en doelgericht hier horen spreken.
0: Maar waar staan die op, zei je?
2: Instagram.
0: Op. En hoe heet dat?
2: Instagram.
0: Ja, maar Kids...
2: Kidsproof.
0: Oh, Kidsproof. Ja, daar had ik het toch goed begrepen. Ja, ja. Nee, heel goed. Ja.
1: Even nog één keer voor de mensen die luisteren. Welke Instagram-account moeten ze volgen?
2: Kidsproof.
0: Kijk, oh, oké.
2: Okay. Apeldoorn.
0: Een ja, kijk, heel goed.
1: Super.
0: Toch ook even een vraagje aan Patricia, want die ligt nu helemaal in een deuk hier. Verandert er bij jullie veel in het gezin? Hoe is het voor jullie?
3: Nou ja, wij zijn nu natuurlijk echt hartstikke trots. Ja. Of er veel gaat veranderen, dat weten we nog niet helemaal. Volgende week hebben we onze eerste meeting. En dan gaan we horen wat er eigenlijk allemaal op het programma staat.
0: Ja.
3: En mag hij ook zelf projecten aangeven waar hij denkt van... Hey, daar wil ik graag wat aandacht aan besteden.
0: Mm-hmm.
3: Dus we weten eigenlijk nog niet of dit gaat het elke week iets doen of elke maand. Of,
0: okay.
3: Dat weten we nog niet, dat horen we volgende week.
0: Oh, spannend.
3: Dus ja.
0: Leuk man. Ja. Mooie uitdaging volgens mij voor alles en iedereen.
3: Zeker, ja. Ja. Het is wel een heel bijzonder jaar wordt dit, denk ik.
0: Ja, daar moet je ook lekker van gaan genieten. Maar dat doe je ook wel, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja, mooi. Heb jij nog vragen, Wiebe?
1: Nou, ik wil toch even, want we waren net hier... we vroegen jou net voor een nummertje. Want we zijn natuurlijk ook bij de radio, dus we draaien ook heel veel muziek. En toen kwam je met...
2: Billie Jean.
1: En hoe kom je op Michael Jackson? Want Michael Jackson is natuurlijk wel een tijdje voor jouw tijd. Ook voor mijn tijd.
2: Ja, maar het is gewoon de pop-icoon.
1: Dat
2: kan je toch gewoon niet missen.
1: Daar ben ik het zeker mee eens. Dat is
0: heel
1: echt,
0: goed.
1: Dit is een goed teken. Daar moet je wat mee als kinderburgemeester. Dan gewoon elk schooloptreden moet met Michael Jackson muziek.
2: Zeker.
1: Kijk.
0: Hey, we wensen jou heel veel succes. Maar vooral denk ik heel veel plezier. Dat je er ook lekker van gaat genieten.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, dat moet je ook echt doen, hè?
2: Ja.
0: En ons een beetje op de hoogte houden van leuke dingen. En als we wat willen weten, dan bellen we je of dat komt goed.
2: Oké, okay, top.
0: Ja. Super.
1: Ja, ik kijk naar uit om je weer te spreken dan straks in dit jaar.
0: Is er nog iets dat je wil zeggen tegen de luisteraars van R2 Apeldoorn of de kinderen speciaal?
2: Misschien ben jij wel de opvolger van mij.
0: Ja, kijk.
1: Dit zijn mooie
2: woorden. Wordt ook in de burgemeester.
0: Ja, maar dat duurt dan nog een jaar.
2: Ja.
1: Ja. Dit zijn mooie woorden om mee af te sluiten.
0: Ja, dat lijkt me wel. En kom nog maar aan dan.
3: Het liedje.
2: De Billie Jean.
0: Van?
2: Michael Jackson.
0: Top. Na dit jaar kun je gewoon bij de radio komen.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Ik zeg goedemiddag, Christian.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het?
2: Ja, op zich goed. En ik zit ook een beetje op hete kolen dankzij het weer. Want ik ben deze periode bezig met het bijten van mijn schuttingen. En ik ben eigenlijk al wekenlang tussen de druppels door aan het werken, zullen we het maar zo noemen.
1: Oké, dat is interessant.
2: Ja, het is je moet vooral natuurlijk heel sterk uitkijken dat het niet te vochtig is geweest de dag ervoor. En ook niet de dag erna. En je doet het een beetje zelf natuurlijk, maar ik had het in de lente moeten doen. Dan laten we het daarop houden.
3: Okay. Uitstellen is nooit goed.
1: Ja. Wat zijn de verwachtingen? Hoe gaat het? Want het is een beetje, het is best wel lekker buiten, maar af en toe die regen is inderdaad niet zo heel fijn.
2: Nee, en aan de andere kant is het natuurlijk ook, we gaan echt richting de herfst. Meteorologisch gezien is het al 12 dagen herfst. En ook astronomisch gezien, duurt het nog een dag of wat zal het zijn, 8, 9 of 10. Dus het weer gaat zich daar ook langzaam naar gedragen. En dan is het ook wel lekker om met die regen bijvoorbeeld een boswandeling te maken. Dan ruikt het ook weer zo lekker. Dus het is ook, het heeft ook zijn positieve kanten. Maar als je nu op de weerkaart kijkt, dan zien we een hele reeks aan lage drukgebieden liggen op de Atlantische Oceaan. Ook bij de Britse eilanden. Met een hoge drukgebied boven Bretagne en Normandië. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat wij een zuidwestelijke, westelijke stroom hebben. En die brengt dan ook die storingen met zich mee. De dag is best mooi begonnen. Afwisseling tussen zon, sluierwolken en soms wat meer stapelwolken. Nou, die wolkenvelden die gaan in de middag steeds verder toenemen. En in de avond wordt het dan daadwerkelijk ook echt bewolkt. Komende nacht trekt dus die eerste storing over. Met name in het eerste deel van de nacht kan er dan van tijd tot tijd regen gaan vallen. In de middag is het eerst nog een graad op 20, 21 en richting de nacht wordt het langzaam maar zeker 15 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke.

0: zou je met name op dinsdag. Dan wordt het nog een graad of 24, maar dan gaat die temperatuur langzaam zakken naar een graad of 17 tot 19 overdag op de woensdag tot en met de vrijdag. En dan in de nacht de temperaturen tussen de 11 en de 15 graden. Kortom, ja, een wisselvallige week in het verschiet. En toch is er nu en dan ook nog wel wat ruimte voor de zon.
1: Oké, okay, nou, helemaal goed. Dan gaan we ons daar maar een beetje op focussen.
2: Ja,
1: maar we gaan toch richting de herfst.
0: Zeker, ja. En weet je, dat is het met het weer. Je kunt er zo weinig aan doen. Het is niet anders.
1: Dat is het, nee, inderdaad.
2: Dat is zeker waar.
0: Dat is het mooie van mijn hobby, zeg maar. Op het moment dat ik het net niet helemaal bij het rechte eind heb. Ja, dat is net. Je kunt er niks van doen.
1: Nee, helemaal goed. Christian, dankjewel en tot volgende week.
0: Tot volgende week. Goed
1: weekend. Doei.

0: Bittersweet Symphony van The Verve.
1: Heerlijk nummer.
0: Heerlijk nummer. Ja. Wist je dat ze hier heel lang geen geld mee hebben verdiend aan dit nummer? Weet je door wie dat komt?
1: Nou?
0: Mick Jagger van de Rolling Stones.
1: Echt?
0: Er zit een... De viool die je hoort doorheen... Ja. Die is eigenlijk uit een Rolling Stones nummer. En ze hebben pas sinds 2 jaar... krijgen ze geld van dat liedje. Ja.
1: Belachelijk.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Nooit en de rest heeft Mick Jagger opgestreken.
0: Ik denk dat hij het op heeft...
1: Gesnoven, dat kan ook. Ja.
0: Wou ik niet zeggen. We hebben wel weer iemand hangen aan de lijn. Namelijk Masha. Goedemiddag, Masha.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we bellen jou natuurlijk niet zomaar. We bellen jou omdat jij meewerkt aan het Mystery Monument Dinner... wat dit weekend plaatsvindt.
2: Ja, dat klopt.
0: En voor de mensen die luisteren en niet weten... wat is het Mystery Monument Dinner? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik. Elk jaar is in het tweede weekend van september... de Open Monumentendagen. Dat is al voor 40 jaar in Nederland zo. Overal in Nederland zijn er dan monumenten open... Mm-hmm. En in Apeldoorn hebben we daar een aantal jaar geleden, dit is al de 8e editie, iets bijzonders aan toegevoegd. Is dat je ook bij één van die monumenten dan 's avonds kan dineren. En het mysteriegehalte eraan is dat mensen van tevoren niet weten waar. En pas in de loop van de ochtend een berichtje krijgt, daar moeten ze je melden.
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort geheimhoudings. En hebben jullie dan ook als een geheimhoudingsplicht? Dan mag je dan niemand mag je het vertellen.
2: Dat heb je heel goed bedacht. Dat houden wij ook serieus. In een hele kleine kring houden wij dat voor ons. Alleen de mensen die er echt mee te maken hebben, die horen het. Maar bijvoorbeeld ook het Open Monumentendagcomité. Daarvan weet maar één iemand waar de locatie is. En alleen de mensen die ook directe collega's van ons, niemand weet het. We krijgen de hele dag al appjes. Waar was het nou? Waar is het nou? Maar wij houden ons mond stijf dicht.
0: Ja, ik wou het ook gaan proberen, maar ik merk dat het... Kun je een tipje van de sluier opgeven of dat nog niet?
2: Het Mystery Monument Dinner is 3 dagen lang. Mm-hmm. En de mensen van de eerste avond, die zijn er natuurlijk al geweest. 80 mensen, want dat zijn 80 mensen per af. Die weten nu waar het was. Maar de 80 mensen van vandaag, die hebben denk ik... Ja, die hebben hun mailtje ook al gehad, dus die weten het ook. En de mensen van morgen nog niet. En daar wil ik geen spoiler alert veroorzaken.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar luisteren niet zoveel mensen hoor. Je kunt gewoon zeggen.
2: Ja. Ja, ik kan zeggen, we gaan terug in de tijd.
0: Naïef Berendsen.
2: Proberen altijd een klein beetje ook een beetje... tijdens een Mystery Monument Diner vertel ik altijd samen met collega Liz... vertellen we allerlei dingen over geschiedenis. Zeker. Vertellen we allerlei dingen over de geschiedenis van zo'n plek. En dat doen we ook een beetje in stijl. En wij zijn zelf teruggegaan nu naar het jaar 1989... waarbij Lip de kleuren-tv-variant is en ik de zwart-wit-tv-variant ongeveer.
0: Kijk, okay. Dus jullie zijn helemaal in het thema.
2: En daarmee zijn we in het thema.
0: En wat in de jaren 80, toen leefde jij ook, was jij toen ook in de zwart-wit-tv-fase? En Liz in de kleuren-tv-fase?
2: Wij constateerden dat we elkaar misschien op de middelbare school niet heel erg in de pauze zwart-wit tegenkomen.
1: Oké. Okay. Nee,
2: Ik heb een aantal dingen zelfs gewoon uit mijn eigen kast kunnen trekken. Zoals oude buttons en zo. Ja, dat heb ik gewoon bewaard.
0: Dat kon Liz denk ik niet dan, als ik dit zo hoor.
2: Ik heb begrepen dat ze behoorlijk heeft zitten shoppen.
1: Zie.
2: Ja, maar ook heel goed geslaagd.
0: Gelukkig, maar nou ben ik heel benieuwd hoe dat uitziet. Maar dat zie ik vast al wel een keer voorbij komen. Ja. En stel, mensen luisteren en die denken van dit willen we ook. Ik denk dat het nu al vol zit. Maar hoe word je een soort lid van deze geheime club?
2: Ja, nou dat is ook nog wel een dingetje. 8 jaar geleden begonnen we en toen hadden we 2 avonden met 25 mensen. En toen dachten we, als het maar vol genoeg is. En uiteindelijk zijn we nu uitgegroeid tot 3 avonden, 80 mensen. En die 80 is voor onszelf gewoon een grens, want meer kunnen wij niet entertainen. Dan wordt het gewoon echt te vol. En het is altijd een paar weken van tevoren echt uitverkocht.
1: Okay.
2: Maar als je gewoon in de gaten houdt, als het in de krant komt of als het op Facebook of op Instagram komt en je ziet het oppoppen,

0: meteen reserveren en dan heb je grote kans dat je erbij zit. En dat betekent gewoon dat je eigenlijk het Mystery Monument diner moet gaan volgen op de socials. Dan heb je de grootste kans.
1: Nou. Kijk, dan weten de mensen wat ze moeten doen. We zullen denk ik een linkje even plaatsen naar de socials. En dan zou dat helemaal goed kunnen moeten komen voor volgend jaar dus dan wel.
0: Voor volgend jaar, want het is nu al uitverkocht. En de voorverkoop begint altijd aan het begin van de zomervakantie. Of een weekje of twee ervoor. Dus dan weet je ook een beetje wanneer je alert moet zijn.
2: Oké. Okay. En is het diner zelf ook geheim, hè, wat je te eten krijgt?
0: Nou, wij proberen altijd het diner zo te doen dat het een klein beetje past ook in het thema van de avond. Okay. En dit is een drie gangen menu wat je eigenlijk ook uit de alle handen had kunnen halen. En dat was, dat weet ik uit eigen ervaring, in de jaren 80 was de alle handen echt gewoon, iedere maand werd je weer meegenomen uit de supermarkt. En daar werd, dat deed mijn moeder namelijk, daar werd enorm uitgekookt. Niet altijd tot grote tevredenheid van haar kinderen, maar...
1: In de jaren 80 had je natuurlijk ook de glazen bakjes met sigaretten. Zijn die daar ook te vinden op tafel of dat dan nog niet?
2: Dat kan niet.
0: Dat mag dus niet meer van de plek.
1: Oh.
0: Maar in de jaren 80... maar we hebben wel een schoteltje buiten de deur staan, hoor. Dus de mensen die nog steeds niet verleerd zijn, die kunnen gewoon voor de deur gaan staan. Maar... we hebben wel natuurlijk, zoals in de jaren 80 ook wel hoorden, zouten stokjes en pinda's en zo neergezet. En het is helemaal, en we hebben het een beetje aangekleed. Ik heb mijn Rubik's kubus lessen weer een beetje opgefrist. En ik kan, er liggen ook al van die kubussen en dus ze gaan helemaal los.
2: Nou. Ja. Ik zeg leuk.
1: Ik vind het ook heel erg leuk. En ik zie hier, we zijn stiekem een beetje aan het zoeken naar op Google van jaren 80 monumenten in Apeldoorn. En mijn ogen zijn niet meer zo goed, maar wat heb jij staan, Gert?
2: En hier komen er snel drie naar voren. Kantoorgebouw De Heze aan de Christian Geurtsweg. Woonerf De Zeist aan de Hamer. En de versprongen woningen in De Maten. Nou, je gaat niet bij mensen thuis in De Maten eten?
1: Dat kan. Dat kan. Leuk.
2: Ja, dat kan.
1: Maar klinkt hier iets al bekend van? Kunnen we toch...
0: Ik zeg echt gewoon oprecht helemaal niks.
2: Nee, ik snap het.
1: Heel goed. Ja. Het gaat ons niet lukken vandaag.
2: Ja.
0: Nee. En dat is heel, heel knap, want ik ben hier helemaal niet goed in namelijk.
1: Ik vind dat je het heel goed doet, Masha.
2: Ja.
0: Nee, dat is een groot deel van de fun ook.
1: Dat snap ik.
0: Maar het is weer een verrassende plek. We hebben gisteravond, gingen 80 mensen de deur uit dat ze dachten, nou, dit heb ik echt nooit geweten van dit monument.
1: Kijk,
0: is altijd leuk om te horen.
1: Ik kijk uit naar het nieuwsbericht van waar het in staat. Nu ben ik heel erg nieuwsgierig natuurlijk. Ik wens je heel veel, ga je vanavond weer?
0: Ja, ik ga me vandaag eind van de middag weer melden. Mezelf omtoveren tot mijn zwart-wit versie van de jaren 80. En dan ben ik er weer klaar voor. En morgen nog een avond. Dus,
1: Wensen wij jou heel erg veel succes natuurlijk. En veel plezier. Succes met je helemaal zwart-wit ready maken. En doe er goed aan, Liz. Die vindt het
0: ga ik doen. En ik zal zorgen dat jullie nog, als het eenmaal openbaar is, ook even een fotootje krijgen van hoe wonderlijk wij erbij lopen.
1: Ik ben helemaal goed, heel erg benieuwd. Dankjewel, Masha.
2: Dankjewel.
1: Okay. Doei.
2: Doei. Doei.

0: Doe maar.
1: Met Doris Day.
0: Ik weet nog dat ze opgeheven werden.
1: Ja, dat was ik, toen was ik nog niet geboren.
0: Nee, er was echt paniek in Nederland, hoor.
1: Ja, dat snap ik wel. De grote boyband durf ik niet te zeggen. Maar het is wel een boyband natuurlijk.
0: Echt wel. Ja.
1: En helemaal een thema van natuurlijk ook wel een beetje de jaren 80 in Nederland.
0: Ja, zeker. Ja, ja, helemaal goed.
1: Ga ik toch even een verhaaltje stellen. Want we zitten een beetje in de jaren 80 vibes. En er staat hier zometeen een nummertje klaar uit de jaren 80.
0: Ja.
1: Ben jij bekend met David Hasselhoff?
0: Zeker, daar ben ik ook mee opgegroeid, Wiebe.
1: Ja, ik ben er wel mee opgegroeid. Ik was niet geboren in de tijd dat hij actief was. Hij was natuurlijk bekend van The Knight Rider, Bad Kid. En van Baywatch natuurlijk, samen met Pamela Anderson. En wat veel mensen ook niet weten, is dat hij heeft wel in veel dingen naast het acteren gedaan. Namelijk ook zingen. En dat gaat nu over dit nummer, Looking for Freedom, heet het. En er zit wel een historisch randje aan, vooral in Europa. Toen de Berlijnse muur viel, toen was er een optreden tijdens, zeg maar, dat het gebeurde.
0: Ja.
1: Tijdens dat het gebeurde. En daar stond niemand minder dan David Hasselhoff op te treden in een glitter jasje en een pianosjaal. Dus alle mensen kwamen naar elkaar toe. Ze omhulsten elkaar, ze konden eindelijk elkaar weer zien. En daarbij was David Hasselhoff met Looking for Freedom.
0: Weet je dat hij ook opgetreden heeft bij André Rieu?
1: Zeker.
0: Oh, sorry. Ja, doe maar, sta er maar in, toch? Of loopt hij al?
1: Hij is al bezig, maar het is, hij heeft inderdaad. En het mooie is, als je goed kijkt in het publiek, zijn de mensen echt aan het huilen. Het is echt heel grappig.
0: Ja, gaaf, man. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Hele goede middag. We zijn alweer bij het tweede uur aangekomen van de zaterdagmiddagmix.
1: Het gaat snel, hè?
0: Het gaat echt enorm snel. Time flies when you're having fun, hè?
1: Ja, nee, dat is het ook. Wat gaan we doen?
0: We hebben zo meteen in het tweede uur weer een vol programma.
1: Ja.
0: Namelijk, we beginnen zo meteen met de Oudpo Monumentendagen, waar we net al een beetje in thema zaten met de Mystery Monument Dinner.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen in één locatie even bellen.
1: En oh, jij gaat ook op die Mystery Tour, dat we het nog niet gaan zeggen?
0: Nee, ik ga ook nog niet zeggen. Dan moet je blijven luisteren, mensen. Dat is... Het blijft nog even een kwartiertje hangen. Nou, een kwartiertje. Het blijft nog even een uurtje hangen, zou ik
1: zeker
0: zeggen. Want we hebben nog veel meer dan los van de Open Monumentdag. We hebben ook Gerry.
1: Ja, Gerry, die kunnen we bellen. Dus die gaan we straks aan de telefoon eens even goed ondervragen wat er allemaal te doen is in Apeldoorn.
0: Ja, zodat je het hele weekend nog gewoon helemaal lol kan hebben in de cultuur.
1: Ja.
0: En we hebben ook een...
1: Een live-artiest. Ja, Lex Mooney komt in de studio. En we gaan even met hem praten over hoe hij zijn carrière een beetje voor zich ziet. En dan komt hij ook een nummer zingen.
0: Ja, dat wil je natuurlijk ook niet missen.
1: Nee, dus, dat lijkt me duidelijk.
0: We hebben echt... Het programma is stacked.
1: Ja, want dan kun je vanavond, als je op zaterdagavond eruit gaat... dan ga je dat iedereen zegt, heb je dat optreden in de zaterdagmiddagmix nog gehoord?
0: Dat denk ik wel, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik zeg maar... Nou, net geen handtekening moet uitdelen.
1: Dat denk ik.
0: Dat, ja.
1: Maar een beetje de plekjes opzoeken, een beetje rustig. En dat allemaal ondersteunen natuurlijk door heel veel lekkere muziek. Want we hebben een verzoekje van Bert Klomp. En die wou een nummer horen van de Little River Band.
0: Dat is een mooi nummer.
1: Ja, en dat is heel toevallig, want dat nummer draaiden wij... ik ben 29 jaar geleden getrouwd, op de dag vandaag, zeg maar.
0: Moest je heel lang over nadenken. Over
1: ja, ook nog even rekenen, hè. En dan mag je naar de ambtenaar lopen. En toen hadden wij dit nummer ook gekozen, ook van de Little River Band. En die trouwambtenaar die had zijn dag niet, zeg maar. Dat was niet echt dat je zegt van, nou. Die maakte er echt een puinhoop van. Dat was voor ons natuurlijk niet leuk. En ook voor de mensen in de zaal niet. Maar ja, dan ben je toch een beetje in de roes van de dag. Dat gaat wel door. Maar die dag erop hadden we een uitzending van de Protoffel. Het programma wat hiervoor altijd zit. En er zaten toen nog Wessel Onderstal, Gerrit Nijkamp, Evert Kroon. Voor de oude

0: luisteraars. En die waren ook in de zaal. En die waren daar met z'n vieren zo eens even over aan het bellen. Of aan het bellen, over aan het praten. Van, nou, dat kon echt niet.
1: Je hebt niet zitten gieren met z'n tweeën. Of, ja. Was het, ja.
0: Maar toen luisterde ook iemand van de gemeente. En ja, die heeft ons toen een videoband gevraagd. Gekeken, die zei na 3 minuten, nee, dit kan echt niet. En toen kregen we een dinerbon voor 100 gulden.
1: Kijk, en daar zijn jullie lekker van uit eten geweest, denk ik.
0: Ja, heerlijk.
1: En dat was het wel waard?
0: Ja, zeker. Ja, goed. Die toespraak kun je toch niet meer terugdraaien.
1: Dat is zeker waar. Misschien had hij niet hele hoge verwachtingen, maar nu toch. Ja. 29 jaar later, dat is toch...
0: Toch nog even een klein stukje herinnering en dan vooral met dit mooie nummer.

0: ons al lopen.
1: Ik zie je al helemaal lopen. Wat een prachtig nummer.
0: Ja, hè?
1: Echt een tranentrekker.
0: Nou, dat is gewoon weer overdreven.
1: In de mooie zin, hè? De mooie is vreugde.
0: Ja, nee, snap ik. Ja. Zeker. Oké, door.
1: We hebben weer iemand hangen aan de lijn. Ja. Namelijk,
2: ja,
1: waar we het net over hadden, van de Open Monumentendagen. Goedemiddag, Marijke.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, hallo.
1: Wat fijn dat je even tijd voor ons wou vrijmaken op deze, denk ik, wel een beetje drukke dag. We hadden net een beetje in het midden gelaten wel wie we precies gingen bellen. Maar bij welk monument ben jij vandaag? Of eigenlijk vaker?
2: Ik sta letterlijk bij de atoomschuilkelder. En die zit onder het Brinkhof appartementencomplex, wat je aan de Nieuwstraat in Apeldoorn aantreft. Mm-hmm. En dan zijn we de Brinklaan in en dan meteen rechts de Rustenburg straat in. En daar is de ingang van een parkeergarage die tevens gebouwd is als atoomschuilkelder eind jaren 70.
0: Oké. Okay. En die doet nou nog dienst als iets?
2: Nee, als parkeergarage.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
2: dus
0: nou
2: wij kijken naar de restanten van hoe het ooit ingericht is. Niet alles is meer compleet. Maar je kunt met de nodige fantasie wel bedenken hoe angstwekkend het geweest zou moeten zijn, want het is nooit gebruikt natuurlijk, als daar 7000 mensen tegelijk in gemoeten hadden.
0: Och, ja, dat kun je bijna niet voorstellen.
2: Nee, en dat zou hutje mutje zijn. En wij vertellen ook, ik sta langs de straat, dus af en toe komt er een auto langs, dat horen jullie waarschijnlijk. Maar dat ze dus niet allemaal tegelijkertijd konden liggen of zitten, dat moest bij tourbeurt.
0: Oh.
1: En wat houdt dat in?
2: Dat wil zeggen dat er een clubje kon zitten en een clubje kon staan en een clubje kon liggen. Dus daar moesten ze hele schema's voor maken om dat te ordenen.
1: Jeetje, okay. Wat heftig.
0: Ja, en hoe is het dan met eten en drinken?
2: Ja, dat weten wij niet precies, maar ongetwijfeld hebben daar voorraden gelegen. De mensen moesten zelf, als ze naar die schuilkelder toe gingen, voor 2 dagen eten meenemen.
0: Uh-huh.
2: En voor de rest lagen daar waarschijnlijk voorzieningen, maar de exacte details daarvan hebben we niet.
0: Nee, oké.
1: Okay. Het is toch fijn dat die dus nooit echt gebruikt is, zeg maar, voor dit soort dingen. Maar wel een heel mooi monument, een heel mooi verhaal. Is dit de eerste keer dat jullie meedoen aan de Open Monumentendag? Of doen jullie dit vaker?
2: Nee, wij doen jaarlijks mee. En we hebben bijvoorbeeld vorig jaar bij de Nette Fabriek rondleidingen verzorgd. Het jaar daarvoor langs het kanaal. Het jaar daarvoor vanuit Café Het Oude Lo aan de Piet Jouwbertstraat hebben we de Lolaan gedaan. Mm-hmm. En zo hebben we eigenlijk elk jaar, en ik kijk nu naar de rij die er weer staat. Het is echt onvoorstelbaar.
0: Ja.
2: We hebben het heel druk. Want ik liep net eventjes weg voor jullie. Maar ik kijk nu naar degene die weer staan te trappelen om naar binnen te mogen.
0: Oké. Okay.
1: Kijk, er zit
2: Wij doen dus eigenlijk elk jaar mee. Op totaal verschillende locaties. We zitten dus nu als het ware bijna de hele dag binnen. En houden een rondleiding van een half uur. Vertellen eigenlijk over de historie en laten daarbij wat foto's zien. Want af en toe zijn de dingen gewoon al verdwenen. Er waren daar bijvoorbeeld 142 hurktoiletten. Ja, je moet je even voorstellen. Om die 7000 mensen hun behoefte te laten doen. En die hurktoiletten zijn niet meer zichtbaar. Die kunnen we alleen maar op een foto laten zien.
1: Nou, gelukkig maar misschien dat het alleen op een foto staat, inderdaad. En ik wou het je al vragen, is het, of het een beetje doorloopt, maar als ik het zo hoor, heb je het hartstikke druk.
2: Door. Wij lopen elk kwartier nu met 15, we gaan met maximaal 15 mensen die atoomschuilkelder in, dus de garage in. En het loopt continu door al vanaf 10 uur vanochtend.
0: Jeetje, heeft het dan misschien ook iets te maken met een soort dreiging wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt?
2: Nou, je hoort in de rij wel dat de mensen daarover praten. Zijn ze nieuwsgierig omdat dit was in 2016 voor het laatst als zodanig geopend. Het is gewoon een parkeergarage, maar het verhaal is in de Open Monumentendagen van 2016 ook aan de orde geweest. Dus niet iedereen is zomaar in de gelegenheid om in die besloten parkeergarage te komen.
0: Nee.
2: Dus mensen grijpen echt de kans, maar je hoort in de rij ook wel over de huidige situatie praten. En burgemeester Heerts heeft ons opgezocht. En ook wel verteld dat de gemeente Apeldoorn aan het kijken is

0: waar ze mogelijk schuilkelders kunnen formeren. Dus die keek met een extra kritisch oog tijdens de rondleiding naar wat er hier nog, wat er hier nog van te maken is.
1: Oké. Okay.
2: Jeetje, dat zijn inderdaad wel confronterende berichten dan. Ja. Ja, wel natuurlijk wel logisch in de tijd van nu, maar het is wel een heftig bericht.
1: Ja.
2: Zou de plek er nog klaar voor zijn om weer een...
0: Absoluut niet. Nee, zeker niet als atoomschuilkelder. Mogelijk wel als schuilkelder, denk ik zelf. Omdat er in de fundering van alles aangebracht is om het extra stevig te doen zijn. Je ziet de pilaren hebben een soort voet eronder zitten. En het plafond schijnt extra dik te zijn. Ja, daarboven zit een immens appartementengebouw. Dus het is allemaal hartstikke stevig. Maar ik denk, zoiets zou zeker nog wel als schuilkelder geschikt zijn. Maar er zullen dan ook nodige voorzieningen getroffen moeten worden. Dus wat daar technisch verder voor nodig is, dat weet ik niet. Maar zo schijnen ook onder winkelpanden en onder andere appartementengebouwen in mensen kelders te zitten. Dus waar nodig zullen ze wel een plan maken.
1: Ja.
2: Nou, laten we hopen dat het nooit, meer van toepassing is.
0: Maar misschien wel goed als er een plan is. Maar,
2: dat is zeker waar. Maar laten we het gewoon hopen van niet. Dat het nooit meer nodig is.
1: Oké, maar jullie leiden vandaag nog een aantal mensen rond daar. En dan is daar morgen ook nog de gelegenheid voor, volgens mij.
0: Ja, morgen tussen 11 en de laatste rondleiding is om 4:30. Om 5:00 sluiten we de boel. Rondleiding duurt een 30 minuten.
1: Oké. Okay. Nou, en iedereen mag gewoon aankomen lopen of moeten mensen zich van tevoren inschrijven?
0: Nee, ze kunnen zich niet van tevoren inschrijven. Ze gaan gewoon in de rij staan. Het lijkt de Efteling soms wel. En we hebben alleen geen muziekje erboven op het dak.
2: Maar, in plaats van een sprookjesbos hebben jullie een schuilkelder.
0: Ja,
2: dus,
0: ja. Hebben wij een schuilkelder en we tellen gewoon af 15. En dan knippen we de groep weer. En dan de volgende 15.
1: Helemaal goed, top. Nou, laten we hopen dat jullie net als vandaag ook morgen nog een hele mooie dag hebben.
0: Ja, dankjewel. Ja. En succes met de uitzending.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, fijne dag nog.
1: Joe.
0: Dag.

0: Yes, wat een lekker nummer. We zijn er ook alweer bij onze volgende gast aangekomen.
1: Och, het
0: en die hangt al aan de telefoon.
1: Gaat het zo snel allemaal?
0: Het gaat zo snel. We zitten
1: je
0: alweer
1: snapt het niet, hè?
0: De laatste 30 minuten. Jeetje, ja. Zo snel gaat dat.
1: Niet te doen.
0: En wie hangt? En er hangt niet zomaar iemand aan de lijn.
1: Oh, dat wou ik
0: namelijk
1: zeggen.
0: Gerry. Ja. Goedemiddag, Gerry.
2: Hi.
1: Hoi, nou, Gerry.
2: Ik mag zeggen, ik hang nog niet echt, hoor. Een beetje oncomfortabel, maar ik zit. En ik was lekker aan het meedijnen met jullie laatste nummertje. Maar hoi, fijn dat ik er weer kan zijn vandaag.
1: Ja, hè? Heb je een goede vakantie gehad?
2: Ja, ik zit er eigenlijk middenin. Het zijn mijn laatste vakantiedagen. Maar ik ben wel weer geland in ons mooie culturele Apeldoorn. Waar dus alles te beleven is. En jullie al heel veel aandacht hebben besteed vandaag.
1: Ja.
2: Maar heerlijke vakantie, ook in ons eigen land. Ik vind Friesland toch wel geweldig.
1: Och.
2: Dus
1: ja, is dat mooi.
2: Zeker aan de kust. Ja, joh, we zijn zelf van bruin. Dat had ik je wel willen laten zien vanmiddag. Maar het liep even anders. Dus andere keer weer op bezoek bij jullie als mag.
1: Niks aan de hand. Komt altijd goed.
0: Dat mag altijd natuurlijk.
2: Ja. Ja, het is wel leuk om jullie te zien. Het praat ook makkelijker.
1: Ja.
2: Nou ja, ik moet er nog een beetje in komen, ben ik heel eerlijk in. Maar waar ik niet zo voor aan hoef te wennen, is dat het gewoon als zes bruist in Apeldoorn. Het is over monumentendagen. Ik hoorde net ook al heel mooi verslag over. Ook de extra aandacht voor de parkeerkelder. Mm-hmm. Er zijn ook inderdaad plekken waar je normaal gesproken niet aan denkt, maar die er wel zijn. Dus neem echt even de moeite ter gunste van de monumentendagen om het programma te bekijken. Ik heb dat ook als download beschikbaar gesteld in mijn post van deze week. Dus mocht je denken, waar vind ik dat zo snel? Nou, hij staat tussen de linkjes. Dus daar kun je het programma ook gewoon weghalen.
1: Dus
2: dat is voor de luisteraar wel misschien wel makkelijk als je niet alle sites in je hoofd hebt zitten.
1: Mm-hmm.
2: Nou, voor de rest, ja, bruist het een soap, hè, 2 dagen. Dus vanavond ook weer mooie optredens. Buiten. Ik hoop dat het lekker droog blijft. Faber en Verlind zijn er ook. Nou, die jonge mannen hebben toch wel een beetje een plekje in mijn hartje gestolen, zeg maar. Als je zo jong die muziek kunt maken waar wij allemaal mee groot zijn geworden, vind ik toch knap.
1: Ja.
2: Voor de rest, ja, Stichting Ateliers heeft een mooie expositie geopend weer. Bloescafé heeft natuurlijk vanavond en morgen weer een hele leuke band staan. We hebben nog meer ketelhuizen, dat is wel bijzonder om te noemen. Ook in het kader van de Monumentendag. De Ereprijs, de Orkest Ereprijs geeft aantal concerten waar je vrij naartoe kan. En dat is Ketelhuis er 1 van vandaag. Dus check even, dat is vanavond. Leuke locatie ook. Dus in het kader van de Monumentendag en cultureel genieten. Leuke combi. Dan heb je ook nog een leuk mini-concert in de tuin bij Maya Faber. Een soort mini-cultuur bij je buurman dan anders. Daar heb je een uur lang in haar tuin vrij toegang tot Patrijzen Gispers en Inkerse Sax. Een klein concertje. Het wordt gewaardeerd als je iets in de hoed achterlaat voor de muzikanten. Nou, als je wil iets bijzonders drinken, neem die fles dan zelf even mee. Maar voor de rest ben je gewoon welkom aan de Korte Weg 43. Ook in een tuinconcert, in het klein, intiem. Ze noemt het heel mooi Candlelight. Dus ook daar kun je nog naartoe. Buurtbios heb je nog in het Zuiderpark. Dus je kunt nog buiten kijken naar films. Nou, Jazz Generation Orpheus, je hebt al heel veel aandacht gehad. Maar zeker de moeite waard als er nog kaarten voor je zijn. En je denkt, hé, daar wil ik nog heen. En je houdt van verschillende soorten muziek, soul, funk en jazz. Dan kun je daar absoluut je hart op halen. Maar dat is uiteraard wel met tickets. Nou, Coda heeft nog een opening van nieuwe tentoonstelling. Zoals ik je zie, heeft te maken met wie je bent en de leeftijd en dat soort zaken. Moet je gewoon wel voor aanmelden. Check dan altijd even de site van Coda. Veldhuis is helaas afgelast om reden. Dus als je dacht ik ga naar Hetrus, gaat dat dit weekend niet lukken bij Veldhuis. Hopelijk wordt het allemaal goed geregeld. Dan kunnen we daar ook weer gewoon terecht straks voor de live muziek. Het is een mooie locatie. Het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus laten we daar positief op inhaken, denk ik dan maar. Dat is even een verzoekje van mij.
1: Ja.
2: Nou, Gigant, hè? Muziekcafé. Niet meer buiten in de steeg, maar gewoon weer lekker binnen. En volgende week heb je natuurlijk de popronde in het vooruitzicht. Je hebt maandag nog een hele leuke bingo voor mensen die gewend zijn om bij ontmoetingco te zijn. Er komt van alles op je af. En ik vergeet dit weekend heel veel. Oh ja, Club Fix is misschien wel leuk om te melden. We zijn gewend geweest aan Humphries met karaoke en ja, tijdelijk dat in Club Fix. Nou, Club Fix is nu gesplitst in Club Fix en Club Café. Een deel van de week is daar gewoon de karaoke en welkom voor cafébezoek. En is er ook de pubquiz en een muziekquiz. En het weekend is er regelmatig een dance event of een techno iets achters. Zoals vanavond ook. Dat zijn mijn tickets. 30 plus. Dus ook daar kun je op 2 manieren kun je daar nu terecht. Nou ja, en ja, de openingen.

0: Meppel en wijken. En Dorpshuis is weer terug. Een Uggelen. Was gisteren, als ik het goed heb, een hele leuke dansfeest. Dus ik kan het allemaal niet meer bijhouden, jongens.
1: Het gekkenhuis.
2: Het is zoveel.
1: Ja, beter zo dan andersom, hè?
0: Ja, maar weet je, de grap is, je hebt ook cafés die dingen hebben. Ik kan ook niet alles zien. Social media biedt ook beperkt aan. En het is, voor de mensen die het niet weten, echt liefdewerk. Ik doe dat gewoon omdat ik denk dat ik het belangrijk vind dat iedereen weet dat er in Apeldoorn veel te beleven is. En als ik dan een keer vergeet of niet een foto staat op het affiche die ik probeer te maken zelf, dat ik een idee geef wat het te doen is, ja, voel je niet gepasseerd, maar stuur mij een berichtje of meld je aan bij de agenda van in Apeldoorn of daar in de buurt. Die zijn ook al heel compleet dingen aan het delen. Dus zet die stap ook even extra, want daar haal ik mijn informatie ook vandaan.
1: Ja.
0: Dus ik kan niet alle locaties in Apeldoorn elke seconde van de dag blijven volgen. Hoe graag ik dat ook zou willen.
1: Nee, dat is
0: dus
1: niet te doen. Zou...
0: Nee, dus ik vergeet ongetwijfeld een keer iets, maar ik vergeet je niet. Maar het is meer dat ik toch uit liefdewerk dit doe. En het is geen dag dat ik word er niet voor betaald. Ik heb geen aandelen, ik krijg er niks voor. Dus die waardering zou ik wel blijven ook wel terug willen zien zelf. En niet van, joh, je vergeet mij of wat ook. Laten we dat niet doen, want dan gaat voor mij de lol eraf. Heel eerlijk.
1: Daarom.
0: Dat wilde ik ook even delen.
1: Ja,
2: je hebt ook jij hebt al zo'n mooie veel dingen benoemd net. Dus dat is ook al heel erg fijn. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Dus de waardering vanuit ons, die is er sowieso heel erg.
0: Nou, dat is fijn. Kijk, je hoeft het niet voor mij te doen. Maar ik doe het voor de mensen die zich inspannen om alles te kunnen bieden. En er zijn al zoveel regels waar je aan moet houden, waardoor het al lastiger wordt. En Apeldoorn is zo'n gemêleerde stad aan het worden, of dorp eigenlijk. Met zoveel wensen en beperkingen en de ruimte wordt steeds minder. Dus laten we gewoon, maak jezelf ook zichtbaar en geniet. En die waardering die verdient vooral iedereen die zich inzet. En, maar het is fijn om te horen, want ik wil het toch even kwijt. Want het is, mensen mogen me altijd een berichtje sturen via Messenger of wat dan ook. Als ik hem heb, met een link, dan doe ik echt mijn best om hem ook te delen in de post. Net zoals het leuke kleine concert van Maya Faner. Die heb ik ook ertussen gezet. Eerst gevraagd alsof dat mensen dat willen. Dat doe ik ook nog wel eens. Maar goed, maak je zichtbaar en ik doe mijn best om het verder te delen. Dat is hem.
1: En dat doen wij dan ook weer aan mee.
0: Ja, maar daar ben ik zo blij mee dat jullie die aandacht geven. Elke zaterdag en elke ruimte voor mij. En weet je, laten we hopen dat we in de winter ook leuke dingen krijgen. Dat het niet stopt na de zomerperiode. Dus ik nodig ook organisaties uit om eens na te denken over de dingen die we in de winter kunnen doen met z'n allen.
1: Zeker. Helemaal goed.
2: We gaan erover nadenken. Dankjewel, Gerry. We gaan weer verder, want we hebben zo meteen alweer bijna weer nieuw iemand.
1: Die ken je ook.
0: Sorry?
1: Lex Mooney komt zo, die ken je ook,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, doe maar lekker de groeten en laat hem lekker zingen. Het is een leuke vent en Dieter familie en heel veel plezier.
1: Kom goed, dankjewel.
2: Dankjewel. Doei, Gerry.
0: Doei.

0: Heerlijk.
1: Zo.
0: Dan wat, de knallen we hem even in, hè?
1: Ja,
0: niet normaal.
1: Mag je nog niet wakker zijn, dan...
0: Ben je er nu wel?
1: Ben je er wel bij, hoor, vandaag, hè? Zeker.
0: Ja, ik in ieder geval wel. Ik zit recht overeind.
1: Ja, nee, geef je, misschien moet jij nog even aan de mensen thuis vertellen wie dit waren en...
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik kan geen idee
2: dit,
0: heb.
2: Ik weet wel. Zal ik even inbreken?
1: Ja, Jasper, ik kan dat gewoon vertellen.
2: Ja, de Black Keys.
0: De Black Keys.
2: En ik was hier afgelopen zaterdag in de AFAS Live in Amsterdam bij die Black Keys.
1: Oh.
2: Fantastisch.
1: Geweldig.
2: Ja, moest even draaien.
1: Ja, nee, helemaal goed toch?
0: Heb je gemorspit?
2: Nee, dat heb ik bij deze overgeslagen.
0: Oh. Dan vind ik dat toch jammer.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Stevie Wonder. Die, ja. Die is nog niet geweest, maar die komt binnenkort naar Nederland.
1: Ja, en daar ben jij bij, maar Lex ook.
0: Ja, en dat brengt ons gelijk bij onze volgende gast, namelijk
1: dat
0: Lex.
1: Zeg ik. Ja, Lex Moon in de studio,
0: Lex
1: dames en heren.
0: In de studio, ja.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het dan?
3: Ja, gaat goed.
1: Ja?
3: Ja, jawel. Leuk.
1: Okay.
3: Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja.
0: Vinden wij ook.
1: Zeker, ja, dat vinden wij ook. En waar, volgens mij zouden mensen jou ook wel van een aantal Apeldoornse producties kunnen kennen.
3: Ja, zeker. Ja, in Orpheus wel. Een paar musicals meegedaan aan het FK. Titanic, heel lang geleden.
1: Ja.
3: Ja, Oklahoma. Dat zijn allemaal musical producties. Daar kunnen ze van kennen.
1: Ja. En dan doe je zang of voorgrond, achtergrond?
3: Nou, de zang. Hoe heet dat?
1: Ja.
3: Dat waren de musicals, zeg maar. Daar speelde ik echt nog musicals. En nu ben ik eigenlijk overgegaan naar optreden. Gewoon zingen, zangen.
1: Alleen solo.
3: Solo, ja.
1: En heb je dan een bepaald genre dat je zegt van bam, dat vind ik lekker?
3: Elvis. Ja? Ik hou van Elvis. Eigenlijk al de oudere nummers. Dus alle goede artiesten zeg ik altijd. Jerry Lee Lewis, Ray Charles.
1: Ja.
3: Nog meer Frank Sinatra. En maar ik zing ook wel Raccoon, dus dat is heel wat anders. Nederlands ook,
1: Martijn
3: de Munnik. Alles eigenlijk.
1: Maar en ook Ogio.
3: Ja, soms kom je er niet onderuit.
1: Ja.
0: Daar komt hij weer met de Ogio inderdaad.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen als mensen thuis denken van goh, ik heb een feestje, ik wil Lex wel hebben, maar hij moet eigenlijk wel een beetje van alles kunnen zingen. Dat vind
3: meestal ontkom je er niet aan. Op het einde willen ze allemaal Engelbewaarder of Cheerio inderdaad. Ja. Dus dan doe ik dat ook. Ja.
1: Dus zo gek was dat niet, Wiebe, dat
0: nee,
1: ik dat vroeg.
0: Het spijt me, ik neem het terug. Maar ik vond het contrast van Jerry Lee Lewis en Elvis al wat groter.
3: Ja, dat lijkt erop.
1: Ja, nee, maar voor een avondje compleet, ja.
0: Ja,
3: dan heb je wel alles, ja.
0: Nou ja, dit klinkt dan wel perfect inderdaad. Dus je bent voor alle markten thuis.
3: Ja, zeker.
0: En doe je dan ook nog toch wel eens een musical nummer ertussen door? Of dat niet?
3: Maar nee, heel matig. Nee, bijna niemand wil op een feestje een musical nummer horen.
0: Geen Phantom of the Opera zo even?
3: Nou, nee, die sla ik even over, ja. Nee, wel dus mooi hoor. Maar
1: kan het feestje ook gelijk in één keer klaar zijn natuurlijk. Ja, dat weet je niet.
0: Dat is waar.
3: Oh, Jerry, ja. Naar de Phantom. Dat is wel een overgang.
1: Lekker hoor. Nee, ja, helemaal goed. Maar mensen kunnen jou dus boeken.
3: Ja, zeker, ja.
1: En doe je dan een avondvullend programma? Of,
3: Ik doe altijd setjes van een half uur. Meestal 3 setjes. En dan, dan kunnen we samen van tevoren van wat voor nummers wil je ongeveer horen.
1: Ja.
3: Ik bedoel, Whitney Houston wordt voor mij heel moeilijk, maar ik kan dingen aanpassen. En dan kunnen we er altijd over uitkomen, zeg maar.
1: Ja.
3: Dus ja, dat spreek ik altijd van tevoren af met iedereen.
1: Ja.
3: Dus dat, ja.
1: Oké. En nu de optredens die je nu hebt of hebt gehad. Want ik kan me voorstellen dat je daar zelf ook een beetje aan moet wennen. Dat je in één keer helemaal alleen staat. En...
3: Ja, dat zeker. Het is wel inderdaad altijd spannend. Ik vind het sowieso spannend. Alles, altijd. Maar als je er helemaal staat, dat hoor je wel vaker. Dan gaat het vanzelf wel.
1: Mm-hmm.
3: Alleen, de tweede keer is het net zo erg. Ik bedoel, dan heb je een half uur pauze en moet je daarna weer.
1: Ja.
3: Ja, nee, dat is wel wennen. Maar ik doe alles zelf. Ik heb een set met geluidboxen en dat soort dingen. Die zet ik allemaal neer. En daarna zet ik mijn setje aan. Die

0: van tevoren gemaakt heb. Ja. En dan begin ik.
1: Ja. Het lijkt mij zo. Ik ben geen zanger, hè. En vroeger ben ik wel disjockey geweest, maar dat is toch anders. Want het lijkt me zo lastig als je gaat zingen en de mensen in de zaal gaan allemaal. Dat ze gaan zitten kijken van.
0: Ja, hoop, maar dat is een beetje meedoen.
1: Ja, nou dat.
0: Ja, klopt. En tot nu toe is dat nog wel gelukt. Ik zeg ook altijd, ik heb in Orpheus natuurlijk, dan heb je die zaal van 600 mensen of zo. Dat vind ik minder eng dan vorige week stond ik in het Vogelnest.
1: Ja.
0: En dat vind ik enger. Want je kijkt ze recht aan, ze zitten zo dichtbij je.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel eng.
1: Ja, dat lijkt me.
2: En als iedereen dan blijft, ik hoop natuurlijk niet dat het vaak gebeurt, maar als mensen blijven zitten, dan sta je denk ik ook zo van, allemaal in de benen, een beetje dansen.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk. Ik zing ook niet altijd dansmuziek.
2: Nee, dat,
0: ik
2: bedoel, dat is.
0: Can't Help Falling in Love hoef ik niet te dansen. Maar,
1: schuifelen kan een beetje. Ja.
0: De reactie achteraf zegt vaak genoeg.
1: Dat is belangrijk.
0: Kan ook doodstil zijn, dat heb ik liever niet.
1: Nee, dan kun je beter goede mop vertellen en dan ga je door.
0: Ja. En dan hopen dat ze lachen ook.
1: Ja, dat kan
2: toch. Dat ook nog.
0: Nee, het is even wennen allemaal, maar het is wel leuk.
1: Oké, dat is het belangrijkste. Ja. En hoe kunnen mensen met jou in contact komen als ze zeggen, laat maar een keer komen, een avondje?
0: Ze kunnen mij sowieso vinden op mijn website, www.lexmoon.nl.
1: Ja.
0: Je kan me altijd mailen. Die mail staat ook op de website.
1: Oké.
0: Dus dan kun je altijd op mijn website, daar vind je mij. Op mijn Instagram ook, Lex Moon Muziek.
1: Nou.
2: En heb je nog een beetje een soort van iets wat je graag dit jaar wil gaan doen nog met je carrière hier?
0: Ja, ik zou over een paar jaar in ieder geval willen zeggen dat echt dit mijn beroep wordt. Maar dat kan ik nu nog niet met zekerheid zeggen. Dus voor dit jaar hoop ik gewoon meer optredens, meer naamsbekendheid. Lex Moon.
1: Ja.
0: Dat lijkt me leuk.
2: En schrijf je ook al je eigen muziek? Of doe je
0: ik schrijf heel veel, maar echt mijn eigen nummers ben ik nog niet, nog niet aan toe. Heel veel koffers.
1: En talentenjacht en zo op tv? Of heb je daar wel eens overwogen? Of?
0: Ja, ik heel misschien. Ze zeggen wel vaker van, kun je niet aanmelden voor The Voice? Ja, ik zit er nog over na te denken.
1: Ja, misschien nee, ooit. Dat is maar gewoon een vraag. Hè?
0: Ik weet niet zo heel goed. Ik probeer het eerst via zo en dat helpt altijd. Hè? Ik bedoel, ik kan het altijd proberen.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Ja.
1: En om ons nou een beetje te overtuigen,
0: moet er echt,
1: nou gaan we.
0: Ga ik een nummer zingen. Ja.
2: Welk nummer ga je zingen?
0: Ik ga My Boy zingen.
2: En heb je een soort speciale, waarom My Boy?
0: My Boy, ten eerste van Elvis. Elvis is toch wel een voorbeeld voor mij.
2: The King.
0: En My Boy vind ik een heel mooi, gevoelig nummer. Het doet mij altijd denken aan mijn opa. Daar leg ik altijd die nummer een beetje bij. Ik zong vroeger altijd voor mijn opa. Ik was ook de enige kleinzoon. En hij liet me altijd een beetje, heel erg speciaal voelen. Dus met dit nummer denk ik toch altijd aan mijn opa. Ik zing hem nu ook voor opa. Hij is overleden 2 jaar geleden.
2: Gecondoleerd.
0: Dus, dankjewel. Dus ik onthoud altijd. Ik heb hem echt gekoppeld aan mijn opa.
2: Ja, dat is heel erg mooi om te horen.
0: Yes.
2: Dat is wel,
0: ja.
2: Vooral staan.
0: Ja. Let's go.
1: Staat er maar in dan. Ja, kan die.
0: Hij kan.
1: Ja.
0: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: Dankjewel.
1: Ja, top man. Ja, de mensen thuis zien het niet, maar de passie en de...
2: Echt
1: spat er vanaf, man.
2: Zeker weten, echt goed gaan.
3: Heel erg bedankt. Ja.
1: Helemaal top, super. Gelukkig. Vond je zelf ook fijn dat je denkt, ja...
3: Ja, ja, ik ben blij. Dat is altijd een soort...
2: Ja, ontlading, even zo. Altijd, ja, even zo spannend.
1: En nu zitten er maar twee, hè? Drie. Ja. Zitten er maar drie.
3: Ja, nou nagaan. Moet je nagaan.
1: Ja, ja, nee, maar top helemaal crowd, top. Ja. Echt super.
2: Ja, dat is super. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja. Echt, echt heel erg goed. Ja. Super.
1: Dus nog even voor de mensen thuis de website.
3: www.lexmoon.nl.
1: Top.
2: Dit wil je boeken.
1: Dan ga je boeken. Zeker.
3: Heel erg bedankt.
1: Doen we nog een nummer voor de... Oh nee, dan gaan we even... Dan kan ik vertellen dat we zo meteen Apeldoorn Sport hebben. En daar zijn een aantal live-wedstrijden uiteraard. CSV Apeldoorn speelt thuis tegen WVF uit Westerholte. En daar zit voor ons Denise Veneman. En Groenwit 62 speelt thuis tegen Otterlo. En daarvoor is Niels Sintel helemaal naar de maten gereden. En uiteraard hebben we ook nog de wedstrijd Columbia-Alexandria met Belinda Kerkhoven. En die wedstrijden beginnen allemaal om 3:00. En dat hoort u dus zometeen na de klok van 3:00. Morgen hebben we ook nog voetbal. De bekerwedstrijd Turkse Kracht Apeldoorn. Die spelen thuis tegen Davo. En Gerard Philipsen zal deze wedstrijd verslaan. Dat begint om 2:30. En dat hoort u allemaal in de uitzending tussen 2 en 5 morgenmiddag bij RTV Apeldoorn. En op de televisie en op het YouTube-kanaal is vanaf 6:00 te zien. Want vandaag is eigenlijk een hele heugelijke dag geweest. Of nog steeds in Apeldoorn. Want de 170.000ste inwoner is geboren.
2: Kijk, dat zijn er ontzettend veel.
1: Ja.
2: En hoe heet het de 170.000ste inwoner?
1: Louis, dacht ik. Louis. Maar Theo Witloks, kun je je voorstellen, als je net geboren bent, dan komt Theo Witloks binnen.
2: Het eerste
1: met
2: wat
1: een camera.
2: Je ziet.
1: Ja.
2: Hoppa, dus, erboven.
1: Daar is Theo.
2: Kijk.
1: Maar de burgemeester was er ook.
2: De burgemeester was er ook, gelukkig maar.
1: En dat is vanaf 6:00 te zien op onze YouTube-kanalen en op de mensen die Zico hebben en Odido.
2: Kijk, dat is en dat doe je allemaal uit je hoofd, stel je dat zo mooi. Dat vind ik toch knap.
1: Of niet?
2: Dat is echt een professional.
1: Ja, hè?
2: Dan merk je aan alles.
1: Hou op, schei uit. Je weet het niet. We gaan eruit dan.
2: We gaan eruit. Dank je wel voor het luisteren. Het was weer heerlijk. Dank je wel, Lex, dat je er was. Het was echt geweldig. En,
1: tot de volgende
2: keer. Ja, wij zien jullie graag de volgende keer.
1: Ja.
2: Fijn weekend.
1: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen crypto-mijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de 4e cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Dames en heren, welkom bij... Dames en heren, welkom bij Apeldoorn Sport. Deze week doen we verslag van de bekerwedstrijden en het volgende weekend gaat de competitie weer van start. Vanmiddag hebben we 3 wedstrijden. CSV Apeldoorn tegen WFV, Westerholte. We beginnen in het Orrebos en natuurlijk zit Denise Veneman van ons langs de lijn. Denise, zeg maar.
5: Ja, we zijn hier precies van start op het Orrebos bij de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en WVF. Ga ik natuurlijk even beginnen met de opstelling van CSV Apeldoorn. Daar zien we een andere doelman dan we normaal gesproken zien. Dat is namelijk Jury de Weert, een jeugdspeler die vorig seizoen al nadrukkelijk aan de deur klopte. Maar door een blessure werd hij teruggeworpen. Mag het vandaag dus laten zien in deze wedstrijd. Verder zien we Kaan Aygün, Nizar Messabel, Ilias Jadir, Jeremy Eilander, Laurens van den Enk, Marcus van Gele, Norsi Gouli, Jesse Perdon, Sam Langedonk en Cem Keuze. En CSV Apeldoorn moet vandaag minimaal een punt halen uit deze wedstrijd om een ronde verder te komen in het bekertoernooi. Dus wat dat betreft zijn de perspectieven er zeker. De tegenstander WVF, die zijn al zeker van de volgende ronde met al 6 punten.

0: op zak, de CSV Apeldoorn, weet wat het te doen staat. Het moet in eigen huis minimaal een punt pakken. We gaan het volgen, deze mooie wedstrijd, op een nog niet al te druk bezocht Ordebos. We gaan het volgen en houden de luisteraars uiteraard op de hoogte.
1: Dankjewel Denise, we komen zo bij je terug. Hebben we ondertussen ook Belinda Kerkhoff aan de telefoon. Columbia ontvangt Alexandria aan de Winkelweide en daar doet Belinda Kerkhoff dus het verslag. Belinda, zeg het maar.
2: Ja, goedemiddag. Wekenwedstrijd tussen Columbia en Alexandria. Ik zou bijna zeggen de derby van Apeldoorn-Zuid. Maar ja, daar hoort natuurlijk ook Apeldoornse Boort bij. Maar twee clubs uit Apeldoorn-Zuid tegen elkaar voor de beker. Columbia begon het bekertoernooi slecht, verloren met 1-0 van Albatros. Speelde vorige week thuis gelijk tegen Gios. Kijken wat ze vandaag kunnen tegen de buren Alexandria. Helaas geen opstellingen gekregen, dus ik moet een beetje improviseren. Maar we zijn hier net een minuutje onderweg. Nog niet echt iets gebeurd. Stand is nog 0 tegen 0.

0: Ik moest even een klein stukje van een muziekje doen, want ze hadden een minuut stilte bij Groenwit tegen Otterlo. We gaan naar de Maat en daar is het verslag van Niels Sentel.
1: Ja, goedemiddag luisteraars en ook weer Olaf. Welkom bij deze wedstrijd tussen Groenwit en Otterlo. Het is de laatste wedstrijd van Groenwit in de poolfase van het tekentoernooi. En alleen de poolwinnaar gaat door. En dat betekent dat de huidige nummer 1, blauw-geel, voor beide teams van vanmiddag niet meer te achterhalen is. Otterlo verloor de eerste twee potjes. Is nog altijd puntloos. En Groenwit wist gelijk te spelen tegen Avendo uit Ederveen. 2-2. En door dat ene puntje staat Groenwit derde. Maar dat is, zoals gezegd, wel dus uitschakeling betekent dat in het bekertoernooi ook voor Groenwit. Ja, en zowel Groenwit als de tegenstander Otterlo spelen dus voor de sportieve eer. En om een wedstrijdritme op te doen voor de reguliere competitie, die voor Groenwit in ieder geval volgende week direct begint met een pittige uitwedstrijd tegen Vier op Fase. Maar nu dus eerst in het eeuwige oefenpotje. Ik denk dat vooral de derde helft belangrijk zal gaan worden voor de penningmeester van Groenwit. Maar goed, dat is dus voor deze wedstrijd staan geen sportieve belangen echt meer op het spel. De opstellingen van beide teams, dat gaan we eens snel doen. Dat is te beginnen met die van Otterlo. Trainer Danny Sakala heeft Mike de Haar opgesteld op de goal. Ruben Kampert, Daan de Roor, Ruben Hazeleger, Jasper Verstraeten, en die is ook aanvoerder, Albert Broekhuizen, Dylan Senesi, Jelle van der Pol, Job Hazeleger, Thijs van der Haar en Ryan Suisi. En bij Groenwit zijn de volgende 11 namen door Hans Uitenboogaard op papier getutteld. Staat op stelling. Steven Koopmans staat op goal. Sidre Mulder is de aanvoerder. En David Koopmans, Jeffrey Schieven, Aaron van Leer, Thijs Telstra, Tim Kok, Kevin Oudekoppen, Mauro Lesnica, Alexander Johannes en Rijmer Zwaan vormen de formatie van Groenwit. We hebben inmiddels 2 minuten gespeeld. Het is de aftrap geweest in Otterlo. En de stand is nog altijd 0-0. Maar 2 minuten spelen. Later meer.

0: Bruno Mars met On My Soul hoor je. En we gaan weer naar Niels.
1: Ja, waar dus die wedstrijd begon met een minuut stilte. Dat alles naar aanleiding van het overlijden van lid van de diensten Donald Reining afgelopen week. De spelers van GroenLid spelen ook met een rouwband om. Goed, we hebben 5 minuten ruim gespeeld. En het is nu Otterlo dat een corner mag nemen vanaf de rechterkant. Die is indraaiend, maar een makkelijke fooi voor keeper Steven Koopmans. Die de bal zo uit de lucht kan plukken zonder dat hij wordt aangevallen. En dat betekent dus dat balbezit voor GroenLid die hun hel gaat zoeken via de rechterkant. Met Reiner Zwaan, de rechtsback van deze middag. En het lijkt erop alsof GroenLid momenteel in een 4-4-2 formatie speelt. Terwijl er nu een knappe poging is van Otterlo naar een balovername op het middenveld. Wordt van grote afstand geschoten omdat de keeper Steven Koopmans iets ver voor zijn goal staat. Maar in zijn achteruit weet hij die bal nog knap te verwerken tot corner en uit de goal te houden. Dat betekent dus wel de volgende corner, de tweede voor Otterlo, in korte tijd. Ik wilde dat gaan vertellen dat GroenLid is. Het lijkt erop dat ze in een 4-2 formatie zijn gestart. Waar ze in de Apeldoorn Cup, in ieder geval de wedstrijd die ik gezien heb, nog in een 4-3-3 formatie speelde. Het is de corner die kort wordt genomen, maar door goed storen van nummer 19, Tim Kok van GroenLid, is het GroenLid dat de bal kan overnemen. Het is een tot dusver, ook al is er nog kort gespeeld, een gelijk opgaande wedstrijd. Er nog niet al te veel gebeurt op de doelpoging juist na een spectaculaire redding van Steven Koopmans. De stand na 6 minuten spelen, bijna 7 minuten spelen, nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Niels. We gaan verder naar Belinda.
2: Ja, hier nog steeds ook 0-0. 9 minuten inmiddels gespeeld tussen in die wedstrijd tussen Columbia en Alexandria. Ja, Columbia misschien net iets betere van het spel, maar ook wel wat kleine kantjes geweest voor Alexandria. Komen ook regelmatig voor het doel van Columbia. Dus het is niet zo dat het een heel duidelijk veldoverwicht is. Ja, we zien wel bij Columbia een aantal nieuwe spelers. En ja, die hebben toch wel wat kwaliteiten. Nu een goede paas van was de Leon de Bok. Maar de keeper van Alexandria is er net op tijd bij. En kan het gevaar worden afgewenteld. Ja, Columbia pakt de bal weer op. En we zien toch Columbia steeds dominanter worden gaandeweg de eerste helft. Maar dan in eerste instantie een slordige paas, maar weer opgevangen. En uiteindelijk speelt een Alexandria-speler de bal over de zijlijn en mag Columbia zo gaan inpooien. Nog geen echt hele grote kansen gezien hier op de Winkelweijer. Columbia het iets beter van het spel. Geen doelpunten, stand het nog 0-0.
0: Dankjewel. We gaan verder naar Denise.
3: Ja, hier op Sportpark Ordebos bij de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en WVF is de stand ook nog altijd 0-0. We zijn bezig aan de 11e minuut van deze wedstrijd. We hebben wel gezien dat CSV Apeldoorn met name dreiging heeft over rechts. En dat is ook nu het geval. Voorzet Aygün geeft hem dan richting Gulli. Gulli schiet maar op de doelman en ook in tweede instantie over het doel. Dus dat was een echt goede kans voor CSV Apeldoorn. We zagen verder dat er een omhaalpoging was van Jesse Winkelaar namens WVF. Maar dat was een poging die hopeloos mislukte. Was wel ook de beste mogelijkheid voor WVF in dit duel. Maar goed, CSV Apeldoorn dus hier nog op eigen veld die 0-0. We zien dat CSV Apeldoorn nog een hoekschop gaat krijgen. Wellicht dat we die nog eventjes mee kunnen pakken. Geeft nog wel eens gevaarlijke momenten met bijvoorbeeld koppers zoals Jesse Perdom in de gelederen van CSV Apeldoorn. Ilias Jadier die bal gaat nemen. Slingert hem hoog voor, zoeken. Nee, geen goede bal, wordt weggekopt. En dan is het ook uiteindelijk gevaar geweken. Dus hier op het Ordebos bij CSV Apeldoorn tegen WVF stand nog altijd 0-0.

0: En ondertussen hebben we een doelpunt bij de wedstrijd van Belinda. Belinda, zeg maar. Hallo.
1: Ja?
0: Jij had een doelpunt, hoorde ik.
1: Ja, dat klopt. Dat staat inmiddels 1-0 voor Columbia. Het doelpunt was van Leon de Bok, dus Columbia leidt 1-0.
0: Helemaal goed, dankjewel.

0: Jolene van Jolly Parton was dat. En we gaan weer naar Denise Veneman.
1: Ja, waar we net zagen hoe CSV Apeldoorn er dreigend uitkwam over de linkerkant van het veld, maar uiteindelijk niet wist tot een goede voorzet te komen, was Messabel die de bal een beetje matig voorgaf. Nu is het druk zetten van Laurens van den Enk op het moment dat CSV Apeldoorn ook weer het balverlies dreigt te hebben. Want je ziet ook af en toe in de tegenstoot dat WVF er snel uitkomt. Dus goed dat Laurens van den Enk inziet dat hij zeker voorin dan ook snel moet gaan storen om die counter eruit te halen. Wordt nu een inworp voor WVF. En dat duurt eventjes. De scheidsrechter staat het allemaal toe. Met nu de bal de diepte in. Maar dat levert niks op voor WVF. CSV kan simpel oppieken nu via Jesse Perdom. Die natuurlijk centraal achterin opgesteld staat. Met dus vandaag Messabel naast hem. Messabel die sinds zijn komst vanaf WSV vooral heel veel pech heeft gehad met blessures. Als je ziet hoe die speelt kan hij het niveau zeker aan. Maar toch echt wel wat pech met die blessures. Met nu poging over de rechterkant om op te bouwen. Komt de bal terecht bij Kaan Aygun. Aygun met een tegenstander voor zich. Kiest dan voor een balletje terug richting Cem Keuze. Keuze weer richting Jeremy Eilander. Die zit een aardig eentje buiten de 16 nog. Nu meegegeven aan Jadier. Jadier geeft hem dan naar de linkerkant van het veld. Komt er een voorzet, maar die is niet op maat. En zo is het ook weer verkeken, deze mogelijkheid voor CSV Apeldoorn. We zitten in de 16e minuut. Stand nog altijd 0.

0: tegen 0.
1: Dankjewel. Dan gaan we verder naar Belinda.
2: Ja, hier is Columbia op voorsprong gekomen. We zijn nu een kwartier onderweg. En ik denk dat we die voorsprong toch wel terecht mogen noemen. Columbia begon op steeds meer veldoverwicht te krijgen. Werd wat dominanter. En uiteindelijk dus die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Leon de Bok. Ja, bij Columbia ook behoorlijk wat wijzigingen in het elftal. Een aantal spelers ontbreken nog, met name in de verdediging. En zo zien we dus nu eigenlijk aanvallende middenvelder Stefan Derksen op de laatste linie staan. En ja, dus even uit nood geboren. Weer een aanval van Columbia. Joey Koopman, die weet Leon de Bok te bereiken. Dan gaan ze de 16 in, komt de voorzet. Maar die wordt uiteindelijk nog aangeraakt door een speler van Alexandria. En mag Columbia dadelijk een corner gaan nemen. Ja, veel nieuwe namen dus bij Columbia. Ik noem ze even al, ja, laat ik nou gelijk de hele opstelling maar geven. Kerkel Askies in het doel, dat is natuurlijk bekend. Stefan Derksen, Jesse Veldhoen achterin. Guido Dijkgraaf, Dilano Gerritsen, die completeren de verdediging. Dan hebben we Damien Schuben, Joey Koopman, Milan Klomp, Jesper Scherpenzeel, Jesper Hogewij en Leon de Bok. Dat zijn dus de 11 die door trainer Harold Dengerink hier vandaag het veld in zijn gestuurd. Nu dan een balverlies en kan Alexandria er misschien uitkomen. Maar dan wordt er gelijk goed verdedigd en wordt er geen risico genomen en de bal keihard over de zijlijn getrapt. 16 minuten gespeeld hier. 1 doelpunt en dat was voor Columbia. Zij leiden 1-0.
1: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
3: Ja, wij zitten in de 15e minuut. De stand nog altijd 0 tegen 0. En het was Otterlo die via dus twee hoekschoppen het initiatief heeft genomen in deze wedstrijd. Maar de afgelopen fase is toch echt wel voor groen-wit. En dat resulteerde ook in twee kansjes. En inmiddels ook twee eventueel hoekschoppen. Maar de grootste kans was uiteindelijk voor Reimer Zwaan, de rechtsback. Die was goed doorgekomen en via een snelle combinatie met Aaron van Leer kon hij afdrukken richting de goal. De bal was scherp voor de goal langs. Keeper hoefde er niet aan te zitten, maar het was een hele goede aanval. En ook eigenlijk wel een goede doelpoging. Waren het niet dat de bal dus niet tussen de palen verdween. En nog altijd in de stand. Daarmee 0 tegen 0. Momenteel balbezit voor Otterlo. De bal wordt vanuit het middenveld ingespeeld richting de aanvallers. Maar daar kan dan een verdediger van GroenLinks prima tussen zitten. En dus is het Otterlo dat opnieuw moet gaan beginnen. Dit keer van achteruit komt er een diepe bal vanuit aanvoerder Jasper Verstraeten, die centraal achterin staat. Zijn crossbal kan echter niet worden aangenomen en gecontroleerd door, ik denk dat dat Jelle van der Pol is geweest. Maar goed, dat is eigenlijk niet de zaak, want de bal ging over de zijlijn. Waarmee dus GroenWit de balbezit heeft overgenomen en nu een ingooi mag nemen. Dat gebeurt helemaal aan de linkerkant van het veld. En zo golft het spel een beetje op en neer. Momentum dus eventjes bij GroenWit. Maar op dit moment is het nog onduidelijk wie van deze twee teams zo direct aan het langste eind gaat trekken. Want het gaat verder helemaal gelijk op. Hier gespeeld, 17 minuten bijna. En de stand nog altijd 0 tegen 0.
1: Dankjewel Niels. We gaan even naar Belinda, want die heeft weer nieuws.
2: Ja, want er is weer gescoord. Het was slecht aan de verdediger van Alexandria. En ja, eigenlijk helemaal uit het niets lag die bal voor mijn gevoel in één keer in het doel. En was het Joey Koopman die het doelpunt noteerde. Dus het staat hier na 18 minuten spelen 2 tegen 0.

0: Self-Aware van Temper City was dat. En we gaan weer naar Niels.
1: Ja, waar de stand nog altijd onveranderd is. 0 tegen 0. En het is groen-wit dat momenteel in de aanval is. Zojuist een sterk staaltje verdedigen. In ieder geval qua organisatie vanuit groen-wit. Nu even een andere situatie lijkt ontstaan. De nummer 10 van Otterlo kan doorlopen richting de keeper. Wordt achterhaald door Les Nusa. De keeper omspeelt. En daar valt inderdaad het eerste doelpunt. Ja, dat is een knap doelpunt. Foutje van groen-wit op het middenveld. Waardoor de speler van Otterlo kan worden gelanceerd. Het is Alvin Broekhuizen die het uiteindelijk helemaal zelf en alleen doet. Hij kon nog worden achterhaald door Mauro Les Nusa die vanaf het middenveld een sprintje trok om terug te verdedigen. Keeper kwam ook uit, maar de aanvaller Alvin Broekhuizen omspeelde de keeper. Was ook Mauro Les Nusa kwijt en kon de bal vanuit een best wel moeilijke hoek laag in de goal schuiven. In de 21ste minuut is het zojuist dus 1-0 geworden in het voordeel van Otterlo. En dat terwijl ik net nog de sterke organisatie, verdedigend in ieder geval, van groen-wit wilde prijzen. Omdat ze kort daarvoor een gevaarlijke aanval van Otterlo onschadelijk maakte. Juist om goede rugdekking te geven nadat de aanvoerder Sybrun Mulder door de benen was gespeeld. Maar uiteindelijk kon die aanval onschadelijk worden gemaakt door goede rugdekking. Ja, even kijken hoe Groen-Wit hierop gaat reageren. Ook al staat er misschien sportief niks op het spel. Je wilt verliezen. Als je sportman bent, is het nooit leuk. En ze krijgen hier een mogelijkheid. Neem het nog even mee. Via een corner vanaf de rechterkant. En het is David Koopmans die bal gaat trappen zo direct. Hij legt de bal nu neer. Dan zit er ook een handje in de lucht. Eerst nog even wat spulletjes voor de bal weghalen. Een takje of zo. En dan komt die Engeland in de lucht. Die strakke bal heeft de eerste paal. Oeh, die drijft gevaarlijk in. Dat kan uiteindelijk geschoten worden. En voor de redding van de keeper die toevallig op de goede plek staat. En inmiddels liggen er twee spelers van Otterlo in de eigen 16 op de grond. Krabbelen nu allebei overeind. Nee, deze kans gaat uiteindelijk ook verloren. En dan moet ik er toch nog eentje meenemen. Want hier is Otterlo die in de tegenaanval de 2-0 gaat tekenen. Dat kan haast niet missen. Ja hoor, de keeper die ver uit was gekomen, wordt omspeeld. En dan kan de laatste verdediger van Groen-Wit er helemaal niks meer aan veranderen. Dat was die Aaron van Leer. Die probeerde nog de doelpoging onschadelijk te maken. In korte tijd wordt het in één keer 2-0 in het voordeel van Otterlo. En dat is misschien op dit moment wel een beetje een geplateerde uitslag. En heeft gelukkig Groen-Wit nog alle tijd om hier iets aan terug te doen. Dus dan, na 23 minuten spelen, in het voordeel van Otterlo 2-0.
0: Dankjewel Niels. We gaan naar Belinda.
2: Ja, hier ook nog steeds die stand van 2-0 op het scorebord. Inmiddels 24 minuten onderweg. Ja, en het was keeper Sterko Assis van Columbia die de aansluitingstreffer van Alexandria wist te voorkomen. Het was een uitgelezen kans. En ik telde hem eigenlijk al, maar hij stond precies op de juiste plek. En wist een tegentreffer te voorkomen. Dus vandaar nog steeds die 2-0 stand op het bord. En wordt nu een gele kaart gegeven aan een speler van Alexandria. Er ligt ook een speler van Columbia op de grond. Dus het net een overtreding gemaakt is IS veld toen, als ik het zo zie. Want het is precies aan de overzijde van het veld. En dus een vrije trap nu voor Columbia, net voor de middenlijn. Is inmiddels genomen. En ja, het lijkt erop dat Columbia dit vanmiddag toch wel op een goede manier kan uitspelen. Maar ja, we zijn nog maar 25 minuten onderweg. Maar ja, een 2-0 voorsprong is natuurlijk wel erg lekker. En het, ik moet zeggen, ik heb Alexandria ook op de Apeldoorn kunnen spelen. En ik had er toch vanmiddag iets meer van verwacht. Maar Columbia weet er op dit moment goed mee om te gaan. Lijkt de wedstrijd onder controle te hebben. Maar ook nu weer een hele slordige paas van de zijde van Alexandria. En mag Columbia gaan ingooien. 26 minuten onderweg hier op de Winkelweijer. 2 doelpunten, allebei voor de thuisploeg. Het staat dus 2-0.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Denise.
3: Ja, op Sportpark Ordebos bij de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en BVF. In de 27e minuut nog altijd die stand van 0-0. We zien wel dat CSV Apeldoorn wat nadrukkelijker probeert en ook wel de bovenliggende partij is. Maar wat we ook zien is dat het af en toe in de tegenstoot dan best wel eens behoorlijk hachelijk wordt. We zagen net een moment dat bijvoorbeeld doelman Jurie de Weert goed zijn doel uitkwam. En daarmee voorkwam dat die kans echt mogelijkheden op zou geven voor WVF. Terwijl we nu het balbezit zien voor CSV Apeldoorn op de rand van de 16. Nu via Ilias Jabir. Die wipt hem de 16 in, zoekend naar Marcus van Gelen. Die vindt hij niet. De bal nu de 16 uitgewerkt en wordt nu door WVF toch behoorlijk rustig proberen ze dat uit te spelen. Maar het is Ilias Jadir die er bovenop zit en die de bal weer verovert. Ilias Jadir die nu gaat proberen te dribbelen langs de tegenstander. Zoeken, draaien, ja hoor, komt er gewoon langs. Dan de 16 in. En met een sliding is het dan uiteindelijk bal over de achterlijn en een hoekschop voor CSV Apeldoorn. Ga ik nog eventjes de luisteraars vertellen de momenten die hiervoor bijvoorbeeld waren. We zagen een hele goede voorzet van Laurens van den Enke. Die gaf hij op het hoofd van Jesse Perdon. En van dichtbij wist Jesse Perdon die kans niet te verzilveren. We zagen even daarvoor een goede actie van Marcus van Gelen die de bal uitstekend meegaf aan Ilias Jadir, die de 16 in kon dribbelen. Maar zijn voorzet ja, was niet goed genoeg om een medespeler te bereiken. We zagen daarvoor ook nog een actie, een dreiging vanuit Kaan Aygün over de rechterkant van het veld. Want dat zien we toch vooral heel veel gebeuren deze wedstrijd. Hij loopt heel veel over de rechterkant bij CSV Apeldoorn in de aanval. Met nu wel een mogelijkheid om op te bouwen via de linkerkant van het veld. Maar verspeelt Ilias Jadir de bal. En de scheidsrechter heeft daarbij een overtreding gezien. Dus een vrije trap gaat zo volgen. Het is een hensbal geweest. De CSV Apeldoorn gaat zo dadelijk met een vrije trap weer verder. We zitten inmiddels in de 29e minuut. CSV Apeldoorn is iets beter, maar de stand is nog altijd 0-0.

0: Bebe Rexha en Veedlus. En we gaan weer naar Denise.
1: Ja, hier op Sportpark Cordebos bij de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en WVF nog altijd die 0-0 stand. We zagen net wel het moment dat Norsi Gulli dacht te gaan scoren, maar dat was in buitenspelpositie. Een kopbal van hem ging tussen de palen, maar de vlag ging omhoog. Dus helaas voor Norsi Gulli was dat niet de 1-0. Daarna zagen we een goede kans voor niemand minder dan Ilias Jadir, een van de smaakmakers aan de kant van CSV Apeldoorn. Afvallend wist hij de bal toch nog te punteren richting het doel, maar die bal die ging over het doel heen. En net zagen we nog een moment dat Norsi Gulli even over de rechterkant van het veld kwam, want we zien inmiddels dat Laurens van den Enk vanaf links speelt. Dat was in het begin van de wedstrijd precies andersom. Maar goed, Gulli die kreeg een mogelijkheid over de rechterkant, maar wist Laurens van den Enk wel te bereiken, maar die werd ook goed verdedigd. Nu dan een bal de diepte in, richting Marcus van Gelen. Dat doet hij uitstekend. Maar in tweede instantie toch de verdediger die de betere is in deze mooie duels die zij uitvechten af en toe. Dus Marcus van Gelen die de loop die bal meegekregen had, maar dus niet weet mee te krijgen uiteindelijk richting doel door die verdediger. Het is CSV Apeldoorn dat echt wel de betere ploeg is in dit duel, maar nog steeds waakzaam moet zijn voor die momenten in de omschakeling, want dan is WVF ook zeker wel gevaarlijk. CSV Apeldoorn op het eigen ordebos nog altijd 0-0 tegen WVF.
0: Dankjewel. Gaan we naar Belinda.
2: Ja, hier nog steeds de 2-0 voorsprong voor thuisploeg Columbia. Krijgen we weer een corner. En het is toch met name Columbia wat hier vanmiddag de klop slaat. 2-0 voorsprong dan ook niet meer dan terecht. En het zou zomaar kunnen dat Columbia die score gaat uitbreiden. Dat moeten ze de kansen natuurlijk wel benutten. Dus ja, één uitval van de tegenstander en je hebt zo de aansluitingstreffer en dan ga je het jezelf onnodig moeilijk maken. Komt de corner. Die gaat voor het doel. En wordt weer weggekopt, weer opgevangen. En dan komt er nog een keer de voorzet. En kan die dan nu richting het doel worden gekopt. Wordt weggewerkt door Alexandria. Maar dan is het uiteindelijk een schot van Stefan Derksen die over de omheining gaat op het parkeerterrein. Hopelijk dat er geen auto's beschadigd zijn. Maar hij gaat dus hoog over. 33 minuten gespeeld. Columbia leidt 2-0.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
3: Ja, waar we in de 32e minuut zijn aanbeland. En ja, wel brang voor Groen-Wit. Juist toen ik dacht dat het momentum aan het kampelen was richting Groen-Wit, scoorde dus Otterlo 2 keer in korte tijd. En het tweede doelpunt kwam overigens van Dylan Isinassi van Otterlo. Een snelle spits buitenspeler. Het lijkt erop alsof Otterlo 4-3-3 speelt tegen het al eerder genoemde 4-4-2 van Groen-Wit. Het zijn spitsen van Groen-Wit, dat zijn Thijs Pelstra, Alexander Johannes. Ja, die kunnen nog niet echt in stellingen worden gebracht wat dat betreft. Het is duidelijk dat Johannes de opdracht heeft gekregen om zich veelal aanspeelbaar te laten maken. Een beetje blijft hangen in die spitspositie. Terwijl het Thijs Pelstra is die zich veel laat uitzakken, het middenveld in. Veel loopwerk verricht, veel loopacties ook verricht, linksom, rechtsom, om maar die speler van zijn maatje Alexandra Johannes om die vrij te spelen. Dus nu Groen-Wit die wordt teruggefloten voor buitenspel, in een aanpoging om toch een doelpunt te kunnen gaan maken. Maar ja, dan moet je dat natuurlijk niet doen vanuit buitenspelpositie, want ook al scoor je dan, dan zegt de scheidsrechter, deze kan helaas niet doorgaan. En over de scheidsrechter gesproken, het is vorige week zat ik bij een bekerwedstrijd met een zeer jonge scheidsrechter. En dit keer is er een ervaren scheidsrechter te bewonderen op het veld. Ribo Scholtens heeft de wedstrijd uitstekend onder controle. Heeft ook nog niet heel veel hoeven doen. En daarom zou hij ook, want het is eigenlijk gewoon een vriendschappelijk potje geworden doordat beide teams dus geen kans meer hebben om door te bekeren en deze wedstrijd als een veredelde oefenpartij zullen zien, neem ik aan. Overigens is juist nog een bijna de 3-0 voor Otterlo na een misverstand tussen aanvoerder Sidre Mulder en zijn keeper Steven Koopmans. Wat gebeurde er? Er was een diepe bal gespeeld door Otterlo. Die bal werd afgeschermd door Sidre Mulder. Alleen hij verwachtte dat de keeper zou komen, maar die bleef staan. En op het moment dat Sidre Mulder dan toch maar een tikkie breed richting de keeper gaf, was

naar voren gelopen en die bal kon ter nauwernood uit de goal worden gehouden dankzij een sliding van Steven Koopmans, de keeper van Groen-Wit. En moest daarmee een, uiteindelijk een ingooi afstaan aan Otterlo. Daar kwam voor Groen-Wit niks uit terecht. Nou, we hebben gespeeld hier ruim 33 minuten, bijna 34 minuten dus. En de stand in het voordeel van Otterlo is 2-0.

0: En ondertussen hebben we een doelpunt.
1: Ja, op Sportpark Ordebos is CSV Apeldoorn op een 1-0 voorsprong gekomen tegen WVF. Het is Norsi Gouli die het laatste zetje gaf. En zo leidt CSV Apeldoorn dus nadat het eerder zag hoe WVF een dikke kans miste. Maar CSV Apeldoorn dus op voorsprong.

0: En dan gaan we weer naar Niels.
1: De stand na bijna 40 minuten spelen nog altijd 2-0 in het voordeel dus voor Otterlo. En dat had wellicht ook 3-0 kunnen worden. Dat gebeurde er in de middencirkel werd een overtreding gemaakt op Aaron van Leer van Koen Wit.
2: Ja, dat was, de groot,
1: dat was helemaal terecht. Maar de spelers van de spits van Otterlo, die was er alweer van door met de bal en kon eigenlijk gewoon weer doorlopen. En dat is wel het probleem. De Achilleshiel eigenlijk van Koen Wit in deze wedstrijd in ieder geval is de snelle voorwaartsen van Otterlo. Die dus met meer snelheid hebben dan de verdedigers van Koen Wit. En die bal, als die niet goed wordt gespeeld, wanneer die diep wordt gegeven, dan is er een sprintduel. En dan kun je er eigenlijk wel op van uitgaan dat die gewonnen gaat worden door spelers van Otterlo. Nu ook weer. Het is een sprintduelletje die gewonnen wordt door de doelpunt te maken. Dus dat was de 2-0 van Guillaume Zanassi, die sneller en eerder bij de bal is dan zijn directe verdediger. En de bal kan afdrukken, maar een goede redding van keeper Steven Koopmans. En je zet Groen-Wit daar dan niks tegenover. Ja, zeker wel. Juist was het Thijs Belstra die over de rechterkant was doorgebroken. En een redelijke voorzet in huis had. Maar de bezetting voor de goal was niet dusdanig dat zijn voorzet ook kon worden afgedrukt en afgewerkt. En daardoor was het een makkelijke prooi voor de keeper. Die dus zonder verder druk de bal kon oprapen. Nu dan misschien via Rijmerslaan die op het middenveld is aan beland als in de middencirkel als rechtback. Die heeft terug gaat bij zijn eigen positie. Veel probeert Groen-Wit het via de snelheid combinaties. Terwijl de tegenstelling tot Otterlo die het ook vaak probeert met een wat diepere bal en langere ballen op de counter. En inmiddels is het spel van Groen-Wit plaats naar de linkerkant. Thijs Telstra, die zich heeft laten inzakken ter hoogte van de middencirkel. Speelt de bal even terug en dan gaat de bal helemaal weer breed bij de rechterkant. Ja, Groen-Wit is zeker geduldig. Dat kan je niet onthouden, ontkennen. In ieder geval, nu gaat de bal dan wel een keertje diep. En dan, op het moment dat de bal diep gespeeld gaat worden, om echt dreigend te worden, dan is de balverlies dus ook nu. De bal gaat over de achterlijn en dat betekent dat na 41 minuten spelen ruim Otterlo een doelpunt mag gaan nemen. En dat doen ze met de 2-0 voorsprong in de Bondscoach.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Belinda.
3: Ja, hier nog een paar minuten tot de rust. Spel moet net eventjes stilgelegen voor een blessurebehandeling aan de kant van Alexandria. Dus er zal misschien nog 1-2 minuten bij komen. En voor de rest is het verder niks gebeurd. Dus ik denk dat we langzamerhand naar het rustsignaal gaan. Ja, voor Columbia zaak om net een nul naar die rust te gaan. En dan hopelijk na de rust nog 1 of 2 doelpuntjes erbij. Dat zou lekker zijn zo in die voorbereiding na de competitie toe die volgende week gaat starten. Nu komt de doelman van Alexandria op tijd uit. Speelt de bal keihard weg voordat Joey Koopman gevaarlijk kan worden. We zijn dus in de laatste tellen van die eerste helft. Lijkt erop dat we met de huidige tussenstand 2-0 ook de rust gaan bereiken. Mocht het veranderen, dan meld ik me. Anders mag ik aannemen dat we met 2-0 naar de rust gaan.
0: Dankjewel Belinda. Dan gaan we nog naar Denise die een doelpunt heeft.
4: Ja, en geen goed nieuws voor CSV Apeldoorn, want het is 1-1 geworden. Het was Jesse Winkelaar die de bal toch wel uit een lastige hoek achter doelman Jon Riedeweert wist te krijgen. En daarmee dus de gelijkmaker op het bord mocht aantekenen. En zo zie je maar, CSV Apeldoorn over de hele eerste helft gezien wellicht de bovenliggende partij, maar toch die 1-1. Nu een kans, CSV Apeldoorn voorzet via Laurens van den Enk. Wordt die bal nog teruggelegd door Jeremy Eilander, maar dan over de achterlijn gegleden door een verdediger van WVF. En zo volgt er in de blessuretijd van de eerste helft nog een hoekschop. Ik verwacht ook niet dat er bijzonder veel tijd bij gaat komen bij deze eerste helft. De eerste minuut van de blessuretijd zit er inmiddels ook al op. Dus ik denk zo dadelijk die hoekschop. En dan kan het wel eens afgelopen zijn voor wat betreft die eerste helft. Dus laten we die hoekschop nog even meenemen. Het is Ilias.

dier, een hoge bal zoeken naar een medespeler. Doelman die een beetje vertwijfeld misschien is, maar toch met de vuistjes er tegenaan. En dan inderdaad het fluitsignaal van de scheidsrechter. En zo gaan we hier rusten op het Ordebos met 1-1.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Apeldoorn Sport.

0: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Een hele goede middag, dames en heren. Welkom bij het tweede uur van Apeldoorn Sport. We hebben nog steeds de wedstrijden van... CSV Apeldoorn tegen WFV. En de wedstrijden Columbia, Alexandria en Groenwit tegen Otterlo. We gaan eerst naar Denise Veneman. Die heeft opgehangen. Dan gaan we eerst naar Belinda.
2: Ja, de spelers staan klaar voor de tweede helft. Leon de Bok aan de aftrap. En dan daar klinkt het fluitsignaal. Dus hier begonnen aan die tweede helft. Geen wissels aan de zijde van Columbia. Ze gaan nu richting hun eigen aanhang spelen, wat voor het grootste gedeelte nog het clubhuis zit. Die zullen zo wel weer op de bult gaan staan. En dan gaan we kijken of Columbia de voorsprong in die tweede helft uit kan gaan breiden. De eerste helft begonnen ze voortvarend en kwamen ze al vrij snel op een 2-0 voorsprong. Die score is er nog steeds. We gaan zien wat de tweede helft gaat brengen. Tussenstand is 2-0.
1: Dankjewel, dan gaan we nu naar Denise.
3: Ja, hier is de tweede helft ook van start en we zien meteen CSV Apeldoorn in de aanval. Maar die bal in de 16 wordt ook weggewerkt door WVF. We hebben ook gezien dat de trainer Jan Kromkamp 3 man heeft gewisseld. Uit het veld zijn gegaan Kaan Aygun, Nizar Messabel en ook Jeremy Eilander voorin in de plaats zijn gekomen. Jorik Meijer, normaal gesproken ook altijd aanvoerder van CSV Apeldoorn. En ook Bruno van den Dungen en DJ Martel die zijn in het veld gekomen aan de kant van de rood-gele. Waar CSV Apeldoorn nu toch wel fel begint lijkt het aan die tweede helft. Waarin het natuurlijk moet gaan proberen om minimaal een punt uit het vuur te slepen om door te komen in dit bekertoernooi. Maar goed, zo'n 1-1 stand, ja, laten we daar maar niet op gokken, lijkt me niet zo'n heel verstandig plan. En gewoon in de aanval blijven gaan met nu een inworp die genomen gaat worden door Jorik Meijer. Die gooit hem richting Marcus van Gelen, mooie 1-2 ontstaat daar weer uit. Nu dan meegegeven richting Laurens van den Enk. Nou, met een beetje geluk lijkt hij daar langs te komen. Maar nu dan toch een verdediger van WVF ertussen. En lange roei naar voren toe. Dus het is CSV Apeldoorn dat op zoek gaat naar minimaal een punt in deze tweede helft. Nadat het zag hoe vlak voor rust dus die tegengoal werd gemaakt door WVF. Stand CSV Apeldoorn WVF 1-1.
1: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
4: Ja, waar de spelers momenteel het veld opkomen voor de tweede helft. Het zal nog wel een paar, dat is een minuutje op zich laten duren. Kan ik mooi even kijken. Want Groen-Wit gaat in ieder geval 3 spelers inbrengen. Ik heb Reggie Roelofs, Owen Hendriksen en Brian Beekman zien warm lopen. Fanatieke warming-up hebben zij gedaan. En het lijkt mij dat zij erin kan komen. Ik trek ook het wedstrijdshirt aan. De vraag alleen is dan natuurlijk voor wie. We proberen daar zo snel mogelijk achter te komen. En daar gaan we gewoon rustig de tijd voor nemen. Dat doen de spelers ook. Spelers die het veld in gaan komen. De genoemde spelers doen ook nog een rouwband om. Want, zoals eerder gezegd, de wedstrijd begon met een minuut stilte. Vanwege het overlijden van het lid van verdiensten, Donald Reining. En spelers spelen dus met een rouwband. De scheidsrechter. Wim Scholtens legt op dit moment de bal op de middenstip. Het is Groen-Wit die mag dan aftrappen voor de tweede helft. Dat gaan ze dan doen voor de derde keer deze wedstrijd. Want in de eerste helft is Otterlo 2 keer succesvol geweest in hun doelpogingen. En ik heb me laten vertellen dat Otterlo niet heeft gewisseld in de rust. Dus dat is lekker makkelijk. Eens even kijken. De scheidsrechter telt of er inderdaad 11 veldspelers te vinden zijn. 10 veldspelers en de keeper om precies te zijn. Vraagt dan de grensrechters of ze er klaar voor zijn. En dan is het even kijken. Aaron van Leer die de bal even goed legt. En dan kunnen we gaan starten aan die tweede helft. Ik denk niet dat er heel veel gaat gebeuren in die eerste minuut. Dus mocht er op de andere velden iets interessant zijn. Ja, kunnen we nu zeggen dat we zijn begonnen. De wedstrijd, tweede helft, loopt dus met een 2-0 voorsprong in het voordeel van Otterlo.

0: We hoorden Alex Warren met Passenger. We gaan weer naar Belinda.
1: Ja, en het was een goede kans voor Alexandria om op 2 tegen 1 te komen. Maar het was weer doelman Gerco Assen van Columbia die dat wist te voorkomen. Hij geeft daarbij wel een corner weg, maar voorkomt dus een doelpunt. En corner kan elk moment genomen worden. Bal wordt nog even goed gelegd. En dan gaan we eens even kijken of Alexandria daar iets mee kan. Dan gaat de sluitsignaal heeft geklonken, dus dan gaat nu de corner komen. Vanaf links ingedraaid en dan heeft Gerco Assen er weer moeite mee, maar die wordt gelijk ondersteboven gelopen. En de scheidsrechter gebaart onmiddellijk naar de bank om voor verzorging. Want er was een akelige botsing waar dus doelman Gerco Assen bij betrokken is. De verzorging komt erbij en dan zal het spel even stil liggen. Ook de verzorging van Alexandria erbij, want ook een speler van Alexandria die is bij die botsing geraakt. Scheidsrechter staat vooral bij doelman Gerco Assen. Die krijgt nu verzorging, dus het spel ligt nu even stil. 52 minuten gespeeld, stand 2-0.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
2: Ja, waar het stand nog altijd 2-0 is in het voordeel van Otterlo. Ligt nu een speler van Otterlo geblesseerd op de grond na een botsing met de keeper. Hij ging zelf door op die keeper. Was dus gewoon geen overtreding van in ieder geval niet van de keeper van GroenLicht. Dus even Koopmans. Maar speler heeft veel last. Ja, vlak voor rust was het nog even een kansje in de blessuretijd voor Alexandro Johannes. Hij had wat kunnen doen aan die 2-0 achterstand. Hij had de aansluitingstreffer op zijn schoen. Maar zijn inzet werd knap gekeerd door de keeper van Otterlo, Mike ter Haar. Die sowieso een prima indruk maakt. Staat heel attent te keeper. Hij heeft ook al dan wel eerlijk gezegd niet al te veel te doen gehad. Maar datgene wat hij deed heeft hij goed gedaan. En houdt dus vooralsnog tot het moment nog altijd 2-0. En in die tweede helft heeft GroenWit ook een goede mogelijkheid gehad. Ook weer om die aansluitingstreffer, de 2-1 aan te tekenen. Het was uiteindelijk invaller Brian Beekman. Die na een afgeslagen corner die niet uitverdedigd kon worden. De bal rakelings voorlangs schoof. Net langs de buitenkant van de paal. En daarmee dus een goede mogelijkheid weer er ook op zag gaan. Overigens, Brian Beekman is er dus ingekomen met nummer 11. Owen Hendriksen is er ingekomen met nummer 8. En Rexy Roelofs met nummer 7. En wie zijn er dan uitgegaan? Als ik het allemaal goed gezien heb, is het Tim Kok en Mauro Lesnoussa. En de al eerder genoemde Alexandro Johannes, die dus niet wist te scoren. En Thijs Telstra is uit de spits vertrokken. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik zie hem nu toch weer heel langzaam naar voren lopen. Die jongen die staat werkelijk overal. Maar hij staat er in ieder geval nog in. Was zeer bedrijvig in die eerste helft. Maar ook niet dusdanig gelukkig en gevonden dat ook hij iets aan die achterstand kon doen. Hij staat er in ieder geval nog wel op en heeft in die tweede helft nog de mogelijkheid om iets aan die achterstand te doen. We hebben in die tweede helft gespeeld. 6 minuten ruim. Want nog altijd 2-0 in het voordeel van Otterlo.
0: Dankjewel Niels. We gaan even naar Denise.
3: Hier inmiddels de 55e minuut gaande met CSV Apeldoorn en WVF nog altijd in evenwicht op het scorebord. 1-1. En nou, sinds het laatste moment in de studio was er ook wel wat te noteren hoor. Het was bijvoorbeeld een kans voor Marcus van Gelen, waarbij hij zag dat zijn poging van de lijn werd gehaald met moeite. Daarna zagen we nog een hele behoorlijke kans voor WVF na een foutje achterin bij CSV Apeldoorn. Was het van dichtbij een poging, maar dat liep voor CSV Apeldoorn maar net goed af. En net zagen we ook nog een geplaatst schot van WVF. Dus we zien wel in deze fase dat WVF zich toch wel iets vaker en nadrukkelijker laat zien in de tweede helft voor het doel van CSV Apeldoorn. Met nu het balbezit via Cem Keuze, de rand van de 16. Gaat even proberen om daar iets te forceren. Geeft dan uiteindelijk toch de bal maar terug richting captain Jorik Meijer. Meijer dan via Ilias Jadier over de linkerkant. Zoeken naar Bruno van den Dungen, een van de invallers. Komt een voorzet. Wordt dan van Gelen, nee, het is Didier Martel gevonden. Met wat moeite nu voor de doelman, nou ook het druk zetten van Gelen. Maar die bal wordt uiteindelijk de 16 uitgewerkt. Maar CSV Apeldoorn daar laat toch even zien dat het echt wel op zoek is naar meer. Want die 1-1, ja, het is dan wel genoeg een puntje. Maar natuurlijk kan je daar niet op gaan leunen. Zeker als je ziet hoe gevaarlijk WVF er af en toe aan de andere kant uitkomt. Met nu een momentje dat Jesse Perdon even op de grond ligt. Klein tikkie, heeft hij wat last van zijn rug. kan gelukkig gewoon verder. Dus de scheidsrechter kan zo dadelijk het spel weer laten hervatten. Het is hier dus of het door de bos. Nou, toch wel redelijk lastig voor CSV Apeldoorn tegen deze tegenstander. Ondanks dat WVF dus al zeker is van die volgende ronde, is het absoluut geen appeltje-eitje voor CSV Apeldoorn. Het moet echt wel nog iets laten zien in het restant van deze tweede helft. We zitten inmiddels in de 57e minuut. CSV Apeldoorn tegen WVF staat 1-1.

0: Dus hebben we een doelpunt bij Denise.
1: Ja, CSV Apeldoorn staat weer op voorsprong. En dat komt door een kopdoelpunt van Jesse Perdon. Dat doet hij uitstekend. Van dichtbij is het raak. De CSV Apeldoorn leidt weer op het eigen orderbos in de 60ste minuut.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die was dat. En we gaan weer terug naar Denise.
1: Ja, zo is het dus 2-1 in het voordeel van CSV Apeldoorn door dat kopdoelpunt van Jesse Perdom. Ook een van de weinige specialisten hoor, als het gaat om koppen in deze selectie van CSV Apeldoorn. Terwijl we nu zien dat er een overtreding wordt begaan op Lauwens van den Enken. Dat gebeurt nog op de eigen helft van CSV Apeldoorn. Straks een momentje dat het leek alsof Lauwens van den Enken goed mee verdedigde, maar de scheidsrechter voor heel licht duw dan wat trekwerk toch vond dat het niet voldoende was. En vooral de frustratie viel daarop bij Lauwens van den Enk. Heel fanatiek spelend ook vandaag natuurlijk. Met nu het opbouwen van achteruit via de captain Jorik Meijer. Die neemt daar rustig de tijd voor. Geeft hem dan mee naar rechts richting Jesse Perdom. Perdom weer terug naar Jorik Meijer. Ja, in deze fase natuurlijk eventjes genieten zou ik zeggen van die 2-1 voorsprong. Maar vooral ook niet te veel gaan achteroverleunen. Want dat past helemaal niet bij CSV Apeldoorn. CSV Apeldoorn dat eigenlijk het beste rendeert als het gewoon lekker aanvallend blijft spelen. Dat zal het ook zeker blijven doen met trainer Jan Kromkamp. Nu dan de diepte gezocht door Jorik Meijer. Hele goede bal richting de rechterkant met Lauwens van den Enk. Die krijgt de bal onder controle, geeft hem de 16 in. Wordt hij weggewerkt door WVF. Nu dan in de rebound via Cem Keuze. Maar geen enkele moeite voor de doelman van WVF. Het is dus CSV Apeldoorn dat op voorsprong staat. 2-1 is het voor CSV Apeldoorn tegen WVF op Sportpark Ordebos.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
2: Ja, 13 minuten gespeeld in die tweede helft. En het is groen-wit nog steeds niet gelukt om een aansluitingstreffer te produceren. Ze waren er zojuist wel dichtbij. Een goede aanval van groen-wit. Die via Thijs Telstra, die centraal was uitgekomen voor zo'n beetje de helft van de cirkel, van de strafschopcirkel, kon de bal breed meegeven aan Brian Beekman. En die krulde de bal richting de verre hoek. Keeper zat daar keurig bij van Otterlo, Mike Haar. Alleen hij kon de bal niet klem vastpakken. Vervolgens was er een beetje hotseknots Baronia voetbal, zoals dat zo prachtig heet. Maar ook uit die situatie is uiteindelijk groen-wit niet te scoren. En in het vorige flitsje dat we hier waren op het sportpark van groen-wit, was het een blessuregevalletje voor Ryan Suisi. De nummer 19, de aanvaller van Otterlo. Hij heeft het veld moeten verlaten, moeten staken. In zijn plaats is in de ploeg gekomen Sam Hazeleger. En zojuist toen we in de uitzending kwamen, kon ik vrijheid praten, omdat de volgende blessure bij Otterlo zich aandiende. En dat is het goed zien op Hazeleger, die nu een beetje hinketinkend het veld gaat verlaten. Hij heeft verzorging ontvangen, dus zijn directe vervanger, als hij gaat worden vervangen, moet even een minuutje wachten voordat hij het veld in mag gaan komen als de scheidsrechter de regels toepast. En dat doet hij tot dusver met verve. Dus ik verwacht het of deze speler nog terug gaat komen of een minuutje buiten het veld moet. Dat is nog niet helemaal duidelijk. De scheidsrechter gaat nu het spel laten hervatten en doet dat met een scheidsrechtersbal. Het is een inkoorje voor Otterlo. Vanaf de linkerkant, ter hoogte van de middenlijn. Dat zeg ik precies op de middenlijn. Komt die ingooi. Die is makkelijker geworden voor de verdediging. Ik kom met groen-wit. En belandt met dezelfde vaart precies in de middencirkel, waar die kan worden overgenomen door Otterlo. Nu een snelle aanval. Over de rechterkant zijn we inmiddels aanbeland. Oeh, dat is een overtreding. Denk ik. Nee hoor, zegt de scheidsrechter. Een prima duel, schouderduw. Ja, misschien ook wel een punt. En nu wordt er alsnog afgesloten.

0: dat een onreglementaire actie plaatsvindt van Otto. Ze vinden eigenlijk dat ze zelf een overtreding mee hadden moeten krijgen. Maar daar is de tijd voor om daarover te soebatten, want de bal rolt alweer. Groenwit, laatste aanval, niet met u mee naar de rechterkant. En daar is het uiteindelijk, even struikelen en ruzie met de bal. De bal gaat dus terug. Nee, deze aanval gaan we voor nu laten gaan voor wat hij is. Mocht eruit gescoord worden, dan hoort hij natuurlijk als eerste hier bij Radio Apeldoorn. We hebben gespeeld 15 minuten in de tweede helft. Dus dat nog altijd 0-2. In het voordeel dus van Otto.
1: Dankjewel, dan gaan we naar Belinda.
2: Ja, want hier is het inmiddels 3-0 voor Columbia. Een schitterend schot van Dynamo Gerritsen ging prachtig doel in. En zo leidt Columbia maar 3-0. We hebben ook een wissel aan de kant van Columbia. Het is Damien Gruber die eruit is gehaald. En in zijn plaats speelt Tom Plekert. En we zien gelijk vanaf die vleugel al wat meer dreiging komen. En Columbia weer eigenlijk dominant. Het was een tijdje, zakken het een beetje in. Nu zien we weer Tom Plekert op avontuur gaan over de rechterkant. Weet een van zijn medespelers te vinden, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Hij kan Alexandria gaan uitverdedigen. Ja, en met de stand van 3-0 mag je toch aannemen dat deze wedstrijd gelopen is. Er staat weinig meer op het spel vandaag, want alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde. En met de eerdere resultaten lijkt het erop dat of Vios Fase of Albert Vos dat gaat bewerkstelligen. Maar goed, het is lekker zo'n week voor de start van de competitie om toch een leuke overwinning te boeken. En dat zie je dus nu bij Columbia. We zien wel op het veld dat er steeds wat meer overtredingjes worden gemaakt. Blijft verder wel sportief. Maar dus hebben we toch wel wat oponthoud gehad met blessurebehandelingen. Cerco Astrid, die dus net geblesseerd raakte, die kan gelukkig door. Staat nog steeds in zijn doel. Staat er nu voor. Maar hij kan verder. Hij lijkt wel dat hij gewoon de wedstrijd uit kan spelen. We zijn hier 66 minuten onderweg. Dus 2/3 van de wedstrijd. En we gaan kijken wat er dus nog meer gaat gebeuren hier. En dan hopen we dat er nog een doelpuntje kan komen. Tom Plekert hier gaat nu heel snel ingooien. Dan kan hij misschien nog wel kan hij zelf op avontuur gaan. Komt de bal voor, maar gaat uiteindelijk over de achterlijn en komt er dadelijk een corner. Maar ik zou zeggen, ga eerst maar even naar de andere velden. Hier lijkt het beslist met 66 minuten op de klok, 3-0.

0: Antoon met de enige. We gaan weer naar Belinda.
1: Ja, hier nog steeds 3-0. Officieel nog zo'n 20 minuten te spelen. Er zal ongetwijfeld wat tijd bijkomen. Want we hebben natuurlijk die lange blessurebehandeling gehad bij Doelman en Gerko Assis, die gelukkig de wedstrijd kon vervolgen. En ja, Columbia toch wel op een comfortabele 3-0 voorsprong. En ook gezien het beeld van de eerste gedeelte van de wedstrijd, zie ik Alexandria ook niet zo snel meer terugkomen. Ik zou eerder denken dat Columbia de voorsprong misschien nog uit kan breiden. Weer een paas richting Trompeket hier aan de rechterkant. Ja, die zorgt toch voor het nodige gevaar. Gaat nu zelf solo het richting de 16, maar wordt dan gestuit. En dan kan Alexandria eruit. Ook de Chandren wel zit. Maar wordt kort op de hielen gezeten. Maar hij weet er vooralsnog uit te komen. Maar stuit dan op een muur van twee Columbia-spelers. Dat is iets te veel voor hem. En kan Columbia langzaam uit gaan verdedigen. Ja, ik eigenlijk weinig meer aan toe te voegen. 3-0 voorsprong voor Columbia. En ik zei het net al, ik denk dat die wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar Columbia zal misschien nog wat willen laten zien. En vooral natuurlijk in die aanloop naar de start van de competitie. Die volgende week dus begint voor Columbia met een thuiswedstrijd. En ook gezien het vertrek van een aantal spelers, nu maar even in Jonathan Martina, wordt het toch eventjes hier op de Winkerweide het toch maar een klein beetje, angst is misschien een groot woord, toch wat spanning gekeken naar die start van de competitie. Kan dit elftal wat er nu staat zich handhaven en misschien zelfs in het linkerrijtje mee gaan doen en wie weet voor een verrassing zorgen. Dat is voor latere zorg. Vanmiddag kunnen we constateren dat ze toch vrij eenvoudig die bekerwedstrijd tegen Alexandria gaan winnen. Ze hebben nog 20 minuten, maar het staat 3-0 voor Columbia.
0: Dankjewel, dan gaan we nu naar Denise met een doelpunt.
2: Ja, zeker in de 70ste minuut is CSV Apeldoorn op 3-1 geworden. En het was een van de invallers, Cengiz Zangenc. Hij deed al een paar keer wat trucjes. Maar op een gegeven moment ging de trucendoos volledig open. En probeerde hij het zelf maar eens met een goed schot. Keurig geplaatst in de verre hoek. En de doelman van WVF, Vincent Mostert, kon daar absoluut niet meer bij. En zo is het dus 3-1 in het voordeel van CSV Apeldoorn geworden. Dat natuurlijk op zoek is naar minimaal een punt in dit duel. Maar het lijkt met deze stand toch wel te gaan lukken om door te komen in de beker. Met nu ook via CSV Apeldoorn het balbezit van Ilias Jadier. Die raakt hem kwijt, krijgt wat hulp van Jorik Meijer, de aanvoerder. Maar uiteindelijk toch WVF dat de bal verovert. Maar ook wel weer een beetje knullig over de zijlijn speelt. Dat geeft Bruno van den Dungen, een van de andere invallers, de gelegenheid om in te gaan gooien. Het zoeken is naar Ilias Jadier. Ilias Jadier ziet dan de ruimte bij Laurens van den Enk aan de rechterkant. Maar zijn voorzet is niet goed genoeg. Nu dan opgepikt die afvallende bal door DJ Martel. Die geeft hem mee aan Keuze. Keuze geeft hem weer mee naar de linkerkant. Zo wordt er af en toe best aardig ook wel gespeeld en gecombineerd vanuit CSV Apeldoorn kamp. Met nu Cengiz Zangenc, die maar weer eens op avontuur gaat. Geeft hem dan richting Ilias Jadier. Jadier schieten. Oh, schitterende redding ook van de doelman van WVF hoor. Mag zeker benoemd worden. Uitstekend gekiept door Vincent Mostert. Die voorkomt dat Ilias Jadier er 4-1 van maakt in de 73ste minuut. De CSV Apeldoorn heeft honger naar meer in dit duel. Het staat hier op het Sportpark Ordebos 3-1.
0: Dankjewel, dan gaan we weer naar Niels.
3: Ja, waar het waar Koen Wit zojuist een aantal keren gewisseld heeft en daar ook een ander aanvallend concept tegenover heeft gesteld. Wat is er allemaal gebeurd? Het is in ieder geval, waren Aaron van Leer, de nummer 10, en Reiner Zwaan, de respect, die werden gewisseld. Sen van Kasteren en Dylan Kosniewski, die kwamen erin. En inmiddels heeft de trainer Hans Uitenbogaard van Groen Wit zijn centrale man achterin, Sidre Mulder, als aanvaller, als extra stormram naar voren gestuurd. En dat resulteerde bijna direct in effect. Wat gebeurde er? Er was een aanval die werd afgeslagen. Thijs Telstra, die zijn verdediging was aan het ondersteunen, roeide de bal naar voren. En daar kon Sidre Mulder dan achteraan. Ja, en dan zie je toch dat het een verdediger in hart en nieren is. Hij ging weliswaar om de keeper heen, maar was zo ver uitgeweken naar de buitenkant dat het onmogelijk was om die bal nog af te gaan ronden. Ja, daar liet de techniek misschien een beetje in de steek, maar het

geaccepteerd en heeft het in ieder geval gewoon laten gaan. Goed, het is nu Otterlo die over de middenlijn probeert te komen, maar daar zit iemand van GroenLinks tussen. En dan is het, even kijken, Reggie Roelof, die op de rechterkant een voorzet gaat geven, een gevaarlijke voorzet, en die kan bewerkt worden tot een hoekschop, nee, wordt binnengehouden door GroenLinks. En dan is het Sybren Mulder die probeert een omhaal te doen, en Thijs die vervolgens, Thijs Belstra die de bal breed kopt. Maar de poging die daaruit volgt, de poging van Owen Hendriksen, stuiterend naar de grond, gaat uiteindelijk over. Een ja, beetje rommelige fase waarin veel de teams, ja, denk ik, conditioneel nu gaan merken dat het wat vroeg in het seizoen is. Worden meer fouten gemaakt dan in de eerste helft, voornamelijk ook door Otterlo, meer fouten dan in de eerste helft. In dit blijft wat dat betreft een beetje gelijk. De doelpunten waren toch wel knappe doelpunten van Otterlo, maar na fouten van de GroenLinks-verdediging moet wel even gezegd worden. En dan is het ja, moeilijk voetballen natuurlijk uit de zoveel fouten maken. Nu ook weer foutenpaas van Otterlo. En dus gaan we in de 27e minuut van de tweede helft een ingooi krijgen. Nee, buitenspel was het met een plaats gesloten. Een uitrap dus voor GroenLinks. Stand nog altijd 2-0. En als GroenLinks iets wil gaan betekenen nog in deze wedstrijd, zal het snel moeten gaan gebeuren. Clap, clap, clap, clap, clap.

0: Alex Warren met Fever Dream. We gaan weer terug naar Niels Sintel.
1: Waar GroenWit zojuist een hoekschop heeft gekregen. En die gaat nu genomen worden. Oh, dit is niet een hele goede hoekschop. Komt nog wel bij een speler, medespeler terecht. Maar kan uiteindelijk worden ingebracht. En dan is het een eenvoudige voor een keeper die de bal goed meegaf. Ja, hoe kwam GroenWit aan de corner? Normaal gesproken is dat misschien niet eens noemenswaardig. Maar dit was echt een fantastische bal vanuit achteruit. Sen van Kasten met een strakke paas op Brian Beekman over de linkerkant. En die bal kon prima gecontroleerd worden. En de verdedigers van Otterlo waren in Geen Velden en wegen te bekennen.

0: door de goede loopacties is van Beekman en de fantastische paas van Sam van Kasteren. Ja, dan is het jammer dat daar uiteindelijk niet uitgescoord werd. De voorzet van Beekman kon nog door Sybren Mulder worden als extra stormram worden teruggelegd, teruggekopt op een medespeler. En uiteindelijk dus leverde dat een hoekschop op. Geen doelpunt, waar Groen-Wit dus naastig naar op zoek is. Spelen de laatste paar minuten dus met een extra aanvaller in de persoon van Sybren Mulder. En zijn achterin 1-op-1 gaan spelen met 3 verdedigers op lijn. En dan hebben we nog eventjes Dylan Zenassi het doelpunt te maken. Klein mannetje, klein van stuk teder gewicht, zullen we maar zeggen. En ja, die heeft al een paar keer naar zijn kuiten gekeken. Is dus ook al behandeld, in mijn optiek. Niet helemaal reglementair. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij die wedstrijd gaat volmaken. Hij staat nu in de spitspositie. En hij is heel rap en behendig. Watervlug dus. Maar ja, al een paar keer dus uitgevallen. Tenminste onderuit gegaan met een blessure en een behandeling gekregen. En Groen-Wit, nog even kijken of dat ze dan nu wilde trap vanuit achteruit belandt bij Thijs Pelstra. Controle is niet goed en daardoor verliest hij de bal. Uiteindelijk aan aanvoerde Jasper Verstraeten in de middencirkel. Nee, het is vooralsnog onmachtig wat Groen-Wit laat zien. Aanvallend opzicht gezien. Aanvallend opzicht bedoel ik dan. En verdedigend, ja, eigenlijk staat het goed. Maar op 2 cruciale momenten in de eerste helft ging het mis. En dan ook goed mis vanwege verkeerde passing vanuit achteruit. Tot slot, nu toch nog even kijken, want dit lijkt een kansrijke mogelijkheid. Thijs Pelstra die op kan lopen, echt door het midden. Vindt Beekman, die geeft de bal voor. Oeh, keeper zit er wel aan, maar kan niet anders dan de bal wegstompen. En dan lijkt het gevaar voor Otto weer van weken. We hebben hier gestild, 33 minuten, nog een klein kwartier te gaan, waarin CSV iets kan gaan doen aan die achterstand. Maar met deze pogingen, ja, vrees ik voor Groen-Wit dat ze deze wedstrijd gaan verliezen. Maar ja, voetbal blijft voetbal. Kan nog altijd met 15 minuten speeltijd. 4 gespeeld in de tweede helft. 33 minuten. En de stand nog altijd 2-0 in het voordeel van Otterlo.
1: Dankjewel Niels. We gaan naar Denise.
2: Ja, ook op Sportpark Ordebos gebeurt nog genoeg na die 3-1 die er straks viel voor CSV Apeldoorn. Om eerst de administratie even bij te werken. Marcus van Gele is naar de kant gehaald en Noel Lawson vervangt hem. Daarna zagen we toch wat momentjes voor WVF. Want we zagen bijvoorbeeld Cem Keuze die zich een klein beetje verslikte in zijn tegenstander. Maar doelman Joeri de Weert kwam uitstekend zijn doel uit en voorkwam daarmee erger. En even later zagen we een speler van WVF, een van de invallers, Jelte den Buter, naar de grond gaan. Ja, en dan in alle eerlijkheid denk ik daar toch een strafschop in te hebben gezien. Maar de scheidsrechter vond van niet. Dus daar kwam CSV Apeldoorn toch ook nog wel weer goed weg. Daarna zagen we ook nog wel weer een momentje dat in de tegenstoot uit dat moment Laurens van den Enk tegenover de doelman kon komen. Maar die doelman was als de kippen zijn doel uit en voorkwam daarmee dus erger. Voorkwam dat Laurens van den Enk de bal binnen kon tikken. En net zagen we nog een lastig schot voor Joeri de Weert. En ook daarna nog weer een moment, een behoorlijke kans voor WVF. Dus er gebeurt echt nog wel het nodige in dit duel. Waarin we nog nou met zo'n blessuretijd erbij zo'n 10 minuutjes te gaan hebben. Pakken we nog even de hoekschop mee die CSV Apeldoorn nu gaat krijgen. Komt die bal vanaf de linkerkant, is het goed indraaiende bal. Maar wordt die bal van de lijn gehaald uitstekend door een verdediger. Maar de herkansing nu dan voor Cengiz Zangenc. Nou, gooit de trucendoos maar weer eens open. Gooit de bal de 16 in, zoeken naar Pardon, die wordt niet gevonden. Afvallende bal nu voor Lawson. Lawson gooit hem de 16 in, maar wordt die bal ook weer uitgewerkt. Nu weer in de herkansing is het Jesse Pardon op de rand 16. Nou, die krijgt een gemene schop. En is dus een vrije trap op de rand 16 jaar. En zelfs degene die dat deed, spelend met nummer 8, een van de invallers, Altenburg, die doet zichzelf daarbij ook zeer bij dat moment dat hij Pardon zo hard raakt. Maar het geeft CSV Apeldoorn zo een uitstekende mogelijkheid op de rand van de 16. En een van de specialisten die we daarvoor kunnen gaan zien is DJ Martel. Dat is er eentje met een behoorlijk mooie trap in de benen. Laten we dat momentje nog eventjes meepakken. De scheidsrechter meet eventjes de stapjes uit van de muur. Zorgt ervoor dat die muur op uitstekende afstand staat. En dan gaat hij zo dadelijk de gelegenheid geven aan DJ Martel om die bal te nemen. Terwijl de doelman Mostert nog op de doellijn een beetje staat te passen en te meten. Nog wat aanwijzingen geeft, is het nu Martel. geplaatst schot. Nou, goede redding ook van de doelman. Ziet die bal natuurlijk laat. Nu de rebound nog. Nou, daar weet CSV niks uit te halen. Zo blijft het hier in de 85e minuut. 3-1.
1: Dankjewel. Dan gaan we weer naar Belinda.
3: Ja, hier 84 minuten op de klok. Nog altijd 3-0 in het voordeel van Columbia. Alexandria niks meer terug kunnen doen. Het gevaar komt toch van Columbia. En dan met name van de rest buiten Tom Plekert. Hij gaat weer richting het doel van Alexandria. Hij probeert het zelf, maar daar in de korte hoek wist de keeper toch die inzet te pareren. Dus het blijft voorlopig 3-0. Ja, bij Columbia wordt nu ook gewisseld, dat er toch weer wat andere spelers wat speelminuten krijgen. En ja, zo in die aanloop naar volgende week, want dan zal trainer Harold Dengering toch wel duidelijk moeten hebben wat zijn basiself kan worden. Hij kan nog niet over de volledige selectie beschikken. Er zijn nog wat spelers die niet aanwezig zijn, dus daar hebben we natuurlijk ook andere clubs nog wel last van. Zo in de aanloop naar de start van het seizoen. De wedstrijd hier met een 5 minuten te spelen wordt nu zo'n beetje langzaam uitgespeeld. Gaat denk ik niet echt iets noemenswaardigs gebeuren. Het is gelopen. Columbia gaat hier die wedstrijd wel winnen. Ja, het is misschien nog wachten op een mooi doelpunt. En aan welke kant maakt dan eigenlijk nog niet eens uit. Het zou leuk zijn voor het publiek. Want het is toch wat redelijk druk hier langs de lijn. Dus hopelijk krijgen we nog iets te zien. Of dat gaat lukken, weten we niet. Met nog 5 minuten te spelen is de stand nog 3-0.
4: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: nou niet gek.
1: Lil Kleine, samen met Welte met Maak me nou niet gek. We gaan weer naar Belinda.
2: Ja, hier zitten we in officieel de laatste minuut van de wedstrijd. Gaat misschien nog wel wat tijd bijkomen. En nou ja, je mag concluderen dat het hier gewoon gelopen is. Columbia probeert nog een vierde treffer op het scorebord te krijgen. We doen daar alles aan om richting het doel van Alexandria te gaan. Ja, maar vanaf de andere kant is het meer een beetje loeren op de counter in de hoop nog een eretreffer te kunnen scoren. Nou weer Columbia. En ik moet zeggen, het is toch met name die rechtsbuiten Lars Cliquet die vandaag

0: sinds hij ingevallen is toch voor het gevaar zorgt vanaf die rechterkant. Maar het zou leuk zijn dat hij ook vandaag zelf nog een doelpuntje weet te scoren. Hij was er wel een paar keer dichtbij, maar het is nog net niet gelukt. Goed, dat is allemaal voor de statistieken. En sowieso deze hele wedstrijd, want ja, beide ploegen waren toch min of meer uitgeschakeld om naar de knock-outfase te gaan van het bekertoernooi. Ze hadden allebei al een wedstrijd verloren. Alexandria probeert het met een mooi schot, maar ook die gaat over het doel van Jaco Astis. Kijk naar het scorebord, daar kan ik concluderen dat de 90 minuten voorbij zijn. Maar we hebben natuurlijk ook oponthoud gehad. Maar ondanks het oponthoud vindt de scheidsrechter het na exact 90 minuten ook mooi geweest. Hij fluit af. We hebben hier dus de wedstrijd gehad tussen Columbia en Alexandria. Het is de thuisploeg die drie keer wist te scoren. En dus een mooie overwinning die puur voor de statistiek is. Columbia is uitgeschakeld voor een bekertoernooi. Maar denken vandaag wel wat zelfvertrouwen voor die start van de competitie. Ze verslaan buurman Alexandria met 3-7-0.
1: Dankjewel. We gaan naar Denise.
2: Ja, hier inmiddels de blessuretijd ook onderweg, waar CSV Apeldoorn nog altijd met 3-1 voor staat tegen WVF. En ook het balbezit heeft. Het is nu via Noël Lassen de bal naar de linkerkant richting Cengizhan Genç. Genç die uiteraard gaat proberen de tegenstander op te zoeken. Dat is zijn specialiteit. Gaat nu dan toch terugleggen. Het is een schot, ja, een hard schot van Laurens van den Enk. Met wat moeite gekeerd door doelman Mostert, maar toch voldoende om een tegendoelpunt te voorkomen. Terwijl natuurlijk ook hier de mensen wel al zien op het scorebord dat er te weinig tijd is om het echt nog spannend te laten worden. Die 3-1, dat moet voldoende zijn voor CSV Apeldoorn om door te komen in de beker. En dan gaat de blik ook al snel weer richting volgende week, wanneer CSV Apeldoorn de competitie start in en tegen Woudenberg. Terwijl we nu zien dat Ilias Jadir nog een keer op avontuur gaat. En is het schot uiteindelijk van Laurens van den Enk, maar die gaat richting het balkon waar een plukje supporters op staat, want heel druk is het niet. De scheidsrechter vindt het genoeg voor vandaag, blaast voor het laatst op de fluit. En zo wint CSV Apeldoorn met 3-1 en gaat het door in het bekertoernooi. En ook tegenstander, WVF is door in de beker. Dus CSV Apeldoorn doet goede zaken, denkt ook wat vertrouwen bij deze wedstrijd en gaat dus volgende week naar Woudenberg.
1: Dankjewel, we gaan nog even naar Niels.
3: Waar het nog altijd gevoetbald wordt. De wedstrijd is 43 minuten oud. Het spel heeft ook een aantal keren stilgelegen. Dus zal er waarschijnlijk ook nog wel wat blessuretijd bij komen. Maar ondanks het feit dat Groen-Wit eigenlijk de hele tweede helft of zo'n beetje op de helft van Otterlo speelt. Dat is misschien wat overdreven. Maar we hebben Otterlo niet of nauwelijks in de buurt gezien van keeper Steven Koopmans in die tweede helft. Ja, waarom zouden ze ook met die 2-0 voorsprong? En het is op dit moment, kijken, Jeffrey Schieten, nummer 6 van Wim Witt, die de bal in de middencirkel onder de voet heeft. Stuurt aan de linkerkant, opnieuw Brian Beekman weg. En uiteindelijk loopt die aanval weer dood, want die eindpas is steeds niet goed genoeg. Wel vind ik dat de invallers Sen van Kasteren en Brian Beekman met name een hele goede indruk achterlaten. Sen van Kasteren achterin, centrale man die met basis strooit naar links en rechts, maar veel al naar links, want veel gaat over die linkerkant waar Brian Beekman staat. En zijn voorzetten zijn eigenlijk telkens gevaarlijk. Misschien had Sidre Mulder een paar minuten eerder wel iets meer zijn lichaam in de strijd mogen gooien bij een poging om de bal over de lijn te werken. Desnoods met keeper en al, inderdaad. Maar hij trok zich toch op het laatste moment terug. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het gokken van een aanvaller om dan wel door te zetten. En ja, dat is in mijn optiek Sidre Mulder niet. Wel echt een verdediger en verder een prima voetballer. Maar qua aanvallen komt hij misschien daar toch iets te kort. Hij zorgt in ieder geval voor veel onrust in de verdediging van Otterlo. Dus nu is Groen-Wit die de bal helaas verliest. En ik moet er ook wel even een vermelding maken aan Thijs Telstra. Die jongen die heeft de hele wedstrijd zowel voorin de benen uit zijn lijf gelopen, maar ook met de rest, met tijd en tijd uit en wijlen, zijn verdediging ondersteund en een aantal aanvallen ook persoonlijk onschadelijk gemaakt. Dus nu weer een counter van Otterlo. En breken ze op die langs de Nassie, die de bal scherp voorgeeft. En kort bij de eerste paal. Die bal kon niet meer onder zijn lichaam vandaan gehaald worden door Mohamed Hamdani, spits van...

0: onderloopt, waardoor de bal uiteindelijk over de achterlijn verdwijnt. Groenlid pakt nog haast in de hoop en de veronderstelling dat ze in de blessuretijd die inmiddels is ingegaan, toch nog een doelpunt kunnen gaan maken. Maar de scheidsrechter zegt, wacht even, ik heb een blessuregeval weer gezien aan de kant van Otterlo. Ik leg het spel even stil. We hebben hier gespeeld. 1 minuut in de blessuretijd, oftewel de tweede helft is officieel afgelopen. Maar we gaan nog even door. Ik weet niet of ik terug moet naar de studio. Laat ik even dat vragen. Er zijn nog andere wedstrijden bezig.
1: Nee, geen andere wedstrijden bezig.
0: Geen andere wedstrijden. Dan gaan we even kijken wat de scheidsrechter beslist. Ja, hij zegt speel maar verder en dan is het Sam van Kasten die de bal onder de voet meeneemt de middencirkel in. Speelt we op Jeffrey Schieten. Die zit er wel helemaal doorheen hoor, die nummer 6 van GroenLid. De laatste tijd meer foutjes gemaakt dan in de eerste helft. Nu wordt hij toch opnieuw aangespeeld en is land op de rechterkant. Geeft de bal mee, diep. En kijk uiteindelijk Reggie Roelofs die er overheen gaat, maar daar kan net op het kopballetje. Ja, dat is een overtreding inderdaad, goed gezien van de scheidsrechter. Nee, deze aanval gaat ook weer niet geen succes opleveren. En dus is het de aanvoerder van Otterlo die de bal maar diep gaat geven, kan worden verdedigd en de bal is weer in bezit van GroenLid. Schieten, nummer 6, die speelt de bal even rustig terug. En dan is het Sam van Kasten. Die brengt de bal aan de voet de helft van de tegenstander op. Geeft de bal door het midden mee aan Schieven. Maar die... Nee, dat is niet Schieven. Overtreding, scheidsrechter, inderdaad. Overtreding van Owen Hendriksen. Die is een speler direct tegenstander aantikt. Mohamed Hamdani gaat gewillig naar het gras. Ja, dat is een correcte besluit van de scheidsrechter daarvoor te fluiten. Dan wordt er nu uit het spel gegeven en gefloten inderdaad. En dus gaat de bal bezit weer naar GroenLid. De bal gaat terug naar de keeper. En kan weer worden opgenomen. Dit is Oude Kop die de bal diep zag geven. Weer op Beekman. Gaat hij die bal binnenhouden? Nee, dat gaat hem net niet lukken. En niet de bal lopen. Hij had eigenlijk in de bal moeten komen om die bal aan te nemen. Maar hij koos voor de andere optie om die bal te laten lopen. En toen ging hij over de zijlijn. Dus ingooi voor Otterlo. Ik denk dat zo direct, ik kijk al een aantal keren op zijn horloge, dat we het eindsignaal zo direct gaan meemaken. De bal wordt ingevoerd en teruggelegd op een van de extra regels. Handig hakballetje niet van Pijn Telstra, maar uiteindelijk net iets aan voor Sigrid Mulder om een doelpoging te gaan ondernemen. De keeper van Otterlo heeft de bal op de grond gelegd en trapt hem nu diep en ver. Op de helft van GroenLid. Daar kan die niet worden gecontroleerd door de aanvaller van Otterlo. Dus is het uiteindelijk Steven Koopmans die de bal aan de voet mee gaat nemen en de bal meegeeft aan de rechterkant. Ja, dit is een jammer, slordige aanname en dan maakt het jezelf een stuk moeilijker. Maar het is Oude Koppen die daar heel behendig laat zien dat het ooit een spits is geweest. Die bal makkelijk vrijspeelt hoor. Die deed het heel erg knap. Nog één keer dan. GroenLid over de linkerkant. En dan is het Beekman die de bal heeft. Kan worden verdedigd. Wel ten opzichte van ik dacht dat deze bal voor GroenLid zou zijn. Scheidsrechter die bepaalt anders. Staat ook iets beter voor dan dat ik staat deze nummer. In de gooi voor Otterlo. Ja, wat ik al zei. GroenLid heeft de tweede helft voornamelijk die linkerkant gezocht. Na het invallen van Brian Beekman. Heeft het echt wel zijn best gedaan. Heeft een aantal gevaarlijke voorzetten afgeleverd, maar geen doelpunt bleef het nog op. En dan misschien een doelpunt hier de rechterkant. Het is Sam van Kasten die al echt wel goed lijkt te geven, maar daar toch te hard voor wie dat is. De bal gaat in ieder geval over de zijlijn voor een ingooi. Het wordt snel genomen. Het lijkt alsof Otterlo denkt bij zichzelf, nou misschien dat we er nog 3-0 van kunnen maken. Maar de bal gaat toch terug. Ja, ik probeer het balbezit te spelen. Dat zocht nu een diepe bal, die valt goed. En kan niet goed worden aangenomen door de invaller van Otterlo Sam Hagelegen. En dan is het die anders dan Thijs Telstra, die dan maar weer achteraan gaat en een corner verdient. Thijs Telstra, die heeft echt knijpers hard gewerkt. En loopt nu weg bij de cornervlak, laat hem liggen voor David Koopmans. Die gaat die corner nemen vanaf de rechterkant van het GroenLid. Wind is ook wat opkomen zetten. Die dat in één keer in kan draaien. Dat hij zo inwaait. Ik gun het GroenLid. Ze hebben echt goed gevochten deze tweede helft. En daar komt die bal. Die is niet goed. Dan tekort. en kan worden uitgenodigd. Dan zegt de scheidsrechter, heren, het is tijd. En dan kunnen we gaan starten aan die o zo belangrijke derde helft. Dat stond in ieder geval nog op het spel in deze wedstrijd. Sportief, beide teams uitgespeeld in de beker. Een leuke wedstrijd verder gezien, in het voordeel beslist van Otterlo. Ik denk toch uiteindelijk een verdiende overwinning, 2-0. Omdat GroenWit aanvallend gezien toch onmachtig was om die verdediging van Otterlo te slechten. Dat was het voor mij betreft vanaf het sportpark hier van GroenWit. Bedankt voor het luisteren en tot naar de studio.
1: Dankjewel, en dat was ook Apeldoorn Sport voor vandaag. We zijn er morgen weer met onder andere verslag van Gerard Philipsen. En nu hebben we het nieuws.
2: Tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïne.

0: Oekraïnse president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond.
1: De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron.
0: De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Flashback.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan, That's a Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

1982. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5

0: Een 5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Flashback Radio Show. Met Marcel Herzen.

track uit de film natuurlijk, A Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat is Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

old school funk en dance natuurlijk uit de jaren 80 Flashback Radio Show. The Controllers and Got a Thing. Hier is een nieuwe track van Coco Jones en dat heet Get It Girls.

0: luisteren. Total Contrast natuurlijk uit 1985 Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80s. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.
1: Flashback 1983.

Top dat je luistert van de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de Weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

prachtige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track. De T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is Eye to Eye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijf in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaarsel en Texaanse nachten. Mens.

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Made in Holland Hoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

0: Every heart to love will come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C-2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittige Americana, met een scherp randje.
6: Away.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kaylee Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song...

Ja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How The Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond, 12 september. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirits, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvol en bewustmakende artikelen, aandacht voor de horoscoop van de maand september, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Nikos Ignatiatis met Listen.

Wegrennen lost niets op. Je moet toch weer naar huis toe, naar jezelf. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Wegrennen, dat is een actie wanneer het moeilijk wordt. Ergens voor wegrennen is de minste confrontatie die je met jezelf aan kunt gaan. Het is niet wegrennen van jezelf, maar voor het nemen van een beslissing. Soms kan het nemen van een beslissing jezelf zo aan het twijfelen brengen. Iets wat je aan het denken zet. Logisch, want het wil zo goed mogelijk oplossen en voor beide betrokken partijen. Het besluit kan een aardig impact hebben voor beide. Een besluit neem je niet zomaar, zeker als het pijn kan veroorzaken. Gevoelig als het is, zal er toch een zogenaamde stap moeten worden genomen. Dit is weer de stap naar realiteit en waarheid. Het is de stap naar jezelf en deze

Ze wil je in alle eerlijkheid en naar eigen inzicht maken. Geen enkele beslissing wordt zomaar genomen, maar zal met enig beleid en gevoel worden uitgevoerd. Of het een confrontatie is met jezelf of met die ander, keer weer terug naar de eigen ik en neem een beslissing. Want er te lang van weglopen kan vele grotere gevolgen hebben dan hem eerder te nemen. Heb geduld. Gebruik je tijd en de ruimte en neem een besluit. Zoals jij bent en wilt zijn, overwogen, maar met bepaalde nuance.

Eerst geluisterd naar muziek en zang van Enya met Amaranthine. Een open gesprek verruimt je visie op bepaalde zaken. Zo begint de lichtboodschap van Monique van der Plas. Een open gesprek verruimt je visie op bepaalde zaken. Door je uit te spreken en te luisteren, ontstaat er wederzijds begrip en vertrouwen. Iedereen heeft zijn verhaal en manieren om te overleven. Maar door je open te stellen, nodig je de ander uit dat ook te doen. Wat je deelt geeft lucht en ruimte. Het leven is niet bedoeld om in je hoofd vast te lopen, maar om verbinding te voelen met jezelf en de ander. Je hoeft niet te vechten voor wat je verlangt. Die vechtstand heb je ooit aangeleerd om liefde te verdienen. Maar dat is niet langer nodig. Jij verdient de aandacht zonder schuld of schaamte. Veel van wat je gelooft over wat je mag of hoort, zijn oude overtuigingen. Onderzoek eerlijk of die bij jou passen. Je bent vrij om te voelen, denken en verlangen wat je wilt. Wie ben je werkelijk diep van binnen? Alleen jij kent het antwoord. Dat mag groeien in stilte. Het is een kwestie van voelen en ervaren. Handel niet impulsief. Observeer jezelf en onderzoek wat er echt in je leeft. Wat

Je beweegredenen zijn, en dit is een steeds terugkerend thema. Probeer de volgende keer dat je ergens onzeker over bent niet meteen om conclusies te trekken. Vaak zijn ze gebaseerd op andermans meningen of oordelen. Dit is een spannende tijd. Je onderzoekt voor jou belangrijke facetten van het leven. En je stelt andere prioriteiten. Herwaardeert je normen. Je vergroot je zelfkennis. Je mag gezien en gehoord worden. Maar het enige wat je hoeft te doen is je mooie talenten verder te ontwikkelen. Je bent geboren in puurheid. En het licht draag je nog steeds mee in je zachte hart. Luister naar je innerlijke stem. Je mag onvoorwaardelijk vertrouwen op je natuurlijk instinct. Je staat op het punt een nieuwe manier van zijn te ontdekken. Lief kind, het universum herinnert je steeds weer. Je bent mooi en waardevol, precies zoals je bent. En kijk met liefde naar jezelf.

Eerst geluisterd naar muziek van Misha Pepe met Lo Universel. Aandacht voor de maandhoroscoop van september 2026. Ik behandel een korte versie van de horoscoop van de stier, tweelingen en kreeft. En u luistert daaronder de muziek van Fred Zonnevan met zijn oog voor detail. Ik begin met de stier. Je hebt voor behoefte aan thuis, aan familie en aan tijd met jezelf. De druk van de buitenwereld en mensen kun je nu niet aan. Je gaat je huis verfraaien. Een nieuw kleurtje op de muren en nieuwe meubels. Het moet een geheel gaan worden waar de nieuwe jij je thuis in gaat voelen. En de druk van buitenaf blijft bestaan. En de enige manier om hiermee om te gaan is omdenken. Wat levert het je op? En dan zijn nu de tweelingen aan de beurt. Oude overtuigingen die je van jezelf hebt mogen verdwijnen. Onderzoek ze nog een keer, zodat je precies weet wat je achter je laat. Dit is een grote, haast karmische stap. Geeft het je energie en maakt het je net zo sterk in jezelf? Dan ben je op de goede weg. Niet haastig naar de volgende fase gaan, maar even een moment maken. Je hoeft geen nieuwe koers te zetten, want deze verschijnt vanzelf. Ten slotte de kreeft. Er is een spanning tussen wat moet, omdat je het er afgesproken hebt, en wat je zelf nodig hebt. Rust en afzondering. Als je planning niet in balans is, dan kom je in de knel. En dan wordt er voor je gekozen. Maar wees dat voor, zodat je de keuze hebt. Spiritueel gezien wordt dit een interessante maand. Je moet je verweren tegen een haast onzichtbare vijand. Maar hoe doe je dat?

En zoals gezegd, u heeft geluisterd naar muziek van Fred Sandevan. Met zijn interpretatie van de horoscoop behorende wij in de maand september. Hij heeft het oog voor detail genoemd. Hoe vaak wordt je verteld dat je positief moet denken? Het licht moet kiezen. Het is een inspirerend artikel van Bindu. Hoe vaak wordt je verteld dat je positief moet denken? Het licht moet kiezen. Je moet focussen op overvloed en hoge trillingen. Het klinkt allemaal prachtig, alsof je door hard genoeg te glimlachen de storm buiten de deur kunt houden. Maar wat gebeurt er met de tranen die je inslikt, omdat je bang bent dat je zogenaamde negatieve energie uitstraalt? Met de woede die je wegdrukt, omdat boosheid niet spiritueel genoeg is? En met de rouw die geen ruimte krijgt, omdat iedereen zegt: laat het los, richt je op het licht? Ze ziet mensen die geloven dat ze groeien, terwijl ze in werkelijkheid weglopen. Hun verdriet netjes verpakken in een affirmatie. Hun pijn overschilderen met een glimlach. En hun boosheid maskeren met een mantra. Groei is niet je pijn overschilderen.

leven. Groeiers durven aftalen in de donkerste kamers van jezelf. En eindelijk toegeven. Ik ben moe. Ik ben boos. Ik ben bang. Zonder excuus en zonder schaamte. Je verdriet vertelt je wat je hebt lief gehad. En je woede kan aangeven dat een grens is overschreden. En je teleurstelling laat zien dat je hebt durven hopen. Waarom zouden juist deze menselijke emoties niet bij bewustzijn of spiritualiteit mogen horen? Als je alles wat ongemakkelijk voelt voortdurend wegduwt, leer je niet om te voelen. Je leert jezelf dat bepaalde delen van jou niet welkom zijn. En je raakt jezelf kwijt in een mooi verhaal over licht, terwijl juist dat wat je probeert te vermijden om aandacht vraagt. Dat is de schaduwzijde van altijd positief willen zijn. Echte spiritualiteit vraagt niet dat je je pijn omzeilt. Het vraagt dat je erbij kunt blijven en dat je niet onmiddellijk zegt alles is liefde, maar ook kunt erkennen vandaag doet het pijn en dat mag. Heelheid ontstaat niet doordat je alleen het licht omarmt. Ook je verdriet, angst, woede en teleurstelling horen ook bij jou. En je hoeft niet altijd positief te zijn. En je moet vooral niet meer weggaan van jezelf.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter met Song of a Dream. Francisca de Klerk schreef een mooi artikel over de rugtas die niemand ziet. De rugtas die niemand ziet. Niemand kan bepalen hoe zwaar iemands rugtas weegt. Want voor de een is ze zo licht als een veertje. En voor de ander zo zwaar als een tas vol stenen. En voor weer iemand anders bijna niet te dragen. Je ziet niet altijd wat iemand met zich meedraagt. Je ziet geen verdriet, want dat is diep weggestopt. Geen zorgen die je 's nachts wakker houden. Geen herinneringen die als stenen onder in die tas blijven liggen. Daarom kun je nooit zeggen, zo erg is het toch niet? Want jij voelt niet het gewicht dat een ander iedere dag draagt. En soms kost alleen maar doorgaan al meer kracht dan iemand laat zien. Je hoeft het gewicht van een ander niet te begrijpen om te erkennen dat het zwaar kan zijn.

U heeft geluisterd naar spirituele muziek, gecomponeerd en uitgevoerd door Sjaak van Bremen. Hij heeft het Loslaten genoemd. Het korte verhaal, De oude vrouw en het monster, is een bijdrage van Jolande Rijnsburger, schrijfster van Levensboomverhalen. De oude vrouw en het monster. Er was eens een oude vrouw. Deze vrouw was altijd heel erg aardig. Ze begroette iedereen die ze tegenkwam heel vriendelijk. Maar het was niet altijd wederzijds. Veel mensen konden het niet verdragen dat deze vrouw zo aardig was. En ze probeerden haar dan ook te pesten. De oude vrouw nam dan meteen afstand van deze mensen, maar ging wel door met aardig zijn. De oude vrouw zat in een grote rieten stoel voor het raam en keek naar buiten. Ze was weer vriendelijk tegen mensen geweest. Maar vandaag had iemand haar uitgescholden. De oude vrouw was helemaal van slag. Ze was verdrietig naar huis gegaan, maar ze begreep niet waarom mensen zo naar tegen haar deden. Ze zat voor het raam, sloot haar ogen en vouwde haar handen. En ze vroeg aan de engel die achter haar stond: hoe kan het toch zijn dat de mensen zo onaardig tegen mij doen? Ik ben toch altijd vriendelijk tegen iedereen? De engel achter haar legde een hand op haar hoofd en antwoordde: je hebt zoveel liefde en licht in je. Je bent een echte, wijze, oude ziel. Maar kijk eens in die hoek naar wat je altijd met je meeneemt. De vrouw deed haar ogen open. En in de hoek zat een heel groot monster met om zijn bek een heel dik touw. Dit monster heb je door de eeuwen heen zelf gecreëerd en het is groter en groter.

en zag dat de engel een mes tevoorschijn haalde en het aan haar wilde geven. De vrouw nam het mes aan en sneed één draad door van het dikke touw. Het monster ging meteen terug in de hoek en het gevaar was geweken. Doe dit elke keer, snijd het koord door en de haat van ieder mens dat jij tegenkomt zal teruggekaatst worden naar zichzelf als een spiegel. Zo zal dan ook bij hen het proces van wakker worden beginnen. De vrouw bedankte de engel en engel bedankte de oude vrouw. En samen waren ze die ene oude ziel die door het raam naar buiten keek.

Wederom heeft u naar muziek van Michel Pepe kunnen luisteren in zijn uitvoering van L'eau de Cristal. Kies voor jezelf een mooie, inspirerende tekst. Kies voor jezelf. Is het wel weer tijd om verder te gaan, om weer op te staan en mee te doen, alsof alles weer gewoon is? Maar misschien voelt jouw hart dat nog helemaal niet zo. En heb je nog tijd nodig om weer thuis te komen bij jezelf, om te voelen wat je aan kunt en wat nog te veel is. Je hoeft niet te haasten om aan verwachtingen te voldoen. Niet vandaag, niet morgen, niet zolang jij er nog niet aan toe bent. Luister naar dat stille stemmetje dat zegt dat je rust nodig hebt. Kies voor jezelf, ook als dat even betekent dat je een andere weg neemt. Want jezelf niet voorbij lopen is geen zwakte. Maar het is misschien wel de dapperste keuze die je nu kunt maken.

U heeft geluisterd naar een Franse medley, samengesteld en uitgevoerd door Nikos Ignatiadis. Ten slotte de wijsheid van de week. Je bent het waard. Het wordt tijd dat je gaat geloven in jezelf. Ook jij mag er zijn. Al is je dat niet altijd meegegeven. Wat er in het verleden is gebeurd, kun je niet meer veranderen. Maar langzaamaan mag je dat laten loslaten en uit het oude patroon stappen. Loslaten is in dit geval niet anders dan gaan geloven in jezelf. Wanneer je vertrouwt op en gelooft in jezelf, dan kun je de hele wereld aan. Maar het is niets wat je in enkele dagen opbouwt. Het is een gevoel in jezelf wat je daadwerkelijk moet doorvoelen. Geloof in jezelf, vertrouw op jezelf en de wereld ligt aan je voeten. Ook jij bent het meer als waard om gezien en gehoord te worden.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Asja met Blessings on Your Soul. En met de zegen van Asja is het alweer tijd geworden om afscheid tot u te nemen. U gaat luisteren naar muziek van Henning Flintholm in zijn uitvoering van The Healing Ocean. Tot het nieuws kunt u er nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde. Ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn. Uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. En dan is de uitzending nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie startte een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
3: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

7 uur radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.
1: Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing.